0: slachtoffers uit zijn zedenzaak niet in te lichten over zijn theatershow over die zaak. Dat zei hij op Radio 1. Hij dacht dat dat niet hoefde, omdat hij alleen zijn verhaal vertelde. Maar door de ophef van de afgelopen tijd is hij daarover gaan twijfelen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.

0: 3 uur.
1: Goedenacht. Meer dan een derde van de bouwprojecten loopt vertraging op door diefstal, meldt de Telegraaf. Koperdiefstal komt het meest voor, maar ook staal, gereedschap en hout worden gestolen. Ook elektrische busjes zijn populair. Steeds meer aannemers hebben die nodig om de milieuzones van grote steden in te mogen. In Frankrijk is een jongen van 10 opgepakt die ervan wordt verdacht een vrouw te hebben aangevallen met een mes en haar heeft geprobeerd te verkrachten, melden Franse media. De jongen heeft een dag vastgezeten, maar hij kan vanwege zijn leeftijd geen celstraf krijgen. Wel mag hij 's nachts niet meer naar buiten. In Engeland zijn zeker 10 mensen in het ziekenhuis beland omdat ze oververhit raakten in de file, meldt de BBC. Sommige mensen stonden meer dan 8 uur lang vast op de snelweg in de buurt van Londen, terwijl het 36 graden was. De weg was afgesloten vanwege een ongeluk met de vrachtwagen. En Marokko heeft op het WK gewonnen van Haiti. Het werd 4-2. De Marokkanen gaan ermee als tweede naar de volgende ronde. Brazilië won met 3-0 van Schotland en is groepswinnaar. Als Oranje morgen groepswinnaar wordt, moeten ze het opnemen tegen Marokko. En als Nederland tweede wordt, moeten ze tegen Brazilië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op veel plekken een plaknacht. Het koelt niet verder af dan 17 tot 23 graden. Overdag opnieuw veel zon en erg heet. De temperaturen liggen tussen de 30 en 37 graden. In het uiterste noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen. Venezuela is niet door één, maar door twee zware aardbevingen getroffen. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. In afstand Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers. De bevingen waren ook in Colombia en op Curaçao te voelen. Slecht nieuws voor een deel van de bezoekers van Hardstyle Festival DEFCON 1 dit weekend in Biddinghuizen. Vanwege de hitte mogen alleen mensen met een weekendticket op vrijdag en zaterdag naar binnen. Volgens de organisatie scheelt dat 15.000 mensen per dag. Mensen met een dagticket horen na het weekend of ze hun geld terugkrijgen. Acteur Thijs Reumer heeft begrip voor de protesten tegen zijn theaterstuk. Daarin vertelt hij over de tijd waarin hij gecanceld was na een zedenzaak. Op Radio 1 zegt hij dat hij het goed vindt dat mensen hun stem laten horen in plaats van iemand anoniem dood te wensen via social media. En als het Nederlands elftal morgen nacht groepswinnaar weet te worden, dan moet ze het in de volgende ronde opnemen tegen Marokko. Ze wonnen vannacht met 4-2 van Haiti. Wordt Oranje tweede, dan staat er een zware pot te wachten tegen Brazilië. Die wonnen met 3-0 van Schotland. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. In Venezuela hebben twee zware aardbevingen veel schade aangericht. Ze hadden een kracht van 7,2 en 7,5. Er zijn nog geen cijfers over slachtoffers bekend, maar de Amerikaanse geologische dienst vreest dat er zomaar eens 10 tot 100.000 doden kunnen zijn. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Er is iemand opgepakt voor 9 aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht. Het is een jongen van 17. Hij zou vanaf een fatbike voorbij fietsende vrouwen hebben betast. Omdat de signalementen overeenkomen, denkt de politie dat hij achter alle aanrandingen zit. President Trump is teleurgesteld dat geen enkel NAVO-land hem wilde helpen bij de oorlog in Iran. We hadden hun hulp helemaal niet nodig, maar het was aardig geweest als ze het hadden aangeboden, zei Trump na overleg met NAVO-baas Rutte. Rutte zegt dat dat niet klopt. Veel landen hebben vliegbasis ter beschikking gesteld aan de Amerikanen. En er wordt dit weekend geen Pride-wedstrijd gespeeld op het WK, zegt de FIFA nog maar eens. Eigenlijk was de wedstrijd tussen Egypte en Iran uitgeroepen tot Pride-duel, omdat het in speelstad Seattle dan ook Pride is. Maar daar zaten Egypte en Iran totaal niet op te wachten. Fans mogen wel regenboogvlaggen meenemen naar het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zonnige en bloedhete dag. In het midden en zuiden van het land liggen de maxima tussen de 30 en 37 graden. In het noorden zorgt de wind voor wat verkoeling. Het wordt daar 26 tot 29 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Madness en Our House. Goedemorgen. Het is exact 6 uur. Beginnen aan de Koen en Sander Show. En het nieuws, Mart Grol.
1: Goedemorgen. Veel slachtoffers. Dat is waar wordt voor gevreesd in Venezuela na 2 zware aardbevingen kort na elkaar. Huizen en gebouwen zijn ingestort. Er zouden tienduizenden doden zijn gevallen. Misschien wel 100.000 zijn de eerste berichten. Beving is ook gevoeld in buurlanden en op Curaçao, daar ook vlakbij. Er is geen kans op een tsunami. Dan naar eigen land. Een jongen van 17 uit Hendrik Ido Ambacht is opgepakt. Hij wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij zou fietsende vrouwen hebben lastiggevallen in zijn woonplaats en ook in Zwijndrecht. Die verdachte reed op een fatbike en de politie zei eerder al uit te gaan van 1 en dezelfde dader. Dan de hitte, nog altijd code oranje als waarschuwing in een groot deel van het land, ook vandaag. Opnieuw hebben we een tropennacht gehad met temperaturen boven de 20 graden. Een afrit van de snelweg bij Emmen is omhoog gekomen. Er zit een flinke bult in, komt door de hitte natuurlijk. Evenementen die zorgen voor meer schaduwplekken, water en zonnebrand. En in Drachten zitten vandaag bijna 200 huizen zonder water urenlang, omdat de leidingen worden vervangen. En we weten tegen wie oranje voetbalt op het WK in de volgende ronde, als ons land eerste blijft in de pool. De commentator van de NOS.
2: Marokko, de kans dat oranje de tegenstander gaat worden is met flink wat procenten gestegen vanavond in Atlanta.
1: Ja, Marokko dus een mogelijke tegenstander, want Marokko won met 4-2 van Haiti. Worden we tweede, dan spelen we tegen Brazilië, dat Schotland met 3-0 versloeg. Zwitserland en Canada hebben zich ook al geplaatst. Tsjechië moet naar huis na een 3-0 verlies van Mexico. Dat land was al door. En Zuid-Afrika heeft gestunt door zich voor het eerst te plaatsen voor een volgende ronde op een WK. Met 1-0 tegen Zuid-Korea. En dat land heeft nog een hele kleine kans. Het weer van Weerplaza in het noorden grijs. En daar later vandaag breekt de zon wel door, net als in de rest van het land. 26 graden in het noorden tot lokaal 37 in het zuiden.
0: En dan de verkeersinformatie. 2 korte vertragingen zijn er al te melden. Op de A4 bijvoorbeeld. Den Haag in de richting Amsterdam. Bij Zoetewoudendorp 5 minuten. En ook 5 minuutjes op de A27. Breda richting Gorkum. Tussen Werkendam en de Merwedebrug. Er zijn daar werkzaamheden. En het verkeer wordt omgeleid.
3: Jo Oranjedag wordt mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas. Echte kaas komt uit de Beemster. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
0: Ja, Oranjedag vandaag hier bij Joe. Sander, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.

0: nu lekker, hè, buiten.
1: Nu is het heerlijk.
0: Dit is... Eigenlijk moet je gewoon... als je nu luistert, ben je vanzelfsprekend wakker. Eigenlijk moet je gewoon nu de hele buurt wakker maken. Iedereen in huis wakker maken. Dit is het moment om lekker naar buiten te gaan.
1: Ja, en ook om te sporten.
0: Precies.
1: Wil je nog even een beetje wielrennen of hardlopen of iets doen?
0: Ja hoor.
1: Een klasje, een bootcampje. Dan moet je dat nu doen. Nou kan het nog. En ook nu even alles luchten, hè. Alle ramen open, deuren open. En dan komt die koude lucht in. Ja, voor wat het waard is. Want vanaf een uurtje of 11 zal het weer verzingend heet zijn.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. Donderdag 25 juni. Daar zijn we weer met de Koen en Sander Show. Met Sander in de gelederen.
1: Een hele goedemorgen.
0: Nou, dat kan wel iets anders.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik heb even opgenomen hoe jij net goedemorgen zei.
1: Een hele goedemorgen. Goedemorgen.
2: Lekker hoog.
1: Ja, dat is de nieuwe goeie mochel. Goedemorgen.
0: Zo met de mond een beetje open. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, dat zangerige, dat Zaanse. Lekker geslapen. Hoe gaat het met jou?
0: Is dat Zaans?
1: Ja, een beetje Zaans. West-Fries ook. Oh, ja. Oh, mooi aan het zitten, denk.
0: Mart.
1: Een hele goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wordt er meteen vadersiskrant.
2: Ja, klopt. Ja, een soort act.
1: Bordewolf ben jij.
0: Het is Oranjedag vandaag, jongen.
1: Het is Oranjedag. Ja. We geven de televisies weg. We doen 1-2'tjes. We breien ons voor op Tunesië. Die winnen we dan tegen Marokko. Enige moeilijke wedstrijd. En dan wandelen we zo op onze sloffen en oude voetbalschoen richting de finale.
0: Nou, Sander, doe eens
1: even. Want we komen toch in een partij schema terecht, werk ik waar.
2: Tegen wie dan?
1: Tegen alleen maar nummers 4 en 5. En de 6 beste nummers 9 uit de pool, geloof ik.
0: Nee, kijk, ja, precies. Maar die Marokko-wedstrijd, die gaat er natuurlijk nog
1: die
0: wel
1: gaat
0: even.
1: Erom.
0: Maar als je die door bent, dat is dan de 16e finale. We kijken even verder uit. Dan komen we tegen allemaal zwakke broeders.
1: Dan kom je tegen Zuid-Korea en dat soort landen, et cetera. Ja. En dan wandel je zo, zit je aan de goede kant van het schema. Het lijkt wel boekhouden voor beginners.
0: Maar jij kijkt wel heel makkelijk over Marokko heen, vind ik. Dat is een goede ploeg, hoor.
1: Absoluut.
0: Saibari.
1: Nee, absoluut, zijn wij. Maar vroeger nog met Ziyech. En het heeft toch een beetje kwaliteit ingeboet. En ook 2 keer op achterstand tegen het nietige Haiti. Ik ben ontzettend van de woordspelingen vandaag. Bereid je maar voor. Oh, zoals ook op de fiets dacht ik ga schat hemeltje rijk worden. Eerst kwam de woordgrap en toen kwam eigenlijk het hele proces erachter. En toen dacht ik, ja, ik heb nu een bordspel ontwikkeld. Maar gewoon, wat doe je nou in de tuin als het warm is? Je bent met vrienden, een borreltje, voetbal is eventjes op apengaap. Welk spel spelen we de laatste tijd massaal? Met muziek heeft het te maken.
2: 30 seconds.
1: Wat?
2: 30 seconds?
1: Nee.
0: Oh.
1: Dat andere, jij.
0: Nee, ik wou zeggen twister, hoe heet het nou? Hitster.
1: Hitster. Toen dacht ik met mijn compagnon Fritsie uit Den Bosch. Als je nou gewoon...
0: Je compagnon?
1: Ja, want je doet dit soort dingen niet alleen, hè?
0: Oh, je hebt een compagnon.
1: Ja, zo worden jongensboeken geschreven. Eentje voor de uitvoering, eentje voor het idee. Als je nou, het is misschien een beetje onsmakelijk... gewoon een jaar lang een foto maakt van je ontlasting.
2: Wat?
1: En dan ga je met z'n allen aan de keukentafel... en dan ga je ze dus eigenlijk op volgorde van wanneer ze gemaakt zijn leggen... dan heb je shitster.
0: Ja,
1: het is echt een goed idee.
2: Hoe gaat jouw hoofd?
0: Jij hebt echt een
1: zo gaat dat.
2: Sorry.
0: Jij hebt echt een zonnesteek. Jij moet even een rondje buiten gaan wandelen nu.
1: September 2027 ligt het in de winkels.
0: Jij gaat schat helemaal zo rijk worden.
1: Koop het nu.
0: Jongen.
1: Oh, dit was naar die Bami-tafel, ja. 25 juni 2027. Oh, dat was die koude bitterbal.
0: Lieve mensen...

0: Koningsdag en Oranje Dag bij Joe. En dat doen we natuurlijk vanwege het Nederlands elftal.
1: Ja.
0: Dat de aankomende nacht om 1 uur acte de présence moet gaan geven tegen Tunesië. Laatste wedstrijd in de pool. We zijn sowieso geplaatst voor de volgende ronde, dat weten we al. Maar in feite hebben we dus de tegenstander nu voor het uitzoeken.
1: Ja.
0: Als we eerste worden in de pool, en dat is natuurlijk het meest logische, daar gaan we wel vanuit, ook omdat Tunesië nogal zwak is. Dan moeten we dus tegen Marokko, dat weten we.
1: Ja, dan gaat Nederland natuurlijk wel gewoon puur voor de winst, denk ik dan.
0: Lijkt mij ook.
1: We gaan niet berekenend letterlijk voetballen. Dus dat betekent dat de kans groot is dat we maandagnacht, maandag op dinsdag, om 3 uur 's nachts aftrappen.
0: Ja, en nu is het zo dat we morgenochtend 2 uur later beginnen met de ochtendshow vanwege die nachtwedstrijd. Maar we moeten ook maar even gaan denken wat we dan volgende week maandag, of in ieder geval dinsdagochtend dan gaan doen met de ochtendshow.
1: Ja, dan zou ik zeggen, lekker vrij zijn. Nee, dan vind ik misschien dat we dan misschien juist eerder moeten.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Gewoon op het moment dat de wedstrijd klaar is, dat wij dat meteen hier aftrappen.
0: Ja. Nou ja, dat zal dan in principe rond 1:55 in de ochtend zijn, dat de wedstrijd klaar is. Tenzij we natuurlijk verlenging gaan krijgen.
1: Ja, en penalties. Ja, en tegenwoordig, het is een wedstrijd 90 minuten, een beetje tijd erbij en dan een kwartier rust. Maar de tijd erbij, dat wordt vaak 10, 11 minuten. En dan nog eens een hydration break. Dus ja, dat is inmiddels ben je 2 uur en een kwartier bezig.
0: Ja, dat is om 7 uur.
1: Ja.
0: Kolja in de app van Joe vraagt hoe laat de eerste ronde van het 1-2'tje is. Dat is het spelletje waarmee je televisies kan gaan winnen. 7:45 gaan we dat doen, Kolja.
1: Ja.
0: 7:45 en ieder uur vandaag tijdens deze Oranje Dag. Nou, ga er maar voor zitten. 6:20 is het. Sander heeft een spreuk voor je.
1: Alleen afval en dode vissen drijven met de stroom mee.

0: Nee. It's raining men. Where the girls bij Joe. Straks het nieuws van 6:30.
1: Goedemorgen, met vrees voor veel doden bij 2 aardbevingen. Ik ga je zo bijpraten. En ook dit verhaal, je hoort waar deze man zo enthousiast over is.
2: Alle dik voor ze krijgen in deze zon. Alle dik.
3: Vandaag is het Joe Oranje Dag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
4: Ja, schieten dan, schieten!
3: Vandaag Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
8: ANWB en gaan!
9: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
14: Hola, ¿dónde está mi casa?
13: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
14: Paella.
13: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
14: Buenas noches.
13: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.

0: prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
2: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
2: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1+1 gratis. Zoals John Frieda Gold Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel.

0: Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp. 20 minuten. Dit is Joe. En dan is het 6:30 in de Joe Ochtendshow. Mart Grol heeft het nieuws.
1: Goedemorgen.
2: Twee aardbevingen kort na elkaar in Venezuela. Veel gebouwen zijn ingestort. Het dodental wordt nu geschat op vele tienduizenden. Maar het nieuws is nog vers. Het is allemaal in ontwikkeling daar in Venezuela. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Het vliegveld is zo beschadigd dat het is gesloten. Ook buurlanden hebben de trillingen gevoeld. Bijvoorbeeld ook op Curaçao, wat daar in de buurt ligt. Er zijn ook die trillingen van die aardbevingen dus gevoeld. Dan de hitte hier in Nederland. Na een plaknacht met ruim 20 graden wordt het opnieuw een snikhete dag. Daarom zijn allerlei markten in plaatsen ingekort. Kramen worden eerder afgebroken en in sommige gevallen komen verkopers helemaal niet. Code oranje vandaag opnieuw in een groot deel van het land om te waarschuwen voor de hitte.
3: Toch heb ik vandaag van de drie, hè, de trilogie, woensdag, donderdag, vrijdag, is vandaag de coolste, heb ik staan. Morgen wordt het echt, morgen is de grote piek.
1: Heb jij staan in jouw appje?
3: Nou ja, gisteren was 35. Ik heb voor vandaag, het valt het echt wel mee met 33. En dan morgen 37.
1: Nou ja, goed, maar het zuiden van het land kan vandaag al die 37.
3: Ah ja, maar dan morgen 40 misschien.
1: Dat zou heel goed kunnen, ja.
2: Het zou misschien over een record wel heen kunnen gaan, of niet? 40,7 was het een paar jaar geleden. Misschien dat het zo warm niet gaat worden, maar in ieder geval 40 plus, in ieder geval het hitterecord van 2019.
3: Nou, ik was gisteren dus ook op de markt. Die was dus inderdaad ingekort. Het scheelde een stuk of 5 meter.
2: Dan het WK voetbal. Er zijn toen je sliep 4 wedstrijden gespeeld. Brazilië, Marokko, Mexico en Zuid-Afrika zijn door naar de volgende ronde. En Brazilië of Marokko, dat wordt de tegenstander van Oranje. Ligt eraan hoe ons land komende nacht speelt tegen Tunesië. En de vraag is of het weer geen roet in het eten gaat gooien. Er wordt veel regen en onweer voorspeld in Kansas City. En het stadion daar heeft geen dak. Bondscoach Koeman legt zich erbij neer.
4: We kunnen een hoop doen. We kunnen ons overal voorbereiden. Maar het weer niet. En laten we hopen dat het meevalt. Dat de wedstrijd gewoon onder goede omstandigheden gespeeld kan worden. En ook afgemaakt kan worden. Maar nogmaals, dat weten we niet zeker.
2: Eerder werd de wedstrijd van Frankrijk tegen Irak bijna 2 uur stilgelegd door het weer.
3: Ik kan dat niet aan.
2: Nee, dan hebben we een lange nacht.
3: Zitten we eerst ons ontzettend druk te maken over het weer in Nederland. En dan moet ik me ook nog eens druk maken over het weer in Kansas City.
2: En je slaapt niet?
3: Ja.
2: Dat is er meer bekend over de lang verwachte game GTA 6. Na jaren van geruchten en uitstel kunnen fans het spel nu alvast reserveren. Dus is ook de prijs bekend geworden, €80. GTA is een open wereld waar je een criminele carrière kunt opbouwen. Door auto's te stelen en missies uit te voeren. Online zijn fans door het dolle en hen maakt de prijs niet uit.
5: The price of GTA 6 never mattered. We were all buying it regardless.
6: Yo, that's not too bad. I like these cars.
7: Oh, the colors, bro.
2: Ja, er zat ook een filmpje bij waarbij die gamers alvast konden zien hoe die virtuele omgeving eruit ziet. Vanaf 19 november is het te spelen. Fans wachten er al 13 jaar op. Toen verscheen het vorige deel. En het zou de best verkochte game ooit kunnen zijn. 2 miljard kost het om het te maken.
1: 13 jaar? Ja, GTA 5 is 13 jaar geleden?
2: Ja, bizar, hè?
1: Want, wow! Ja, ik weet nog wel, jij bent ook gaan spelen, Sander.
3: Ja, ik heb dat... Nou, dat zal denk ik echt oprecht 24-25 jaar geleden zijn. Toen had je Grand Theft Auto Vice City. Dat is een soort van knipoog naar Miami. Ja, letterlijk ging er een wereld voor me open. Ik zat daar met een vriend, mijn huisgenoot. We hebben nachten doorgetrokken om dat spel te spelen. En je stapt een auto in. Dan kan je dus ook zelf daar een radiostation aanzetten.
1: Ja.
3: In de jaren 80. Ja, of country of rap. Met al die muziek. Zelfs de discjockeys zijn ingesproken voor. En het is een open wereld. Je gaat alle kanten op. En het is echt, ja, dit gaat inderdaad alle records verbreken. Ja.
2: En het is gevaarlijk als je daarna jezelf je auto instapt, vind ik vaak. Ja. Je kunt allemaal mensen omver rijden. Je bent helemaal bezig met gewoon een soort van moordcommando. Ja,
3: maar
2: dan je de A2 oprijdt, dan denk je, nou, even oppassen.
3: Ja, ben je geïnfluenced? Ja, maar het is het grootste entertainmentproduct aller tijden. Hè. Dus dat is toch meer dan Sgt. Pepper of Dark Side of the Moon.
1: Dan heb je het over muziek
3: al. Ja, maar het is ook een entertainmentproduct. Ja, het gaat echt.
1: Ik weet nog, GTA 5 was gebaseerd op Los Angeles. Ja. En ik was daarna ging ik met mijn zoon naar Los Angeles en ik dacht, en hij zei ook tegen mij, pap, ik ken het hier allemaal. Van GTA,
3: Ja, en in die tussentijd hebben ze ook dezelfde variant, dezelfde makers. Maar dan ben je een cowboy, speelt zich allemaal 200 jaar geleden af. Red Dead Redemption is ook zo lekker. Stik je op je paardje, ga je achter een huifkar aan, ondertussen rij je over een bever heen. Ja, is ook lekker ontspannend.
1: Ja, dat Red Dead Redemption heb ik nooit begrepen.
3: Ah, fantastisch.
1: Nee, ik nooit begrepen.
3: Dat is gewoon met de handrender op.
1: Als je stoned bent misschien, maar...
3: Nee hoor, gewoon lekker meditatief spelen. Maar goed, ik kan niet wachten.
1: Soraya!
8: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Je bent 45 jaar, je komt uit Nooddorp. Wij gaan proberen om jouw beroep te raden. 7 vragen. Zullen we eens beginnen met vraag 1?
8: Ja, kom maar door.
3: Soraya, is er op jouw werk sprake, op wat voor manier dan ook, van een hitteplan of een tropenrooster?
8: Ja, zeker.
0: Oh.
8: We gaan niet door.
0: Wat zei je?
8: We gaan helemaal niet door.
0: Jullie gaan helemaal niet door. Nou, laat dat een hele goede aanwijzing zijn. Ja,

0: En Soraya, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Eén vraag is al gesteld. Eén vraag van de in totaal 7. Is er op jouw werk sprake, op wat voor manier dan ook, van een hitteplan? En toen zei hij, jazeker, we gaan niet door.
1: Ja. Nee, deze week hebben we er even uitgehaald.
0: Ja, ja, ik moet dus even denken aan de stichting waar ik ambassadeur en vrijwilliger voor ben. Daar is dus ook zouden we morgen zaterdag een hoogvliegersdag hebben. Die is ook afgelast.
2: En werkt er een Soraya bij de Stichting Hoogvliegers? Of overvraag ik jou nou?
0: Ja, ik ken niet iedereen helemaal goed bij naam, maar zover ik weet niet.
2: Okay.
0: Maar goed, mag ik meteen vraag 2 stellen?
2: Ja, tuurlijk mag je vraag 2 stellen.
0: Soraya, hebben het hier over een evenement?
1: Nee, het is meer een cursus.
2: Ah. Oh. Cursus omgaan met hitte. Gaat niet door vanwege de hitte.
3: Cursus.
2: Oh, cursus. Nou ja, dan vraag ik gewoon... wat leer je op die cursus?
1: Zonder te veel prijs te geven. Je leert dingen, hoe je ermee omgaat... om te voorkomen wat je niet wil.
0: Wacht even.
1: Ja, hier heb ik op geoefend, want dit is anders niet te doen.
2: Je leert dingen hoe je ermee omgaat.
3: Om te voorkomen wat je niet wil.
2: Oké.
3: Okay. Oh ja. Ja, ja, ja, ja. Als jij nou die cursus doet of die cursus geeft... Wat zie je dan allemaal om je heen?
1: Eigenlijk... Een stoel, we gebruiken gewoon een stoel, we gebruiken de muur. Maar soms ook het nabootsen van een straat of van dagelijkse situaties.
0: Voor welke doelgroep is die cursus?
1: Ja, die cursus is voor 65 plus.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja.
1: Dan snap je ook waarom we deze week niet doorgaan.
0: Ja.
2: Ik tast helemaal in duister.
0: Ja?
2: Ja.
0: Nou ja, het is een cursus en om iets te voorkomen wat je niet wil.
3: Ja.
2: Ja. Wat heeft het te maken met oude vandaag?
4: Mag ik een vraag stellen?
2: Tuurlijk.
4: Wat gebruik je bij die cursus aan hulpmiddelen met die ouderen?
1: Ja, dat is dus echt vooral gewoon de ruimte. Bijvoorbeeld binnen in een wijkcentrum. Maar ook wel echt gewoon stoelen. En je gebruikt ook vooral je lichaam.
0: Ja, jij dacht aan EHBO, denk ik, Mart, zoiets.
4: Ja, ik denk aan, gewoon even overleg. Ja. Ik denk meer aan een soort valtraining. Of
0: ja, precies.
4: Daar denk ik aan. Ja. Ik dacht eerst misschien op een e-bike met een helm. Hoe kun je veilig fietsen? Maar dat is het dus niet.
2: Nou kijk, ik heb de hoop dat er vast iemand is die luistert. Die dit herkent. En precies het doel van de cursus weet te benoemen. Maar even nog naar jou, Soraya. Wat is jouw rol dan? Geef jij die cursus? Wat doe jij dan?
0: Ja, wat is je functie?
2: Ja.
1: ik organiseer. Dus ik zoek locatie, deelnemers en docent bij elkaar. En soms ben ik zelf ook de docent. De
0: beroepentest. Nou, we zijn toch een hoop wijzer geworden. Maar geef het beestje maar eens een naam. Wat is de naam van het werk, van de functie van Soraya?
2: Ja, help ons een beetje.
0: Ja, laat het weten. In de app van Joe mag je een berichtje sturen. Mag ook altijd even iets inspreken. Natuurlijk vinden we ook leuk om te horen. En dan komen we straks bij je terug, Soraya. Tot zometeen.
1: Tot zo.
0: Met hopelijk het goede antwoord na Take That. Hier is Back for Good bij Joe.

0: Take That.
1: I guess now it's time.
0: And Back for Good.
1: But you came back for good.
0: De mannen die optreden in Engeland. Grote show geven.
2: Ja.
0: Een circusachtige show. Het is echt ongelooflijk. Als je de beelden ziet, check het even op YouTube. Het ziet er heel indrukwekkend uit. Het is 7:10.
3: De beroepentest.
0: En wij proberen achter het beroep van Joe-luisteraar Soraya te komen. Wat weten we inmiddels over haar werk? Nou, best wel wat. Ze geeft een cursus en die organiseert ze. Soms geeft ze ook die cursus. Ze zoekt daarvoor ook locaties en deelnemers. Je leert op de cursus hoe je ergens mee omgaat om te voorkomen wat je niet wil. Daarvoor gebruikt ze objecten die gewoon in de ruimte staan. Bijvoorbeeld stoelen, muren of een nabootsing van de straat. Het is voor de doelgroep 65+, dus echt voor ouderen. Vandaag gaat de cursus niet door en dat komt door het warme weer.
2: Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Over verkoeling en koelte gesproken kennen wij de Rode Zee. Die ging open door Mozes. Nou, de antwoorden kun je ook in twee kanten opscheiden. Het gaat of de kant van Maartje op.
4: Ik denk dat Soraya cursussen organiseert voor ouderen. Zodat ze niet trappen in oplichtingsdingetjes. Ja. En dat ze een wanpas afgeven aan vreemden.
0: Ja.
2: Ja, en de andere kant van de zee, die iedereen volgt het spoor van Natasja.
5: Ik denk een valpreventiecursus.
0: Een valpreventiecursus.
2: Ja, alle antwoorden zijn eigenlijk samen te vatten in deze twee stromingen.
0: Ja, ik hoorde Mart ook al valpreventiecursus zeggen. Ik zie ook heel veel mensen die echt 100% zeker zijn van hun antwoord. Dus ik durf daar wel voor te spelen eigenlijk.
2: Ja, gaan we voor valpreventie?
0: Twijfel je?
2: Ja. Oh. Ik dacht zelf, nou kijk, oplichting. Ik dacht misschien één tandje erboven. Is een beetje zelfverdediging voor oudere mensen. Maar ik zie ook wel dat de meeste mensen valpreventie. Ik ben daar niet zo bekend mee, valpreventie.
0: Ik ook niet zo. Maar als en dan ga ik echt puur op wat er binnenkomt in de app van Joe. Denk ik, ja, dat moet het dan wel zijn.
2: Ja, dan gaan we voor valpreventie. Misschien kan Arjen Rob ook wel meedoen.
0: Ja. Soraya.
6: Ja.
0: Goedemorgen, daar zijn we weer.
6: Hi.
0: Nou, we hebben even overleg gehad met onze luisteraars. En we zijn erop uitgekomen.

0: preventieve. Dus als hij nog als een tierenleer gaat, stuur hem nu, zou ik zeggen.
1: Ja. Oh ja.
0: Echt preventief. Het is bedacht als preventief, als ontzorging voor de zorg. Dat mensen niet vallen. En dus erger voorkomen, zeg maar.
2: Maar even toch, want ik heb nog geen beeld voor me. Dus stel, ik ben 84, ik kom bij. Waar leg je dan de focus op?
0: Echt het bewegen. Het is het balans trainen, want je wordt 9 van de 10 worden echt wel wat wiebeliger als je wat ouder wordt. En dat is echt wel te ondervangen door balanstraining, hersentraining, op de aansturing, zeg maar, op de seintjes.
1: Oh ja, ja.
0: En echt gewoon op de kracht. Mensen tillen hun voeten minder op, doordat die benen gewoon wat minder krachtig zijn.
2: Dat is het. Oké, duidelijk. Ik heb er een heel beeld erbij gekregen.
3: Nou wordt Sander in september 50. Mag ik hem vaststuren?
0: Ik kom heel graag bij jullie langs om een cursus te geven, hoor.
2: De belangrijkste tip weet ik al. Niet op je kanus vallen.
0: Door je voeten op te tillen.
3: Juist. Dankjewel, Soraya.
0: Dankjewel.
3: Succes, doei.
0: Joes.
2: Maak jij hem of ik?
3: Doe jij het maar.
2: Nou, hier is die, dames en heren. Grease van niemand minder dan Frankie Valli.

0: Frankie Valli met Grease. En zometeen hoor je het belangrijkste nieuws. Het nieuws van 7 uur krijg je van Mart Grol.
1: Goedemorgen, er zijn 2 aardbevingen geweest in Venezuela. En er is een vrees voor 10.000 doden. Het laatste nieuws krijg je zometeen natuurlijk. En ook sport, er is meer bekend over de route van Oranje. Dit WK voetbal.
0: We gaan straks eventjes bellen met een man die we gisteren ook in de show hadden. Het is de vrolijkste sneeuwschuiver van het land.
2: Kaboe, vriendjes!
0: Dat is Mitchell.
3: Ja, leuk!
0: Ah, Mitchell die is natuurlijk nu niet aan het sneeuwschuiven, andere dingen aan het doen. Maar hij was zo lekker aan het kletsen dat we zeiden, joh, we bellen even. We bellen de volgende dag gewoon weer. En we hebben de hits van Joe, onder andere deze. Sander, even raden. 1 noot van een grote hit.
3: Poeh, nog een keer? Can you feel it?
0: Ja.
3: Can you feel it? Van niet de Jackson 5, maar van de Jacksons.
0: Ja,

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: De zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
7: Doei doei!
6: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
9: Dat gaan we vieren.
8: Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met...
12: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak. Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. Gekruid. 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar... Aldi.
12: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
13: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij... maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
13: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
15: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat, een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
17: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
18: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
23: Wie, ik?
22: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
23: Echt waar?
22: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
23: Dat is stoer van mij.
22: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht? Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje... met tot €300 korting per persoon.
23: Woehoe!
22: Op sunweb.nl.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
4: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt. Dit is Joe.
7: Goedemorgen, de ochtendshow van Joe en het nieuws van 7. Hier is Mart Grol.
24: Goedemorgen.
7: Schade en veel slachtoffers. Veel verwoesting en misschien wel 100.000 doden. Dat is de vrees nu in Venezuela na 2 zware aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen zijn ingestort, het vliegveld kan niet worden gebruikt. Zo beschadigd is het. En buurlanden voelden de bevingen ook. Ook op Curaçao zijn de trillingen gevoeld. En volgens experts is daar geen kans op een tsunami. Voor 9 aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een jongen van 17 gearresteerd. Fietsende vrouwen werden de laatste tijd lastiggevallen door iemand op een fatbike. De signalementen waren hetzelfde, dus denkt de politie nu de juiste en enige verdachte te pakken te hebben. De hitte is ook vandaag een ding in ons land. Het asfalt bij een afrit van een snelweg bij Emmen is door de warmte omhoog gekomen. Verse kaas, brood of vis halen wordt een beetje lastiger vandaag, want verschillende markten zijn ingekort of pakken eerder in. En het was weer een tropennacht afgelopen nacht met op veel plekken ruim 20 graden. Echt een plaknacht dus. Opnieuw code oranje vandaag als waarschuwing in een groot deel van ons land. En op het WK voetbal is duidelijk dat Marokko de tegenstander van Oranje wordt als we eerste blijven in de pool. Marokko won met 4-2 van Haiti. Als het Marokko wordt, dan spelen we onder meer tegen PSV-spits Saibari. En hij hoopt daar stiekem ook wel op, zegt hij bij de NOS.
25: Ja, ik ga wel een paar vrienden tegenkomen. Dus dat is wel mooi. Maar uiteindelijk, als je een hoge doel hebt, moet je tegen iedereen uiteindelijk komen. Dus ja.
7: Wordt Oranje tweede, dan spelen we tegen Brazilië. Dat won met 3-0 van Schotland. Ook Canada en Zwitserland hebben zich geplaatst. Voor Tsjechië is het WK voorbij na een 3-0 verlies van Mexico. En dan nog Zuid-Afrika, want dat land heeft echt verrast door voor het eerst door te gaan naar de volgende ronde van een WK. Zuid-Afrika won met 1-0 van Zuid-Korea. Het weer van Weerplaza. Een zonnige en hete dag dus opnieuw. In het noorden vanochtend eerst nog wat bewolking. Daar 26 graden vandaag. In het zuiden lokaal 37.
26: 37, ja hoor. Op dit moment is het nog lekker buiten. Dus ga lekker vroeg op pad. Loop je wel het risico natuurlijk om in de file terecht te komen. Het zijn er op dit moment 14 op de A2 Maastricht-Eindhoven. Daar een lange tussen Leenderheiden en Batadorp. Half uurtje vertraging. 13 kilometer op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor de Martinus Nijhoofdbrug. 50 minuten vertraging. En de A12 Arnhem-Utrecht bij Driebergen. 35 minuten.
27: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
26: Daar zijn we. Sander, goedemorgen.
28: Hele goedemorgen.
26: Een verkoelende ochtendshow met straks de leukste sneeuwschuiver van het land.
29: Kaboe, vriendjes.
26: Mitchell.

0: 17 jaar geleden, jongens, dan weer.
1: Wat?
0: Dat Michael Jackson is gaan hemelen.
1: Potverdorie, ja.
0: Dat weet ik nog. Dat is wel zo'n ding dat je nog weet waar je was.
1: Oh.
0: Jij niet?
1: Nee, ik weet het niet meer, nee.
0: Ik ook niet, hoor. Nee. Ik zat op een boot en een vriend van mij die is een grote grappenmaker. En die zei op een gegeven moment, Michael Jackson is dood. Hij komt uit Limburg. En wij lachen. Ja. En toen kwamen we thuis en toen bleek het dus allemaal echt waar te
1: zijn. Ja. En het is alweer 17 jaar geleden.
0: 17 jaar.
1: Moet je nagaan. Goedemorgen, het is donderdagochtend.
2: Yo, Oranjedag.
1: 25 juni. Jazeker, en wij beleven de derde Oranjedag alweer.
0: De derde Oranjedag, inderdaad. Ja.
1: Zeker, de derde. Wat is ook de derde wedstrijd van het Nederlands elftal? Aankomende nacht om 1 uur, dan spelen we tegen Tunesië. Nou wordt er wel heel slecht weer verwacht. Er zijn zelfs journalisten die nu al denken dat misschien de wedstrijd al een beetje uitgesteld gaat worden. 1 uur of 2 uur of 3 uur. Want er komt noodweer aan.
0: Ja, in Kansas City kwam het maar hier eventjes eraan. Zou je denken met deze hitte. We hebben sowieso code oranje te pakken. Maar nee, we moeten ons nu ook zorgen maken. Niet alleen over het weer in Nederland, maar ook over het weer in Kansas City. Maar goed, de kans bestaat. En als er een bliksemschicht in de buurt is van het stadion is, dan wordt het meteen een half uur stilgelegd. Komt er dan nog één overheen, wordt het een uur stilgelegd. Dus het kan zomaar, dat zag je in Frankrijk, een uur of 2 uur uitgesteld worden.
1: Nou,
0: en dat midden in de nacht is geen aanbeveling.
1: Nee, precies. Nee. Nou haalde jij net herinneringen op. Je had het over de sterfdag van Michael Jackson. Maar als we nu vandaag eens even bedenken, donderdag 25 juni en dan 38 jaar geleden, Sander.
0: Ja.
1: Wat gebeurde er 38 jaar geleden?
0: Ja, toen werden we volgens mij Europees kampioen, toch?
1: Ja, zeker, luister even.
3: Lange blinde trap naar voren, richting Bellenhof. Die kan er niet bij komen. Arnold Buren wel, die de 90 minuten volmaakt. Net terecht, het is zijn afzetwedstrijd geworden voor Oranje. Na 23 in het land. En dan is het afgelopen met Kosovo. Nederland, Europees kampioen. Uniek moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis.
1: Ik kan het bijna niet verstaan, maar het is een uniek moment in de Nederlandse voetbalgeschiedenis.
0: Ja, wonnen we 2-0 van Rusland.
1: Vind ik het commentaar nog redelijk koeltjes.
0: Dat vind ik ook koeltjes. Maar wat ook anders is dan nu, is we zitten nu op 25 juni. Toen was een toernooi al afgelopen.
1: Ja.
0: Zo weinig wedstrijden voetballen ze gewoon. Je had er gewoon 3,5 een hele finale. En de competitie was ook minder wedstrijden. Geen Champions League en dat soort dingen. En nu zit je op 25 juni. En moeten we nog, als het goed is, 7 wedstrijden voetballen voordat we wereldkampioen zijn?
1: Het WK duurt nog 3,5 week.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En je kan je nagaan, het is ongelooflijk, joh.
1: Op dat WK overigens, en die bus gaat vandaag weer rijden, is natuurlijk de Oranje Bus actief. Ik weet niet of je de beelden al hebt gezien van Oranje Mars in Amerika. Vind ik dan wel mooi, hoor.
0: Ja.
1: Vind ik echt gaaf dat gewoon zo 2 kilometer lang gewoon een stoet van oranje, weet je, dat ben je gewend in Europa, maar dat kan dus overzees ook.
0: Ja, nee, en het werkt ook. En heel veel Amerikanen, die hebben niks met voetbal, maar die trekken wat oranjes mee en doen toch ook gewoon lekker mee.
1: Esther is erbij. Zij is een van de organisatoren van de Oranjebus en zij heeft heel veel zin in de dag van vandaag.
4: Hey Koen en Sander, dit is Esther van de Oranjebus. Het is natuurlijk wedstrijddag vandaag. We hebben er heel erg veel zin in. We worden overal echt onthaald. Mensen willen met ons op de foto. We weten eigenlijk niet zo goed wat ons overkomt hier. Maar ja, hopelijk mogen we nog lang door. Dus we gaan zien waar het heen gaat.
0: Ja leuk. Maar die Amerikanen die in het oranje lopen, dat is dan culturele toe-eigening, hè? Dat mag niet. Het is ook niet dat wij hier in Nederland in één keer Coca-Cola drinken en naar de McDonald's gaan.
1: Nee, dat zouden wij niet doen.
0: Nee.
1: Dat zouden wij niet doen. Goedemorgen, welkom bij de ochtendshow. Donderdag 25 juli. Ja, er worden over 2 onderwerpen wordt gesproken. Het weer en het voetbal. En ik heb nog een gadget voor je straks.

0: Could It Be Magic, hoor jij in de ochtendshow hier bij Joe. Goedemorgen, fijn dat je luistert. We hadden gisteren Mitchell aan de lijn, de Rotterdamse glimlach. De man natuurlijk, dus de vrolijkste sneeuwschuiver van het land. We bellen hem altijd in de winter. Maar we hadden nu hoogzomer ook een bijzonder aardig gesprek met hem.
1: Ja, zeker. We bellen hem als... Eigenlijk kan je zeggen, als het extreem is, dan bellen we hem.
0: Ja.
1: Eigenlijk is hij onze extreme weerman.
0: Ja, mooi.
1: Dus als er voortaan extreem weer is, bellen we onze extreme weerman.
0: We bellen hem even terug, want we waren nog niet uitgepraat gisteren. Deze man zit vol energie. Daar krijg je toch een partijtje energie van ook als... Hier, komt-ie.
2: Kaboomtje, kippenvel! Ja, daar zijn ze weer hoor. De vrienden van de show, dames en heren.
0: Zo. Goedemorgen, Mitchell.
2: Oh, wat heerlijk. Een hele goede morgen. Man, het lijkt wel of ik in Egypte zit. Ik ga die vakantie afzeggen, dames en heren. Echt, waar.
1: Ja, nou, misschien dat je in Egypte het koeler hebt dan hier op dit moment.
2: Nou, er staat altijd zo'n windje vanuit zee inderdaad. Ja, klopt.
0: Ja. Hey Mitchell, daar hadden wij... Je bent bekend natuurlijk als de man die bezig is met de sneeuw. Ook in en rondom Rotterdam natuurlijk ieder jaar.
2: Ja.
0: Als er sneeuw ligt natuurlijk. Maar het schijnt dat jij met deze temperaturen nog een hele bijzondere taak hebt... aangaande bruggen daar in de omgeving.
2: Zo, ja, want daar zit in de maanden van november tot maart... als je dan goed eroverheen rijdt met de fiets... dan zie je er een soort van kier in zitten.
0: Ja.
2: Dus een opening... En dat heeft alles ermee te maken. Die architecten die waren destijds al heel erg slim. Want ja, als die hitte komt, dan gaat dat ijzer natuurlijk uitzetten. Ja. En dan wordt die kier, die wordt dan smaller. En vooral nu met deze temperaturen. Het was potverdikke, maar gisteren, man, ik zat op die vuilniswagen. Het was 36 graden.
0: Ja.
2: Nou, en op een gegeven moment rijd ik naar die Pieter de Hoogbrug.
0: Ja.
2: Dat zit dan, dat ligt in Rotterdam-Noord. En ik zag die collega van mij van Bruggen en Sluizen. Nou, die was met die tuinslang in de weer. Nou, bizar. Er kwamen liters, vielen erop dat wegdek. Dus ik riep ook van, joh, gaat alles goed? En die gozer, duimpje omhoog. En potverdikke me zeg. Anderhalf uur later lees ik toch op Rijnmond TV... dat die brug is vastgelopen.
1: Nee!
2: Ja.
0: Hij heeft die tas niet helemaal goed gedaan eigenlijk, hè, die collega van
2: Nee, nou, hij stond echt lekker te blussen.
0: Te spuiten, ja.
2: Ja, maar dan zie je toch hè, dat zo door die extreme hitte... Ja, daar kunnen die brugdelen toch helaas niet aan.
1: Dat valt niet meer tegenaan te koelen.
2: Nee joh, en dan lees je in andere gemeentes dat ze aan het zout strooien zijn. Hè? En dat heeft alles te maken omdat dat asfalt zo ontiegelijk heet wordt...
0: Ja.
2: Door dat zonnetje wat schijnt. Ja, dat wordt eigenlijk haast vloeibaar joh. Het lijkt haast een rivier de Maas wat er gebeurt.
1: Ja. Ah, Mitchell, even in alle ernst. Want jij bent een man van. Je bent van het extreme weer. Je bent onze extreme weerman. Je maakt veel mee. Je loopt ook lang mee. Maak jij je wel eens zorgen? Ik merk wel dat er dingen echt anders aan het veranderen zijn.
2: Nou, wat ik ben nou 39. Maar wat je nou een beetje in de loop der jaren ziet, zijn er toch wel een beetje die extreme temperaturen. Kijk, die Elfstedentocht, die heb ik echt nooit mee mogen maken.
0: Nee.
2: Maar wat je wel ziet is dat het wel zo'n rolwolk afgelopen... Wat was dat?
0: Vrijdag.
2: Weekend of zo?
0: Vrijdag?
2: Ja. Ja, als dat dan op je afkomt, dan lijkt het net of je in Texas zit of zo. Weet je wel? Dat dat daar wel even gebeurt.
0: Ja.
2: Dus het is wel allemaal een beetje extremer aan het worden voor mijn gevoel.
1: Nou, we hadden deze winter ook best wel veel sneeuw in één keer, hè?
2: Ja, dat verwacht je eigenlijk dan ook niet meer. Hè. Dan hoor je klimaatopwarming, hè. Het aardbolletje dat gaat lekker gloeien. Maar ja, op een gegeven moment zie je toch wel weer witte parels eruit komen. En dan moeten we die bunkert in om die zoutparels te pakken.
0: Ja.
2: Dus ja, het is allemaal het is allemaal wel een beetje spannend. Ja. Maar tot nu toe, ik vind het wel weer lekker hoor. Ik sta nou nog in mijn achtertuintje.
0: Ja.
2: Ik heb nou weer een later dienst. Ja, het gaat van hot naar her, dames en heren.
0: Ja.
2: Maar ik zat gisteren op die vuilniswagen en... Ja, ik ben teamleider inzameling. En ik zit er niet heel vaak op, maar ik moest een wijkje rijden. Want ja, die gasten wilden ook op tijd naar huis, dus we deden een extra wagen inzetten. Dus ik zat met die man, reed ik door Rozenburg dit keer. Zo, maar dan moet je opletten, jongen. En dan die hitte op je bolletje. Ja, op een gegeven moment moet je echt wel een petje op en een slokje water drinken. Maar dat is mooi van ons vak, hè, dames en heren. Echt waar, joh. Dan rij je door die wijkjes heen. Dicht bij die voordeur. En dan klappen de ijsjes zo je mond in, joh. Ze gooien ze als het ware zo door je voorruit. Dat is Hij zegt, en zo lief, joh. Hey. Dan komt er weer zo'n klein manneke naar je toe en dan staat hij weer helemaal te glinsteren.
0: Nou, dat vind, ja, vind ik wel een goeie, want ik had het ook met pakketbezorgers ook, weet je wel. Die werken allemaal zo hard, weet je wel. En denk ik, bied je even iets te drinken aan of een ijsje of iets, weet je. Toch?
1: Ja, dat is zeker.
2: Dat is echt wel een tip van Flip. Ja, ik kom altijd met een tippie. Joh, als je nou zo buitenwerkend ziet, joh, klap er gewoon eventjes een ijsje in, joh. Dat vinden ze hartstikke leuk.
1: Ja.
2: Ja. En nou over die bruggetjes trouwens.
0: Oh ja.
2: Ik vind dat wel een leuk polletje, wat we misschien met de luisteraars kunnen delen.
0: Oh ja, nee, je gaat even het programma inhoudelijk.
1: Okay,
0: zeg het maar.
2: Dat is misschien wel leuk.
0: Wat moeten wij met onze luisteraars delen?
2: Ja, gaat een brug nou open of gaat die dicht?
0: Oh,
1: ja.
2: Ja. Ja.
1: Nou. Ja, als hij omhoog gaat, dan gaat hij voor mij gaat hij dan open.
0: Ja, natuurlijk gaat hij open. Dat zegt toch iedereen?
1: Nou, nee.
2: Dan gaat hij open, nee. Want als hij nou op de zeevaart zit, of met zo'n plezier...
0: Nee, luister. De brug gaat open, maar de weg gaat dicht.
2: Hè? De brug gaat open en de weg gaat dicht. Oh ja, want dan kan je er niet overheen. Dan splet hij in die rivier.
0: Juist.
2: Oh, zo, hè? Jij hoeft dat polletje niet eens in te schieten. Jeetje, joh.
0: Als jij vraagt, wat doet de brug? Ja, de brug gaat open. Die gat dan niet dicht, toch? Ja,
1: dan is de weg dicht.
0: Ah, we kunnen het nog met onze luisteraars bespreken, Mitchell. Maar ik denk dat ik de uitkomst wel weet.
1: Nee, maar het is wel lekker, Mitchell. Want eens in de week heeft Koen een helder moment.
2: Ja, nou, dat is nu dan. Want ik had het niet verwacht van Koen.
0: Nee. Ik kijk er ook van op, hoor.
2: Oh, wat heerlijk, hè.
1: Het is gewoon de hitte in de stad. Ik zie jou zwoeg op die vuilniswagen. Ik vond het gisteren ook ontzettend rustig in mijn stad. Ik vind, zeg maar, als het bloedheet is... dan is een stad echt aan het zuchten en aan het puffen.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja, tussen die gebouwen door. Je hebt geen zuchtje wind op je smoeltje.
1: Ik vind dat we Joe Cocker moeten draaien. Summer in the City.
0: Oh, Joe Cocker.
1: Summer in the City.
2: Ja, die ken ik nog wel. Ik ken geen woord Engels, maar dat melodietje ken ik.
1: Ja, dat is wel echt gewoon... Dat is precies hoe zeg maar de ademhaling van een stad...
0: Kijk.
1: Af en toe stokt door de hit.
0: Okay.
2: En dan heb jij
0: het over Amsterdam, Sander. En Mitchell heeft het natuurlijk over Rotterdam. Hè?
1: Ja, Rotterdam, Zwolle, Doetinchem, Almelo,
0: Heerenveen,
1: Mitchell, Roermond, Amsterdam.
2: Amsterdam.

0: dit is inderdaad, dit is het gevoel.
1: Ja.
0: Van een hete, zwetende stad.
1: Echt een zwetende stad. En dan s'avonds, dat zingt hij ook, is het different. Dan koelt het af en dan komt iedereen naar buiten en dan gaat het leven weer beginnen.
0: Joe Cocker, Summer in the City, straks het nieuws van 7:30. Mart Grol.
2: Goedemorgen, er zijn aardbevingen geweest in Venezuela. Laatste nieuws daarover. Trump-fluisteraar Rutte komt in actie. En hoe? En ik heb ook nog een ontsnapte aap-update.
3: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
6: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Pas je eigen

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2200 euro voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: De prijs van

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
5: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
6: Hola, ¿dónde está mi casa?
5: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
6: Paella, paella.
5: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
6: Buenas noches.
5: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
9: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Het weerbericht: in het noorden nog wat bewolking. Nu verdere dag met veel zon. Opnieuw erg heet. 26 tot lokaal 37 graden in het zuiden. En dan de verkeersinformatie. Op donderdag verloopt de ochtendspits altijd iets drukker. Nu 33 vertragingen. Er zitten een paar wat langere bij. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoeterwoude-Dorp. 3 kwartier vertraging. Ook op de A12 3 kwartier Arnhem-Utrecht bij Maren. En ongeluk op de A15 Nijmegen-Gorkum. Voor de brug over de Lingen 50 minuten. Dit is Joe. En dan het nieuws van 7:30 hier bij Joe. Mart Grol.
11: Goedemorgen. De eerste officiële cijfers van de aardbevingen in Venezuela zijn er. 2 zware bevingen zijn daar geweest, kort na elkaar. Ruim 30 doden, meer dan 700 gewonden. Dat is het aantal nu, zeggen de autoriteiten daar. Maar er wordt gevreesd voor veel meer doden, misschien wel vele tienduizenden. Allerlei gebouwen zijn ingestort in Venezuela. En die bevingen zijn ook in landen in de buurt gevoeld. Denk aan Curaçao.
12: Dit is echt een ongelofelijke ramp eigenlijk. Hè, wat daar
11: is echt een grote ramp is daar bezig. Dus 2 bevingen kort na elkaar. De eerste beelden komen ook nu naar buiten. Het is echt 1 grote ravage. Mensen die rennen voor hun leven omdat er een deel van een parkeergarage instort of een winkelcentrum en een vliegveld. Daar is ongelooflijk veel schade. Dat kan niet gebruikt worden op dit moment. Dus een verhaal in ontwikkeling, maar met waarschijnlijk heel veel slachtoffers. Dan NAVO-baas Rutte, die heeft de Amerikaanse president Trump flink gepaaid tijdens zijn bezoek aan het Witte Huis. De twee die spraken elkaar omdat er binnenkort een NAVO-top is en Rutte wil Trump binnenboord houden, dat hij veel kritiek heeft op het militaire bondgenootschap. Rutte bedankte Trump voor het onder druk zetten van Europese landen om meer geld in defensie te pompen en had borden meegenomen met grafieken. Eigenlijk zoals Trump die ook wel eens heeft, dat ken je nog wel, denk ik, dat hij op een schildersezel eigenlijk in de tuin van het Witte Huis dan met een stift gaat lopen kleuren op zo'n bord.
12: Ja.
11: Nou, Rutte had ook zo'n grafiek eigenlijk meegenomen en tegen Trump gezegd: dit is je bewijs, wat jij hebt gezegd, dat heeft goed gedaan in Europa. Dus hij heeft heel veel veren gegeven om zo dus eigenlijk een beetje Trump aan de kant van de NAVO ook te houden.
12: Het is aan de ene kant ontzettend gênant, vind ik, om Rutte zo te zien.
11: Beetje slijmerig.
12: Een beetje. Maar aan de andere kant is het misschien de enige manier om Trump voor je te winnen.
13: Ja, precies. En dan kan je meer betekenen dat je hem tegen de harnas jaagt.
12: Dat denk ik ook.
11: En natuurlijk hebben ze eerder ook een gespannen relatie gehad. Hè, vanwege Groenland en ook met die Iran-oorlog hebben hun NAVO-landen niet geholpen. Dus daar is Trump natuurlijk boos over. Dan Elon Musk. Het duurde precies 12 dagen. Maar hij is zijn titel als eerste biljonair ter wereld alweer kwijt. Dan heb je dus een miljoen keer een miljoen. En één met 12 nullen. Zijn vermogen maakte een vrije val van omgerekend 211 miljard euro. Omdat zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX een flinke tik kreeg op de beurs. Dus die biljonairstitel heeft hij moeten inleveren. Hij houdt wel een andere, namelijk die van rijkste mens op aarde, met een vermogen van 842 miljard. En dan heb ik nog een aap-update. Gisteren rond deze tijd vertelde ik al over die aap die ontsnapt was uit de Beekse Bergen in Hilvarenbeek.
12: Ja.
11: Nou, het blijkt een hele klus te zijn om die kuif Mangabi te vangen. En mensen in de buurt van die dierentuin die snappen wel dat die aap de benen nam.
13: Als ik de kans kreeg, dan ging ik ook eens een keer op avontuur. Het is tenslotte vakantietijd, dus die dacht van ik ga lekker op vakantie, denk ik.
14: Het is er wel weer voor om vakantie te nemen.
11: Ja, en dat doet die aap nu ook volop. Al dagen dus, zit in allerlei bomen, wordt veel gespot daar in de omgeving, maar is er nog althans nog niet gepakt. Die aap is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren, toch liever niet zelf vangen, maar de dierentuin bellen is en blijft het advies.
12: Toch wel verwacht dat die aap inmiddels al gepakt zou zijn. We zijn 24 uur verder.
11: Ja, het is een beestje wat van het avontuur houdt.
12: Ja, lastige aap.
11: Hele lastige aap.
12: Zeker. Mart, dankjewel. Yes. Dankjewel. Dan moet ik zeggen, Mart, je hebt ons wel een beetje bezig gehouden, ook de afgelopen 24 uur.
11: Niet alleen met nieuws.
12: Niet alleen de aap.
11: Oh.
12: Maar ook jij, want jij hebt, jij hebt gisteren uitspraken gedaan. En eigenlijk, gisteravond, ik vertelde het aan mijn vriendin. Toen dacht ik, nee, maar het is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. Je had het over kaas.
11: Ja, ik begin dan met een goede, lange, dikke plak. Daar doe ik dan Nutella op. Pindakaas met nootjes. 4 vruchtenjam. En een paar melkchocolade hagelslagjes. En dan rol ik het op als een soort rolmops. Nee,
12: sorry hoor.
11: En ja, dat is serieus.
12: Ik echt een belediging voor de graskaas.
11: Maar het is zo lekker. En geen woord aan gelogen. Nee, dit heb ik gistermiddag ook nog een keer gemaakt.
15: Ik ben er gisteren een paar keer op aangesproken.
11: En wat hebben mensen gezegd?
15: Nou, die dachten dat jij een grap maakte. En dat denk ik eigenlijk ook nog steeds.
12: Ik ook. Nee.
11: Waarom zou ik daar een grap over maken? Ik ben de man van de feiten.
12: Jij doet op je kaas doe je pindakaas met nootjes.
11: Ja.
12: Daar doe jij.
11: Nee, eerst chocopasta. Eerste laag is chocopasta.
12: Oh, dan pindakaas met nootjes?
11: Ja.
12: Dan jam.
11: Ja.
12: En dan hagelslag.
11: Ja, en dan rol je het plakje op. En dan krijg je een soort van. Net als je een wrap maakt met roomkaas en zalm, weet je wel. En een beetje komkommer, dat rol je ook op.
12: Roomkaas.
11: Ja. Maar jullie denken dat het hele dikke laag is. Het is gewoon heel dun, heel subtiel.
15: Toch, je mag ons overhalen. Je mag ons proberen te verleiden.
11: Ja.
15: We hebben het hele basispakket hier. Je mag ons gezellig als een soort van borrelhapje. De martrolletjes maken.
11: Oké, kom je naar mij toe?
12: Kijk, Sander heeft het helemaal een bordje met alles erop en eraan.
11: Nou, wat top.
12: En dan ga jij dit
11: allemaal
12: maken.
11: Nieuwe verpakkingen waar nog niemand in geroerd heeft. Geweldig.
12: Nou, Mart, ga het maar lekker maken. Dan gaan wij het zo meteen proberen.

0: lekker liedje. Past mooi bij het warme weer. Tina Turner en What Love Got To Do With It. In de ochtendshow van Joe. Ja, je hoort wel eens mensen in je omgeving die dan zo'n rare eendgewoonte hebben, hè?
1: Ja.
0: Een paar combinaties, die kom je al vaak tegen. Mensen die bijvoorbeeld hagelslag op pindakaas doen, weet je wel.
1: Ja, maar daar zijn natuurlijk gradaties in. Er zijn mensen die overal mayonaise erbij doen. Ja, dat is niet lekker, maar kan ik nog inkomen.
0: Pindasaus, hetzelfde verhaal natuurlijk.
1: Ja.
0: Veel luisteraars hebben ons al laten weten wat hun gekke eetcombinatie is.
2: Ik ben zelf kok en ik haal ook van de Italiaanse keuken. Maar het is op een pizza nodig, mayonaise en ketchup.
3: Hoi Koen en Sander, met Meerte. Spaghetti met chocoladepasta, echt heel lekker.
4: Barry hier. Ik eet al sinds mijn vroege jeugd mayonaise en appelmoes door elkaar als ik gebraden kip eet.
5: En ik heb er eigenlijk ook nog wel twee. Wat ik dus echt ontzettend lekker vind is een croissantje met pindakaas en banaan. En wat jullie ook echt eens moeten proberen is een krentenbol met kaas en dan in een tosti-ijzer.
0: Oh,
5: ik zou zeggen jongens, probeer het eens uit.
6: Oh, ik snap haar.
0: Nou, die laatste twee vond ik de bananen en pindakaas, die zie ik ook wel.
1: Ja, dat is een goede combi, dat zei ik. Of is ook toch, ja.
0: Goeie combinatie. Maar wij hebben hier nieuwslezer. Oh nee, hoe noem je jezelf ook weer, Mart?
6: Een presenterend journalist. Ja,
0: presenterend journalist. Mart Gol bij ons in de ochtendshow. Ja, wat jij doet slaat toch echt alles.
6: Vind jij?
0: Ja, dat vind ik wel, ja. Ja, zijn er mensen in je omgeving die dit normaal vinden?
6: Ik heb het nog niet met veel mensen gedeeld, moet ik je bekennen.
0: Nee. Nee,
6: ik durf het niet zo, maar het is inmiddels het hele land hoor, want we vertellen het nu.
1: Maar goed, het is dus een plak graskaas.
6: Ja.
1: Met vier ingrediënten.
6: Een kleine laag Nutella. Daaroverheen een kleine laag pindakaas met nootjes. Dan een klein beetje vier vruchtenjam, zoete jam. En daaroverheen een paar sprinkels hagelslag. En dan rol je dat plakje kaas op. En dan krijg je dus een soort van sushi-wrap-achtige rol. Wat je kent dus ook van zalm bijvoorbeeld met kaas.
1: Lekker uit vuistje. Mag ik vragen hoe je tot deze combinatie bent gekomen? Want ooit heb je op een dag gedacht, ik ga dit maken.
6: Ik maak al vaker een, dat noem ik dan een broodje Snickers. Dus gewoon een... maak je gewoon een broodje. Daar doe je dan inderdaad chocopasta op. En pindakaas en wat hagelslag. Een beetje zo'n zoetige combi. Toen dacht ik op een gegeven moment, wat kaas erbij. En dan eens kijken waar we uitkomen. Beetje mijn eigen kok.
1: Nou, kok.
6: Ja. Beetje vreubelen.
0: Ik vind het weinig culinair hoor. Ja. Maar je hebt het gemaakt.
6: Je hebt het gemaakt. Willen jullie proeven?
1: Ja.
6: Oké, komt ie aan.
1: Heb je zin in, Koen?
0: Nou ja, ik ben wel een zoetekrouw. Dankjewel, Mart. Oh, hij heeft er ook een servetje naast gedaan.
1: Oh, het ziet er heel chic uit.
0: Hij weet het wel op te dienen.
1: Nou, het ziet er echt leuk uit.
0: Oké, daar gaat ie.
6: Lekker, hè? Heerlijk, hè?
1: Ja.
0: Wat gebeurt er?
6: Heel veel gebeurt er in de mond.
0: Mijn mond weet het even niet meer.
1: Ja. Nou, ik wil eigenlijk zeggen dat ik het vies vind, maar ik vind het niet heel vies.
0: Zie je?
1: Maar dat ik nou zeg, ik ga nog een hap nemen, denk ik ook van het smaakt inderdaad een beetje naar Snickers.
6: Is er gewoon een snackje? Een klein snackje tussendoor?
0: Ja. Nou, lekker, Mart.
1: Ja.
6: Volgende verjaardag?
0: Ja.
6: Ja? Naast de bitterballen?
0: Maar Sander zegt, ik neem niet nog een hapje, maar ik zie dat hij nog een hapje neemt.
6: Ik ga er nog
0: een
6: van jou maken.
1: Ik zou niet op de markt brengen als ik jou was.
0: Lieve mensen, eet smakelijk. Laat het ontbijt smaken. Maak er een mooie dag van.

0: Terwijl de temperatuur stijgen is, gewoon lekkere zomerse muziek op Joe. Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.
1: De mop van Kato.
2: Ja, maar Kato heeft niet al te veel eetgewoontes, gek eetgewoontes. Behalve dat het een mayonaise meisje is.
0: Oh ja, ja, snap
2: moet,
0: ik.
2: Dan moet een visstick of een stuk kip of een appel, daar moet mayonaise bij.
0: Een appel?
2: Ja, bewijzen van. Bewijzen van. Maar goed, los van alles is ze vooral bezig met de moppenboekje.
1: Kijk eens wat een mooie olifant ik heb getekend, zegt Jantje tegen mama. Maar hij is nog niet af, antwoordt mama. Ik zie nog geen surf. Dat klopt, antwoordt Jantje. Die zit nog in mijn potlood.
0: Ah. En die moet nog even getekend worden, ja. Goedemorgen, straks in de ochtend zo spelen wij onze dagelijkse spelletje, de drie noten. En we beleven natuurlijk Oranje Dag vandaag, ja. Joe. Vanwege de wedstrijd van dezelfde al komende dag. Ze gaan ook nog tv's weggeven met het spelletje het 1.

0: van Nederland. Mart Grol heeft er straks het nieuws van 8 uur voor je.
1: Goedemorgen, met ook serieuze zaken. Want er wordt steeds meer duidelijk over de dodelijke aardbevingen in Venezuela. En wordt het misschien een heel lang voetbalnachtje voor Oranjefans?
0: Ja, en bij iets te eten hoort natuurlijk ook iets te drinken, Sander.
2: Ja.
0: Je mag gaan raden welke Joe Hit er straks voorbij gaat komen. 3 noten. Dit is noot 1.
2: Nou, ja.
0: Ja,
2: niet het meest ideale drankje met dit weer.
0: Nee.
2: Nee, red wine.
0: Is helemaal goed. UB40 komt eraan.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
9: Zodat anderen ook genezen, net als ik, van mijn kanker.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
11: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
13: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
14: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
15: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale

0: matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
1: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. De Steenmeesters.
2: Mega acties voor een megalach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
7: Sorry, het is WK.
8: Scoor nu een Miele M1 parket vlekstofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
11: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Goedemorgen, dit is de Koen en Sander Show voor de donderdag. En het nieuws van 8. Mart Gol.
17: Goedemorgen. Een grote ramp. Het is een ravage in Venezuela na twee zware aardbevingen. Het officiële dodental staat op ruim 30, maar gevreesd wordt voor vele duizenden doden. Mensen renden voor hun leven. Grote paniek. Zijn gebouwen ingestort in Venezuela. Het vliegveld ligt in puin. Een Nederlands zoekteam zegt klaar te staan om te helpen. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden. In buurlanden, bijvoorbeeld ook Curaçao, daar is de beving gevoeld. Een tsunami-gevaar is er niet. Dan lijkt de politie hier in Nederland een serie-aanrander van de straat te hebben geplukt. Een jongen van 17 uit Hendrik Ido Ambacht is opgepakt voor 9 mogelijke aanrandingen. Fietsende vrouwen werden de laatste tijd lastiggevallen door iemand op een fatbike in Hendrik Ido Ambacht en ook in Zwijndrecht. Politie zei eerder al uit te gaan van 1 verdachte. Dan de hitte. Afgelopen nacht was het weer een echte plaknacht. In de beeld was de laagst gemeten temperatuur 21,3 graden. En dat is een record voor deze maand. Overdag wordt het natuurlijk weer bikkelen. Bijvoorbeeld voor deze stratenmaker bij Stadszender AT5.
18: Ik denk dat het asfalt een graadje of 50, 60 is. En het spul waar wij mee werken, het witte spul waar we aanbrengen, dat is 200 graden. Dus dat is wel extra warm, zeg maar.
17: Ja, afzien voor hem en voor al die andere mensen die buiten moeten werken. Evenementen zorgen in ieder geval voor meer schaduwplekken, water en zonnebrand. En in Drachten, daar zitten mensen vandaag uren zonder water, 200 huizen, omdat de leidingen juist vandaag worden vervangen. En niet alleen hier gaat het over het weer, ook op het WK voetbal. Komende nacht speelt Oranje in Kansas City tegen Tunesië. En het kan flink gaan spoken met onweer. Als dat gebeurt, dan wordt de wedstrijd stilgelegd. En bondscoach Koeman probeert zich daar niet al te druk over te maken.
19: We kunnen een hoop doen. We kunnen ons overal voorbereiden. Maar het weer niet. En laten we hopen dat het meevalt. Dat de wedstrijd gewoon onder goede omstandigheden gespeeld kan worden. En ook afgemaakt kan worden. Maar nogmaals, dat weten we niet zeker.
17: Nederland-Tunesië begint komende nacht, als het goed is, om 1 uur. Als we winnen en groepswinnaar worden, spelen we in de volgende ronde tegen Marokko. Worden we tweede, dan wordt het Brazilië. Die landen die zijn dus door naar de volgende ronde. Net als Mexico en Zuid-Afrika. En dat land doet dat voor het eerst. Het weer van Weerplaza. Bewolking die nu in het noorden hangt, die verdwijnt snel. Ook daar gaat dan de zon schijnen. Snikheet opnieuw tot 37 graden lokaal in het zuiden. En opnieuw code oranje in een groot deel van het land.
16: Dankjewel, Mart. 52 vertragingen op dit moment op de weg. Dat valt best nog wel mee voor de donderdag. Drukker is het op de A4 Den Haag-Amsterdam bij Roelofarensveen, 40 minuten. De A12 Arnhem-Utrecht bij Maren, een half uurtje daar. En de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Moordrecht en Bodegraven, 35 minuten. De laatste op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en de brug over de Linge. Daar 10 kilometer file, de vertraging inmiddels opgelopen tot 50 minuten. Sander.
7: Ja, Koen.
16: Afgelopen vrijdag.
7: Ja.
16: Hadden wij hier niet Mart Grol als nieuwslezer?
7: Nee.
16: Nee.
7: Die moest bij de grote mensen-televisie werken.
17: Ik was bij de buren, ja.
16: Jij was, ja. Maar we hadden even de nieuwslezer van de middagshow hadden we geleend. Jeroen.
7: Ja. Leuke man ook.
16: Leuke man. Ja, zeker. Maar deze leuke man deed een, nou, opvallende uitspraak. Luister even. Veel naaktslapers onder. Sander en ik zeiden het niet, maar het...
20: Nee,
16: maar
20: ik ook niet. Ik bedoel, want
16: jou, jou ook niet.
20: Thuis is dat een ding. Wij hebben nog het winterdekbed op liggen. Mijn vrouw wil dat.
16: Het, ja, ja, vandaag. Het ja, wordt dus 36 graden, Jeroen.
20: Ja, dat ga ik ook proberen door te geven.
16: Jeroen Latijnhouwers heeft het winterdekbed er nog op.
7: Ja, en wat vrijdag was het ook. Toen was het ook zo bloedheet.
16: Ja. Bloedheet. Maar nu is natuurlijk de grote vraag. Heeft hij lekker geslapen afgelopen nacht? Hoe is het met het winterdekbed van Jeroen Latijnhouwers? Hoor je zo?
21: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met de Koen en Sander Show.
16: We gaan ook nog televisies weggeven.
7: Oh, nog eens.
16: Vanwege de Oranjedag het 1-2'tje gaan we spelen straks in de ochtendshow.

0: Jazeker. Oranjedag, jouw kans om een televisie te winnen... doen we met onze spelletje, het 1-2'tje.
1: Ja.
0: 1-2'tje. Vertel eventjes, Sander. Dat is een soort memory op de radio, hè?
1: Ja, we hebben 11 rugnummers. Bijvoorbeeld 2 is Wham en 4 is Kenny Rogers. We hebben dus 11 rugnummers. Eén daarvan is ook een rode kaart. Maar onder die 10 resterende rugnummers... zitten 5 koppeltjes van muziek. Dus okay. Als je bijvoorbeeld zoals ik zeg, oké, ik kies nummer, want je mag er 2 uitkiezen. Het is een soort van memory, audio memory. Als je zegt, nou, 2 is dus Wham, dan moet je op zoek. Dan moet je dus op zoek naar die andere Wham.
0: Ja, ja.
1: En dat kan bijvoorbeeld 5 zijn, of 6, of 7, of 8, of 9, of 10, of 11.
0: Ja.
1: Niet 4, want dat is Kenny Rogers. Nou, dus je bent dan, dit geef ik je nog even cadeau, maar we gaan dus op het moment dat jij dus 2 rugnummers weten om te draaien die gekoppeld kunnen worden, die hetzelfde liedje herbergen, dan heb je een gloedje nieuwe televisie.
0: Ja, heel simpel eigenlijk.
1: Gemaakt van kaas.
0: Die televisie, die kun je gaan winnen. Wij gaan dat 1-2'tje straks spelen. Dat gaat dan gebeuren over een minuutje of 5. Aanmelden, heel makkelijk, door alleen even het woord oranje te appen in de Joe-app.
1: Ja, en nogmaals, er zit dus een rode kaart in. Trek jij onfortuinlijk 1 van die 11 rugnummers, is de rode kaart, dan is het spel onmiddellijk afgelopen.
0: Oeh, dus moeten we hopen dat die niet getrokken gaat worden.
1: Nee. Okay. Dat is het, dus geef je op.
0: Geef je op, doe het nu. Even oranje appen. En dan hebben we je misschien straks wel aan de lijn. Dan kunnen we je blij maken. Zou leuk zijn. En een gloednieuwe televisie. Om dat Nederland zelf al op te gaan kijken natuurlijk. Dit WK. Ja, en dan het andere gespreksonderwerp. De hitte. Daar gaat het natuurlijk al dagen over. En terecht ook. Want we hebben nu alweer te maken met gesmolten asfalt. Heb je het gehoord?
1: Ja, zeker. En wit spul wat er moet worden van 200 graden. Ja, bruggen die niet meer open gaan. Kieren die te klein zijn. Strooprozen die ingaan.
0: Ongelooflijk.
1: Huisdieren die blaren op de kussentjes van hun voeten van hun eeltstationnetje hebben. Het is één grote ellende.
0: Ja. En dat zou je verwachten, want we hebben ook weer een echte plaknacht gehad. De afgelopen nacht. Echt een plaknacht. Dan zou je verwachten dat het winterdekbed, dat ligt natuurlijk ergens heel ver weg op zolder. Maar niet bij nieuwslezer Jeroen van de Middagshow. Die hadden wij vrijdag even te leen in de ochtendshow. Ja, en toen zei hij dus dat het winterdekbed nog steeds gebruikt wordt bij hem thuis.
1: Ja, hij zegt, mijn vrouw die ligt er graag onder en ik probeer het uit haar hoofd te praten.
0: Zullen we hem even bellen?
1: Ja.
0: Even kijken of het winterdekbed...
1: Als je nu nog onder een winterdekbed...
2: Jeroen het Eindhouwers.
1: Goedemorgen Jeroen, je spreekt met de Koen en Sander.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Jee, wat vroeg.
1: Ja, nou, het is als volgt. We hebben een beetje aan jou lopen denken. Jij was zo vriendelijk om afgelopen vrijdag in te vallen hier. We hebben een heel leuk programma gemaakt, maar toen vertelde jij ons iets. En dat is niet meer uit ons hoofd gegaan de afgelopen dagen.
2: Oh jee, wat was dat?
0: Jij weet niet meer waar we het over hebben?
2: We hebben onder andere over de 3 noten. Dat zouden wij een wedstrijdje. Ik was een beetje bang ervoor dat jij zou gaan winnen. Eigenlijk wilde ik geen 3 doen natuurlijk. Verder hebben we gewoon veel gelachen volgens mij.
1: Ook dat. Ook wat je dagelijks in de middagshow doet. Maar jij vertelde zo en passant tussen neus en lippen door dat jij nog, en het was vorige week afgelopen vrijdag ook heel warm, nog steeds onder een winterdekbed sliep.
2: Dat is inmiddels niet meer zo. Dat had ik inderdaad gezegd, dat klopte ook. En ik kwam thuis en ik stelde voorzichtig voor, want dat is bij ons een heikel punt. De winterdekbed eraf, dat is dan toch een soort opslag in het seizoen. En daar gaat normaal gesproken echt 40 graden overheen. Maar het werd zomaar ingewilligd. Dus misschien dat mijn vrouw dat tien keer had geluisterd, ik weet het niet.
1: Ja, het is natuurlijk ook met de broek aan voor je vrouw en dan onder de winterdekbed, want dan wordt het een beetje te warm allemaal.
2: Ja, precies. Zo zal ze het ook vermoed hebben. Jij denkt het wel.
0: Het is wel duidelijk wie de broek aan heeft, hebben jullie thuis, hè?
2: Ja, ik heb niet zo heel veel te vertellen. Ik ben een beetje afhankelijk van de besluiten van mijn vrouw. Ja. Maar ik ben er lang bij. Mij hoor je niet, hoewel ook zonder winterdekbed. Het is alsof je een winterdekbed op hebt, hoor, moet ik zeggen. Het is heel warm bij ons thuis.
0: Het is niet te doen, hè? Nee.
2: Dat betekent wel dat ik nog een paar dagen heb om dat winterdekbed opeens kwijt te doen maken.
1: Dat is in het verleden
2: ook een keer gebeurd met een paar laarzen. Ik had van die carbon laarzen vroeger. Daar vond mijn vriendin helemaal niks. En we gingen verhuizen. En die laarzen zijn nooit meer teruggevonden. En zij pas onlangs, en dat is dus echt 10 jaar geleden, heeft ze toegegeven dat zij die misschien heeft laten verdwijnen. Dus dat kan ik ook doen met het winterdekbed.
0: Ik zou het zeker doen.
1: Jeroen, wij gaan door. Dank voor het beeld wat door mij uit mijn hoofd gaat. Jeroen de Tijnhouwers op cowboylaarzen. En geef me aan de Tijnhouwers een kus.
2: Houdoe.
0: Doei.

0: je dag. Joe, 1-2'tje. Want het Nederlands elftal gaat weer aan de bak. Mag weer vannacht 1 uur tegen Tunesië.
1: Ja, gekke tijdstip, gekke wedstrijd. Het gaat nergens om. En toch weer wel, want wil je eerst of tweede worden. Het is een beetje zo'n twilight zone waarin we ons nu bevinden. Qua oranje, maar niet op de radio. Want we hebben een volle dag, volle bak, oranje dag.
0: Luca, goedemorgen.
2: Hele goedemorgen.
0: Hey Luca, hoeveel gaat het worden vannacht, denk jij?
2: Ja, ik denk 5-0.
1: Zo.
0: Ja.
1: Voor Tunesië.
2: Ja, voor Tunesië, ja.
0: Hey, het zou zomaar kunnen, want zo goed is Tunesië natuurlijk ook weer niet, hè?
1: Nee.
0: Hey, en dan zouden we dus nummer 1 worden in de pool... en dan moeten we tegen Marokko volgende week. In de nacht van maandag op dinsdag. Gaan we die ook winnen, denk je?
2: Ja, het zal lastig worden, maar ik heb er wel alle vertrouwen in.
0: Ja, heel goed. Luca, ben jij klaar voor het 1-2'tje, het spelletje... waarmee je een nieuwe televisie kan gaan winnen?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Okay.
1: Het is heel simpel. Het is een soort van muzikale voetbalmemory. Je mag zometeen 2 rugnummers benoemen. Achter die rugnummers zit of een rode kaart of een stuk van een liedje. En heb jij precies met die 2 rugnummers hetzelfde liedje te pakken... dan win jij een televisie.
2: Ja.
0: Luca, we beginnen met natuurlijk dan het eerste rugnummer... wat we graag van je willen horen.
2: Rugnummer 5.
1: Nummer 5.
0: Nummer 5. We gaan kijken wat er achter nummer 5 zit.
1: Bryan Adams en Mel C.
0: Oké.
1: Nou, dan is de volgende vraag, Luca. Wat wordt jouw 2e rugnummer?
2: Ja, wordt dan sowieso niet 2 of 4. Dus dan ga ik voor 6.
0: Je gaat voor 6. En daar hoop jij natuurlijk dan weer Bryan Adams te horen.
2: Dat hoop ik wel, ja.
0: Dat hoop ik ook ontzettend voor je. We gaan kijken, nummer 6. Oh! Dat is Lionel Richie! Dat is niet goed. Nee, ja, Bryan Adams op 5, Lionel Richie op 6. Ja, dat is geen duo. Nee. Helaas, ze kwamen niet overeen. Dat betekent dat we geen nieuwe televisie aan kunnen overhandigen. Maar wel de WK's plank van Beemster natuurlijk, hè?
2: Dat is helemaal mooi.
1: Nou, in ieder geval wens ik je vanavond heel veel succes, Luca.
2: Ja, dankjewel. Jullie ook, hè?
0: Dankjewel. En over een uurtje gaan we natuurlijk gewoon...

0: Straks het nieuws van 8:30 krijg je van Mart.
1: Goedemorgen, je hoort zo acteur Thijs Reumer. Hij spreekt over zijn veroordeling en alle kritiek op dit moment op hem. En ook een oproep van Staatsbosbeheer: stop met ons te bellen.
2: Ja, en aankomende nacht dan moet hij met zijn spelers aan de bak. Natuurlijk bondscoach Ronald Koeman. Het is heel bijzonder, maar we hebben hem straks hier over 20 minuten in de show.
3: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
13: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
14: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
15: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 86 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
16: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
17: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
18: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
19: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
18: Voor pallets van 100 kilo?
19: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
20: Tijd voor gesponsorde vacatures.
17: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
21: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
22: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
25: Actie, Sans, casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
26: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
2: Ik heb het een weerbericht voor je. In het noorden kan het nog wat bewolkt zijn. Verdere dag vol zon en het wordt warm 26 tot 37 graden. Gaan we naar de ochtendspits. Hoe is het op de weg? 48 vertragingen meldt de Flitsmeister. Ze zijn iets langer, de vertragingen op de A1. Apeldoorn en Amersfoort bij Voorthuizen, 25 minuten. Half uurtje op de A2 naar Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. En dan drie kwartier vertraging, dat is de langste van dit moment. Rotterdam richting Amsterdam op de A4 voor het Limes Aquaduct. De laatste op de A27 Breda-Gorkum voor Gorkum vanwege de wegwerkzaamheden, 30 minuten. Dit is jou. De Koen en Sander Show, het nieuws van 8:30 krijg je van Mart Grol.
3: Goedemorgen. We beginnen in Venezuela. Veel doden. Daar wordt daar in Venezuela voor gevreesd. Twee zware aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in puin. Nu zijn al officieel tientallen doden en honderden gewonden gemeld. Maar ze gaan daar in Venezuela uit van vele duizenden doden. Daar wordt voor gevreesd. De interim-president spreekt over een ware tragedie. Dan naar Nederland. Het weer bij ons. We kunnen ons weer opmaken natuurlijk voor een snikhete dag. Na een erg warme nacht. Een echte tropenplaknacht was het. Met bij het meetstation van ons land in de beeld 21,3 graden vannacht. En dat is dan weer een record voor de maand juni. Markten in allerlei plaatsen kiezen ervoor om de kramen eerder in te pakken en dus te stoppen vanwege de hitte. Ook evenementen nemen maatregelen. Bij het festival Defcon, daar kiezen ze de komende dagen voor minder bezoekers om die binnen te laten. En in Drachten zitten juist vandaag bijna 200 mensen zonder water urenlang, omdat ze juist vandaag de leidingen gaan vervangen. Dat kan niet anders, zegt het waterbedrijf. Zijn wel extra monteurs opgetrommeld, dus mogelijk is het werk daar wat eerder klaar. Dan acteur Thijs Reumer. Hij heeft voor het eerst sinds zijn veroordeling uitgebreid zijn verhaal gedaan afgelopen nacht op Radio 1. Hij heeft een maand in de cel gezeten voor online seksueel misbruik van minderjarige meisjes. En volgens hem wilde hij wel verantwoordelijkheid nemen voor wat hij had gedaan, maar lukte hem dat niet. Hij zegt dat hij zijn gevoel kwijt was en dat hij daardoor niet de juiste woorden wist te vinden. Hij vertelt ook dat hij volledig vastliep, in therapie is gegaan en ook serieus heeft overwogen om te stoppen met acteren. Dat heeft hij niet gedaan, want we weten natuurlijk dat hij een voorstelling nu weer speelt. Hij staat weer op het toneel waarin hij terugblikt op zijn veroordeling en de periode daarna. En opvallend is dat hij ook zelf heeft getwijfeld of die voorstelling wel de juiste keuze is geweest, omdat hij niet wist wat de slachtoffers ervan zouden vinden.
4: Is het dan een mededeling van ik ga dit doen? Of vraag je permissie, mag ik dit doen? Of wat zouden jullie ervan vinden als ik dit zou doen?
3: Volgens hem hoeft niemand hem te vergeven of een kaartje te kopen, maar hij hoopt wel dat mensen hem de ruimte geven om op deze manier zijn verhaal te doen. Ja, dat is de samenvatting van vannacht.
5: Ja, blijft een beetje moeilijk. Kijk, wanneer verdient iemand een tweede kans of niet? Nou, dat is natuurlijk wel. Wanneer zeg je niet vergeten, misschien wel vergeven, of zeg je wel vergeven, maar niet vergeten? En wanneer ga je weer vooruit? Waar ligt daarbij de grens? En dan zegt de een bijvoorbeeld de wet. Want er zijn mensen die zoiets ergs doen dat ze levenslang krijgen. Dan zeg je eigenlijk, jij verdient geen tweede kans. Maar in principe, als jij je straf hebt uitgezeten.
6: Ja.
5: Dan, ja, maar goed, aan de andere kant kan je dit natuurlijk ook niet vergeten. Dus het blijft altijd een hele lastige materie. Als ik dit zo hoor, dan heb ik toch wel weer vraagtekens bij.
6: Ik heb moeite met de snelheid waarmee het gebeurt.
5: Ja.
6: Dus wat mij betreft allemaal iets te snel, ook voor de slachtoffers. Laat er iets meer tijd overheen gaan.
3: Ja. Die ook nog wachten op hun schadevergoeding. Hè? Want hij had zelf geen geld om dat te betalen. Dat wordt volgens mij voorgeschoten door de staat, als ik het goed heb.
6: Maar hij zegt wel dat het nu allemaal geregeld is. Hè? Dus dat alles betaald is.
3: Klopt, maar dat was natuurlijk waar slachtoffers lang op hebben gewacht.
6: Ja.
3: Om dat geld vanuit die rechtszaak ook te krijgen.
5: Ja, maar het is inmiddels toch ook alweer 3 jaar geleden.
3: Ja, 2023 is hij veroordeeld, dat klopt.
5: Ja, dus het is, er is natuurlijk ook al best wel aanzienlijke tijd overheen gegaan. Ook, maar het voelt dus nog vers, hè?
6: Nu jij zegt 3 jaar, denk ik, ik dacht inderdaad dat het korter was.
5: Ja, nee, maar dan voelt het nog vers. Dus dat zijn allemaal bezwaren en allemaal dingen waar je toch rekening mee moet houden.
3: Ja. Het is in ieder geval terug te luisteren als je dat zou willen. Het is een podcast ook van op Spotify. Misha heet dat programma. Dan heb je misschien dit wel meegekregen de afgelopen dagen. In een Drents natuurgebied zit een camper vast. De chauffeur die nam de verkeerde afslag, zakte door een houten vlonder die normaal alleen voor fietsers en wandelaars is. Een paar reacties bij Hart van Nederland.
7: Ja, je zult niet maar rijden met je camper van 80.000 euro. Je zakt weg in de Drentse veengebieden. Nou, dan ben je mooi de sjaak.
8: Nou, wat dacht je toen je het hoorde? Wat een sukkel. Ongelooflijk.
3: Ja, verkeerde afslag dus. Navigatie misschien verkeerd gevolgd. We gaan het meemaken wat het is geweest precies. Staatsbosbeheer zegt nu, we worden overspoeld met honderden tips van mensen die meedenken. Die zeggen, gebruik paarden om die camper los te trekken. Of haal een helikopter van het leger. Nou, mailtjes en telefoontjes die blijven daar maar binnenkomen bij boswachters. Die dus eigenlijk niet meer aan hun werk toekomen. Stop met bellen, is de boodschap.
6: Ah, ik ben camperaar, zoals je misschien wel weet. Ja. Ik ga graag met de camper helpen. Hij staat alweer voor de deur, want over een paar weken dan mogen we weer. Maar ik heb ook één keer met de camper vastgezeten op een camping in Frankrijk. En er was zoveel regen gevallen dat we kwamen niet meer weg. Maar als iets gênant is als een hele camping helemaal vol staat. Oh, jij wil dan weg.
5: Ja.
6: Iedereen zit daar een beetje onder zijn luifeltje naar je te kijken. Hoe je daar aan het klootviolen bent om daar weg te komen. Dat is zoiets gênants. Tegelijkertijd heerlijk. Als het bij iemand anders gebeurt en jij zit onder je luifeltje te kijken.
3: Met je biertje, ja.
6: Als het je overkomt, is het, het is goed gekomen. Nou, het was even zweten.
5: Er zijn mensen die natuurlijk veel geld betalen, maar ook met een tent voor een vaste seizoensplek, toch?
6: Zeker.
5: Nou, dan heb je nu toch gewoon.
3: In Drenthe.
6: Kan je altijd naartoe. Ja. Ja, je staat wel een beetje scheef, dat is het
5: nou. Nou, ik zie de beelden. Het is echt zo'n. Dit is nou een boardwalk. Echt zo'n houten vlonder, zo'n pad over veengebied. Dat je daar met je camper op gaat rijden.
3: En nog best een eindje gekomen ook.
6: Ja, het was niet de meest slimme actie van
5: Nee.
6: Maar zie hem daar maar weer eens weg te krijgen, inderdaad. Hey, aankomende nacht, jongens, dan staat het Nederlands elftal tegenover Tunesië. En dan gaan we natuurlijk over vooruitblikken zometeen. Het is per slotverrekening Oranjedag. En wij hebben hem zometeen hier. Ronald Koeman.
9: Ja, nou, Kees, goede analist. De beste.
5: We gaan Ronald Koeman bellen.
6: Ronald Koeman, die hier het had over Kees Kwakman, vindt hij de beste.

0: prachtig liedje van de Cornels. 74, 75. In de Koen en Sander Show met een beetje zenuwen hier toch wel?
1: Ja!
0: Want het gebeurt niet vaak dat je echt enkele uren voordat de wedstrijd begint met de bondscoach mag gaan bellen. Ronald Koeman, die natuurlijk nu op dit moment, ik denk, op zijn hotelkamer zit in Amerika.
1: Ik mag hopen dat hij ligt te slapen nu.
0: En nou ja, we gaan hem bellen, hè?
1: Ja, maar dat we hem wakker bellen dan, hè? Toch?
0: Ja, ja. Precies. We gaan even bellen met Ronald Koeman, bondscoach van het Nederlands elftal.
2: Hallo. Met Ronald.
1: Hey, meneer Koeman, of mogen we Ronald zeggen?
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Ronald. Fijn dat we even... We hadden het er net over, want ben je aan het slapen? Of ja, ja. Ben je nog wakker? Zit je met de opstelling nog bezig?
2: Brubby heeft last. Toniel ook. En ik ga toch voor Teun, denk ik.
0: Koopmijners.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nee.
0: Oh.
2: Ja, ja. Of Marten.
1: Hoe is het weer daar?
2: Het regent. Ah, jongens. Het regent.
1: Jezus.
0: Wat een slechte imitatie.
1: Nou,
2: ja, jongens, het is toch... Kijk, je moet gewoon zeggen... Kools, hij maakt altijd Kools en Brubby. Dat is de enige hoe ik er ook een Koeman kan aanbieden. Ja.
0: Het is natuurlijk onze eigen voetbalanalist Kees Gewakman. Kees, goedemorgen.
3: Goedemorgen.

0: Zo. Casey.
1: Yes.
0: Zit je er klaar voor? Hebben we er een beetje zin in die wedstrijd van vannacht?
1: Ja. Nou, het is een wedstrijd waar niet zoveel druk op staat. Dus op zich is het wel, denk ik, lekker. Ook voor de spelers om gewoon die wedstrijd vrij in te gaan.
0: Ja. Ja.
1: En ik verwacht wel een paar, zoals Ronald zeggen, mooie calls.
2: Mooie calls.
1: Ja, maar veel doelpunten.
2: Ja, dat Tunesië is de zwakke broeder uit de groep. Dat mag duidelijk zijn. Maar bestaat er ook de kans voor overschatting van Nederland? Of onderschatting eigenlijk?
1: Ja, misschien onbewust wel. Want ja, die Tunesiërs hebben er al 12 tegen. Dus ja, dan snap ik dat je denkt dat wordt een makkie. Maar zullen ongetwijfeld wat nieuwe jongens een kans krijgen? Verwacht ik toch wel. Her en der gaat hij wat jongens sparen, denk ik. En dan willen die toch ook wel wat laten zien. Dus het zou bijvoorbeeld voor een Malen, zou het natuurlijk wel een wedstrijd zijn om even over dat dode punt heen te komen.
2: Ja. Maar nou ben jij voetballer geweest, neem mij eens mee, Kees. Want ik heb toch begrepen dat het niet handig is als je dan toch de wind in de zeilen hebt, dat je dan in één keer voor een wedstrijd dat gaat omgooien.
1: Nee, maar ik denk dat het vooral fysiek dat het ermee te maken heeft. Dat Robbie volgens mij wat lichte klachten heeft. En dat Frenkie natuurlijk met zijn knieën een beetje loopt te klooien. Ja, dan gok ik dat hij daarin misschien wat wissels zal gaan plaatsvinden. Maar voor de rest denk ik niet dat hij veel gaat veranderen. En dat ben ik met je eens. Hij moet het ook wel een beetje intact houden. Zeker omdat het nu de tweede wedstrijd toch vrij behoorlijk was. Ja, dan moet je niet nu alles overhoop gooien. Ik denk niet dat het heel goed is.
0: Nee, dus Brubby gewoon in de spits.
1: Brubby en Daniel, denk ik.
2: En Christian Show dan?
1: Christian Show, die mag weer invallen. Dat heeft hij goed gedaan.
0: Somerville. Ja, die gaat niet beginnen, denk jij?
1: Lastig, ja. Het gaat al heel hard met Malen dan, hè. Waar die twee weken terug, waren we nog, dachten we, nou, Malen wordt tof
0: voor. Dat is de man.
1: Ja, en dan zit hij nu op de bank. Maar goed, dat is ook wel weer een goed teken van de jongens die nu zijn opgestaan. Dus Brobbie en Somerville, dat die het goed hebben gedaan. Ja, misschien toch Malen nog een keer opstellen. Ja, okay, dan houden we nummer bij.
0: Kees, nou zit ik hier natuurlijk met Sander en dan gaat het buiten de uitzending om ook regelmatig natuurlijk over voetbal. Maar Sander, die vanmorgen was die gewoon al met zijn hoofd bij de finale. Die kijkt natuurlijk sowieso al over Tunesië heen. Want dan wordt dat Marokko. Nou, daar ging hij ook al even overheen. En dan komen we, wat zei nou, tegen Schotland, tegen allemaal.
2: Nee, als we van Marokko winnen, en dat is natuurlijk niet een makkie, maar het is echt een ander kaliber dan bijvoorbeeld Spanje of Frankrijk natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus die moet op papier te doen zijn. Ja, dan moet je tegen de winnaar van Zuid-Afrika, tegen
0: Zuid-Korea?
1: Canada.
2: Dan
1: gaan we met de wissels. Dan kunnen de tickets voor de kwartfinale alvast besteld worden.
0: Nee, maar dan zitten we aan de goede kant van het schema. Dan hebben we gewoon niet al die topteams, ontlopen we dan.
1: Nee, alleen dan komt waarschijnlijk Frankrijk of Duitsland. Dus die kom je dan wel in de kwartfinale waarschijnlijk al wel tegen. Maar goed.
2: Dan moeten we dus eigenlijk vanavond derde worden in de pool.
1: Ja, maar ja, ik denk als je probeert, lukt het je niet. Van Tunesië verliezen. Kijk, dan of je die nou in de kwartfinale tegenkomt of in de halve finale. Weet je, dat natuurlijk, je wilt zo ver mogelijk komen. Maar je gaat natuurlijk een keer een beter land tegenkomen. En trouwens, Marokko, jongens, daar gaan wij niet zomaar even van winnen. Nee. Ik heb er vertrouwen in, maar dat wordt echt wel een pittige klus, hoor.
2: Tot slot, vanavond 1:00. Hoe gaat de familie Kwakman kijken?
1: Oranje shirt aan, bos wortel op het hoofd. En keihard de muziek aan. En iedereen moet wakker worden.
2: Oh, echt waar, ja?
1: Ja, natuurlijk. Iedereen moet wakker. Ja, ik herinner me altijd zelf nog dat ik in het WK 94 om 1:30 van bed af mocht en Nederland Saudi-Arabië mocht kijken. Heb ik altijd zit dat nog als kind in mijn hoofd, dat ik dat als kind mocht. Dus mijn kinderen mogen, als ze willen, mogen ze zeker van bed af. Of ze het willen, dat is vraag 2.
0: Nee, oké, maar dan hebben we natuurlijk maandag op dinsdag nacht. Dus dinsdagochtend om 3:00. Ja, dat is wel een hele taaie case.
1: Het wordt wel pittig, hoor. Ja. Ik begin helemaal gesloopt aan het nieuwe seizoen straks.
2: Maar het WK 94 tegen Suriname, we waren heel goed. Toen stond Ronald Koeman centrale verdediger. Wat vond je van die wedstrijd toen?
1: Zeker. Marokko, goede tegenstander toen al. Ja, dat moest er ook tegen Marokko. Hey, weet je wat ook lekker is? Dat jullie morgenochtend, ik heb gestemd, hè? Jullie beginnen 2 uurtjes later morgen.
0: Ja, wij beginnen om 8:00. Ja, we gaan.
1: Ja, ik heb ook gestemd.
2: Wij bewegen ons mee met de luisteraar.
1: Ja, daarom. Dus ik dacht, mochten jullie bellen, dan ben ik in ieder geval wat later aan de beurt. Dus dat is wel fijn.
0: Dat is ook wel eens een keer lekker natuurlijk. Ja. Hey, we gaan zeker morgen bellen. Dan beginnen wij inderdaad 2 uurtjes later. Dus om 8 uur start de Koen en Sander Show. De meeste stemmen gelden. Uiteindelijk hebben de luisteraars daarvoor gekozen. Dus dat gaan we doen. Kees, tot morgen.
1: Yes. Tot morgen, Mazzel.
0: Mazzel, hoi.

0: Tiffany. I think we're alone now. Straks het nieuws van 9. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen met een update over de twee aardbevingen en veel slachtoffers in Venezuela. En is Kansas City wel klaar voor de Oranje Walk van onze supporters?
2: De drie noten.
0: Och, het lekkerste uurtje van je dag. Het gaat er weer aankomen.
3: Lekker meezingen, lekker meelallen, meefluiten. Als je maar gewoon jezelf een beetje laat horen met de muziek.
0: De singalong komt eraan en één liedje uit de singalong, dat vragen we altijd eventjes aan je. Mag je zelf gaan ontdekken. En er is ook iets mee te winnen. Het Koen en Sanne Show pakket. En een kussen mag je uitzoeken bij Beter Bed. Ze zijn lekker meegenomen. Eén noot. Laten we daar eens mee beginnen van deze grote hit. Maar hoe heet dit nummer?
3: Ja, daar mag een noot bij.
0: Dan gaan we voor twee noten.
3: Ja, ik ga voor drie noten.
0: Zo.
3: Ja, hij is pittig.
0: Ja, de titel van dit liedje mag je gaan appen als je het weet natuurlijk.
3: Juist. Aha, ja. Daar was ik op aan het wachten.
0: Hoe heet hij? Wat is de titel? Kom maar door in de app van Joe.
2: Vandaag is het Joe Oranje Dag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
4: Ja, ja, schieten dan, schieten!
2: Vandaag Joe Oranje Dag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Oh, daar heb je Tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Deze zo.

0: zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
0: Oranje. Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
4: Kom maar verder.
3: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
4: Hij is weer klaar.
3: QuickFit en weer verder.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
6: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.

0: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Actie, Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
2: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: Goedemorgen, zometeen bij Joe de Singalong. Het nieuws van 9 krijg je van Mart Grol.
8: Goedemorgen. Een ware tragedie. Zo noemt de waarnemend president van Venezuela de schade na 2 aardbevingen in het land. Er zijn tientallen doden en honderden gewonden. En het zal hier niet bij blijven, denken ze in Venezuela. Ruim 10.000 doden is de vrees. Allerlei landen willen komen helpen, onder meer Amerika. En dat land arresteerde eerder nog de Venezolaanse president Maduro. Ons ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er, voor zover bekend, geen Nederlandse slachtoffers zijn. Voor 9 aanrandingen in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht is een jongen van 17 gearresteerd. Fietsende vrouwen werden de laatste tijd lastiggevallen door iemand op een fatbike. Signalementen waren hetzelfde, dus de politie denkt nu de juiste en ook enige verdachte te pakken te hebben. Koper en staal werden vorig jaar het vaakst gestolen van bouwplaatsen, blijkt uit een onderzoek waar de Telegraaf vanochtend over schrijft. Komt doordat het veel waard is, dat spul. Zorgt voor problemen op bouwplaatsen, want het werk kan daardoor wekenlang stil liggen. Gestolen spullen en machines zijn niet zomaar te vervangen. En Kansas City in Amerika maakt zich op voor de fanwalk van Oranje supporters. Die iconische Oranje bus, daar loopt iedereen later vandaag weer achteraan in een stoet. Mogelijk 25.000 mensen worden daar verwacht in het Oranje. En dan gaan we dit ook weer horen en zien.
7: Wat is dit? Ik ken het helemaal niet, joh.
8: Nee, daar hoor je nooit.
7: Hoor je nooit iets van?
8: Nooit in de reclame nee. Het lied van Snollebol. Snollebollekes.
7: Snollebol.
8: Snollebol. Ja. Snollebol. Ploeg van bondscoach Koeman speelt de komende nacht om 1 uur tegen Tunesië. Mogelijk gooit noodweer nogal wat roet in het eten rondom die wedstrijd. Als we winnen en groepswinnaar worden, dan spelen we in de volgende ronde tegen Marokko. Worden we tweede, dan wacht Brazilië. Het weer van Weerplaza. Veel zon en weer erg heet vandaag. Tot lokaal 37 graden in het zuiden. Daarom code oranje nog steeds in een groot deel van het land. In het noorden van het land nog wat bewolking nu. Daar wat koeler vandaag, zo'n 26 graden.
7: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie met 48 vertragingen op dit moment. Valt best wel mee hoor met de donderdagochtendspits. Vertraging is langer op de A4 Rotterdam richting Amsterdam bij Zoeterwoudendorp. Dat komt door een ongeluk daar. 3 kwartier vertraging file van 13 kilometer. Dan de A12 Den Haag-Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren. 30 minuten vertraging. En een half uurtje op de A27 Breda-Utrecht bij Noorderloos vanwege wegwerkzaamheden. Als laatste nog een ongeluk op de A50 Os-Eindhoven in het zuiden dus. Bij Veghel Noord 25 minuten extra reistijd. Ja,
9: ja,
7: we hebben een uitdaging voor je. 3 noten van een grote hit. Maar weet je de titel van dit liedje?
9: Ja, er komt veel binnen. Het is een leuke opgave, want er komt ook veel fouts binnen. Wat meerdere keren bijvoorbeeld binnenkomt is Love is a Battlefield.
7: Ja, die begint dus zo.
9: Ja.
7: Is natuurlijk als je bij zoeken dit nummer. En dit is Love is a Battlefield.
9: Ja, dat is identiek. Ja.
7: Hetzelfde.
9: Ja, en wat ook veel binnenkomt is Rock Me Amadeus van Falco.
7: Oh ja.
9: En Big in Japan komt ook binnen, ook niet goed. En Yetsina zegt heel pocherig. Common People van Pulp. Hup, gewoon een eenoot. Maar is niet goed.
7: Nee.
9: En Gea zegt het, zoals veel mensen ook misschien wel denken. Ik kom er even niet op.
7: Nee. Nou, ik laat hem dan nog 1 keer horen. De volledige 3 noten van een grote hit. Maar hoe heet dit liedje? Nou. Als jij er wel op komt, mag je het nu appen.
10: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Koen en Sander.
7: En vanwege de Oranjedag spelen we ook nog het 1-2-tje spelletje waarmee je een televisie kan winnen zometeen. Hier is Boney M. Joe!

0: Michel, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen,
1: hallo.
0: Michel. Zit je al in de trein of ga je zo?
1: Nee, ik ga vanmiddag pas. Ik moet tot 3 uur werken, maar om 3:30 hoop ik eigenlijk in de trein te zitten.
0: Lekker zeg. Leuk.
2: De Joe Singalong in de Koen en Sander Show.
0: En dan heb jij gewoon een lekker vakantie zometeen, Michel.
1: Ja, inderdaad.
3: Wat ga je doen?
1: Ik ga lekker interrailen. Dus komende paar dagen tot volgende week. Volgend weekend kom ik weer terug.
3: En je gaat door Europa met de trein interrailen. Ga je dan, de reis de vakantie? Of ga je wel ergens echt naartoe?
1: Nou, de reis is vooral. Dus om de dag ga ik naar een andere stad. En dan vervolgens loop ik 2 dagen rond in een of andere stad. En dan ga ik allemaal dingen bekijken. En lekker een biertje drinken.
3: Lekker.
0: En hoe doe je dat met het WK? Ga je dan wel de wedstrijden kijken?
1: Ik ben niet de grootste voetballiefhebber. En ik denk dat ik gewoon vanavond als het aanstaat in de kroeg, dan volgt het. Ja. Maar anders dan mis ik het even.
3: Wat vind je mooier? De halve finale, Denzel Dumfries die de 2-1 binnenkopt tegen Duitsland. Of een hele mooie, met dauw glanzende trein die een mooi Boedapest station binnenkomt rijden.
1: Ja, dan ga ik toch voor de trein, hoor.
3: Ja. Ik weet genoeg, Michel.
0: Hey Michel, ja, we hebben best wel een uitdaging vandaag met ons 3-noten-spelletje. 3 noten hebben we laten horen van een grote hit. Komen ze nog een keer? Ja, Sander zei al, er zijn veel foute antwoorden ook binnen. Natuurlijk ook heel veel goede, maar ook veel fouten. Dus mensen zijn het niet allemaal over eens. Hoe zeker ben jij van je zaak dat jij het weet?
1: Nou, ik was het al met Sander eens dat ik ook op Ahoa zat te wachten. Dus, want ik had bij de eerste toon al het idee van, dat is volgens mij Paul Young met Love of the Common People.
3: Knap hoor, het was echt een moeilijke. Nou Michel, je hebt het Koen en Sander Show pakket mee gewonnen. Dat mag je gewoon meenemen, hup de trein in, inclusief een kussen naar wens van Beter Bed. Mag ook zo hup de trein in. En ik wens je heel veel gezondheid, veiligheid in je eigen wagonnetje.
1: Oké, hartelijk bedankt. En ik ga lekker slapen dan.
0: Fijne vakantie, ja. Michel.
3: Want even toch voor... Ja, kijk, mijn intreden was bij ons vroeger eigenlijk gewoon dat deed als je 18. Hè. Je begon met 10 naartoe en als je 18 was, ging je intreden.
1: Ja, nou ja, ik ben nou 50 en ik vind het nog steeds heel leuk.
3: Nee, snap ik ook. Maar je deed dat toch vooral gewoon om in contact te komen met Amerikaanse toeristen, toch?
1: Je weet nooit.
3: Ik weet het genoeg.
0: Hey Michel, geniet van je vakantie.
1: Ja. En dankjewel.
0: Yo, doei. Wij gaan straks nog televisies weggeven hier vanwege de Oranje Dag. Wil jij een nieuwe televisie? Nou, het enige wat je hoeft te doen is even het woord oranje appen.
3: Ja,

0: Bigger Boys, boom, boom, boom, boom. Ja, dat is niet de boom, boom, boom van een voetbal in dit geval. Joe, 1-2'tje. Ja, er wordt natuurlijk wel gevoetbald vannacht. 1 uur trapt het Nederlands elftal af, Nederlandse tijd. En Jolanda, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen mannen.
0: Je gaat ervoor zitten, hè, vanavond.
1: Ja, ik ga er zeker voor zitten, ja. Lekker, ja. Man.
2: In het mooie Pijnakker?
1: In het mooie Pijnakker, ja.
2: Vlakbij de...
1: Ik heb het licht.
2: Ja, ja, dat woon je vlakbij de Sint-Johannes de Doperkerk, die kruisbasiliek?
1: Soort van. Ja.
0: Kom je daar dan weer bij?
3: Even gegoogeld.
1: Ja, gegoogeld. Hey, maar
0: Pijnakker is toch in de buurt van Den Haag, zo?
1: Ja, tussen Delft, Zoetermeer, ja.
0: Ja, oh ja. Ja. Zoetermeer. Ja, precies.
1: Zoetermeer. Ja, Delft.
0: Ja. Jolanda, ja, we hebben hier televisies staan bij Joey. Die willen we heel graag weggeven aan onze luisteraars.
1: Ja, je mag ik vind het enig.
0: Ja, toch? Is toch leuk? Ja.
1: Ja.
0: Televisie komt altijd van pas, lijkt me.
2: Mag ik net zeggen?
1: Ja, ik heb er nog geen een in de slaapkamer. Anders had ik gelijk vanuit bed kunnen kijken.
2: Maar wil je een televisie op de slaapkamer? Jolanda?
1: Ja, tuurlijk. Ja, is toch enig.
2: Maar dan is, het wel gedaan, dan is het wel gedaan met de rest, hè?
0: Nee, ben ik niet mee eens.
1: Nee, leg maar niet in de war.
0: Ik heb ook een televisie op de slaapkamer, maar dat kan prima naast elkaar bestaan.
2: Oh ja, je bent smart, hè?
1: Ja, toch, zo werkt dat.
2: Jij gaat even naar die ene site toe, ter inspiratie.
0: Waar heb je het over, Sam?
1: Ja. Ik laat me verder nergens over uit, mannen.
0: Nee, dat lijkt me ook maar het beste. Jolanda, we gaan een spelletje spelen.
1: Ja.
0: Het 1-2'tje, dat is een soort memory op de radio, wat wel zo is. En dan moet ik je toch even een kleine tik op de vingers geven, Jolanda. Het handige van dit spelletje is wel dat je veel naar Joe luistert, want dan heb je het natuurlijk
1: ook ik luister echt serieus onderweg naar mijn werk altijd.
0: Maar?
1: Ja, maar dan kijkt de baas verder mee, hè, dus dan kan ik niet doorluisteren.
0: Ja. Nou, wat een zeikert, wie is dat?
1: Ja, ik denk niet dat ze luistert. Maar het is de leukste. Nee, ik heb echt een hele leuke baas.
0: Heel goed. Nou ja, het, ook een advies voor iedereen die luistert denkt, ik wil die televisie wel winnen. Blijf gewoon lekker de hele dag luisteren. Doe mee met 1-2. Pak een pen en papier erbij. Schrijf het even op, want dan heb je voorkennis. Het gaat natuurlijk om een paardje maken. Een muzikaal paardje. Ja. We hebben hier 11 rugnummers liggen. En er zitten 5 paren in en 1 rode kaart. Nou, die moet je niet trekken, want als je die trekt, dan ben je denk ik klaar.
1: Ja.
2: Jolanda, aan jou nu de beurt om het eerste rugnummer om te draaien.
1: 13.
2: Nee, dat zijn er 11, liever. Het zijn 11.
1: Oh, sorry. Oh, Maar Johan Cruijff had toch nummer 14?
2: Ja, Michael Jordan 23. Maar zover gaan we niet. Nee. We hebben 11 getallen hier.
1: Oh, sorry.
0: Dus jij mag een ander getal.
1: Ik heb van voetbal. Ik ga een ander getal noemen.
0: Ja.
1: Dan ga ik voor nummer 10.
2: Nummer 10.
0: Oké, we gaan luisteren. Wat zit er onder nummer 10? Wake me up. Oh.
1: Oh, leuk.
2: Leuk.
0: Ja. Heb je herkend wat het was?
1: Ja, Wem.
2: Oké, nou Wake Jolanda, me. Dan gaan we meteen door. Wat is nummer 2 graag getal tot en met 11?
1: Ja, tot en met 11. Goed dat ik het zeg. Nummer 7.
0: Nummer 7, zeg jij. Oké. Nou, het zou leuk zijn als we weer Wem horen.
2: Ja.
0: Dan betekent dat je televisie hebt gewonnen. Ben je er klaar voor, Jolanda?
1: Mm-hmm. Ja, ja.
0: Onder nummer 7 zit...
1: Oh! Nou, ook een leuk nummer, maar geen match.
2: Nee, dan moet toch weer een boek lezen vanavond in bed.
0: Dit was
1: Ik ga vanavond gewoon voetbal kijken beneden op de bank.
0: Je hebt ook gelijk ook. En Neil Diamond was dat. Nee, dat is niet 2 keer Wham, wat we natuurlijk graag hadden willen horen.
1: Dus had leuk geweest.
0: Betekent geen televisie voor jou, maar we doen wel de WK-splank van Beemster jouw kant op komen natuurlijk, hè?
1: Ja. Nou, dat vind ik leuk.
2: Ja, maar hij is wel van hout.
1: Dat geeft ook niks, joh.
0: We wensen je een hele mooie wedstrijd. Blijf lekker luisteren naar Joe. En Jolanda vond het hartstikke leuk om te spelen.
1: Ik ga lekker doorluisteren.
0: Fijne dag.
1: Hey, bedankt, mannen.
0: Doei.

0: in de Koen en Sander show. Terwijl mijn compagnon Sander... Jezus, gewoon
1: een balletje te trappen is.
0: Die staat gewoon in de hoek van de studio. Staat hij lekker een balletje te trappen.
2: Ja, de kans bestaat dat Ronald mij nog oproept.
0: Maart, wat heb je straks in het nieuws?
1: Weer een protest vandaag in ons land. Waartegen hoor je zo meteen. En een bijzondere autodief staat voor de rechter.
0: En na dat nieuws hoor je 3 liedjes op een rij in de singalong. En die 3 liedjes hebben iets met elkaar te maken. Dit is de eerste.

0: Blokje 3, hoor je zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
6: Actie. Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum. Diverse bekers 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Show en Staatsloterij maken je middag leuker met de Alphabettel. Wat wordt jouw tactiek? Eerst heel goed nadenken of gewoon overal hetzelfde roepen?
9: Iets dat je meeneemt op vakantie?
10: Sportas.
9: Een koekje?
10: Sportas.
9: Een elektronisch apparaat?
10: Sportas.
8: Hoe ver kom jij in 30 seconden? Speel mee en krijg sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alphabettel. Maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 18 plus.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: De Alphabettel wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
12: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18 plus.
13: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
14: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha!
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
19: Oranje fans opgelet,

0: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
4: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
9: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Weerbericht. Ja, ik kan er weinig woorden aan vuil maken. Het wordt een snikhete dag vandaag. Lokaal kan het maar liefst 37 graden worden. Ja, en dan de verkeersinformatie. Met 30 vertragingen valt het allemaal wel mee. Het valt niet mee op de A4, Den Haag in de richting Amsterdam. Tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoude-dorp, daar is een ongeluk geweest. Parallelrijbaan is dicht. En een uur vertraging daar op de A4 op dit moment. Dan gaat het de singalong verder. Na het nieuws van 9:30 krijg je uiteraard van Mart.
2: Goedemorgen. Er zijn waarschijnlijk geen Nederlandse slachtoffers bij de aardbevingen in Venezuela. Dat zegt ons ministerie van Buitenlandse Zaken in een eerste reactie. Er is een vrees voor duizenden doden in Venezuela. Tientallen zijn inmiddels bevestigd. Er zitten ook nog mensen vast onder het puin. Allerlei gebouwen zijn ingestort. Het is echt één grote ravage daar. Allerlei landen willen graag helpen. Ook vanuit ons land staat een zoekteam klaar. Dan is er opnieuw actie vandaag tegen de plannen van het kabinet om te besparen op uitkeringen. Na de grote OV-staking gisteren tijdens een deel van de ochtendspits, vandaag een demonstratie in Utrecht, georganiseerd door vakbond FNV. De bond vindt dat de plannen van het kabinet vooral werkenden raken. Mensen die meer geld hebben, die worden juist niet geraakt, vinden de vakbonden. Dan staat vanmiddag in Breda een man uit Breda voor de rechter voor het stelen van een auto van volkszanger Sander Quarte eind vorig jaar. Dan denk je, is dat nieuws? Zeker als je bedenkt dat in die auto de drie kinderen van die zanger op de achterbank zaten. Och. Die wagen die stond met draaiende motor klaar bij het huis, omdat ze op dat moment eind vorig jaar op wintersport zouden gaan. En Quarte ging met een andere auto achter de verdachte aan en zei later bij Shownieuws dit.
3: Het is wel heftig. En vooral de kinderen natuurlijk, die hebben het meest moeite mee. Daar zijn we druk mee bezig om dat zo goed mogelijk in goede banen te leiden eigenlijk.
2: En die kinderen die maakten het naar omstandigheden goed, werd toen al meteen gezegd. En vandaag dus een rechtszaak hierover.
4: Wat een verschrikkelijk verhaal, joh.
2: Ja, nachtmerrie,
4: toch? Dan staat je, sta je gewoon met ronkende motor te wachten. Dan denk je, nou, ik pak nog even, ik noem maar wat.
2: Nou, zo is het gegaan.
4: Ja. Even nog even het laatste dingetje en dan ga je weg.
5: Ja, en ik weet dat hij de verdachte had gezegd dat hij dus niet gezien had dat de kinderen in de auto zaten.
2: Klopt inderdaad.
5: Maar daar kan ik bij mijn hoofd niet bij. Die gaat natuurlijk niet op.
2: Drie stuks op de achterbank.
4: Ja, maar als je, nou goed, als je in snelheid denk je, hé, de motor draait nog, wegwezen.
5: En dan heb je toch binnen 10 seconden gaan ze
4: dan
5: rillen.
4: Heb je het door.
5: Ja, ja. Maar hij heeft 3 kinderen.
2: In ieder geval 3 in de auto. Volgens mij heeft hij 3 kinderen dan.
5: Ik zou er toch even eentje bij maken. Dan heb je 4 kwarten.
2: Dan de dag natuurlijk ook van de wedstrijd van Oranje op het WK voetbal tegen Tunesië in Kansas City, Amerika. Mogelijk wordt die wedstrijd, die om 1 uur vannacht onze tijd moet gaan beginnen, stilgelegd vanwege verwacht noodweer. Moeten we eens even in de gaten houden. Ook weer een oranje wolk met mogelijk 25.000 fans, waar Amerikaanse media natuurlijk van smullen.
6: Dutch fans usually go all out on orange outfits and walk to the stadium to watch their team play.
2: Ja, 25.000 mensen daar dus waarschijnlijk. Die gaan we zien achter die bus aan, die iconische oranje bus. Als we winnen vanavond, spelen we in de volgende ronde tegen Marokko. Worden we tweede, dan wacht Brazilië.
4: Ja. Ja, dan denk ik, zijn het dan allemaal Nederlanders? Zitten ook Amerikanen tussen die het gewoon leuk vinden om een oranje shirt aan?
2: Er zitten heel veel mensen bij, ook uit Amerika, met Nederlandse roots die
4: leuk
2: daar wonen.
4: Hoor.
2: En in ieder geval een oranje shirtje aantrekken.
5: En die snappen niet, werkelijk waar niet, dat wij in het oranje zijn. Want die kijken naar de vlag. Nou, die is rood, wit, blauw. En die snappen dan niet dat wij... voor hun is dat een blinde vlek dat wij het oranje spelen.
4: Ja, ja.
5: Grappig, hè?
4: Ja, weet jij het wel?
5: Ja, de familie van Oranje.
4: Ah, ja, precies.
5: Ja,
4: ja, ja. Ja.
5: Oranje bloed hebben wij.
4: Mart, dankjewel.
2: Yes.
4: Voor het belangrijkste nieuws.
7: De Joe Singalong met Koen en Sander.
4: Ook belangrijk is het nu volgende spelletje, waarbij we 3 liedjes op een rij draaien. En die hebben iets met elkaar te maken.

0: Bezig aan het thematreintje. Drie liedjes op een rij met een overkoepelend thema. We hadden al John Cicada met Just Another Day. En Pepsi en Shirley was dit met Heartache. Er komen heel veel appjes binnen. En de meeste mensen denken allemaal dat het gaat om liefdesverdriet. Een break-up.
1: Ja, nee, dat zou kunnen, maar dat is... Ja, oké, maar dat is niet het thema wat we zoeken.
0: Nee. Er is echt een ander heel leuk thema. Het goede antwoord, maar nou, de meeste mensen echt toch niet te pakken. Dus luister goed, hier is liedje 3. Nee, je mag het appen als je het weet natuurlijk. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow. And all I wanted him. Het is 9:45. En Diana, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Eva.
0: Hey, goedemorgen. Zo, hoe is het, Diana? Hoe is de temperatuur daar bij Hallen, bij Roermond?
1: Ja, daar is het denk ik al heel warm. Maar ik ben nu op het moment in de buurt van Leidschendam. Daar is het op het moment 28 graden.
0: 28 graden,
2: oké.
0: Okay. Okay.
1: Nou, dus dat valt nog mee.
0: Dat vinden wij cool in deze dagen, 28
1: ja,
0: graden.
1: Ja, hartstikke, ja.
0: Diana, ja, dit is een leuke opgave. En misschien ook wel een hele lastige geweest. Want we hebben 3 liedjes op een rij gehad met een overkoepelend thema. John Secada, Just Another Day. Pepsi en Shirley, Heartache. En deze van Sheryl Crow, All I Wanna Do.
1: Yes.
0: Ja. En nu willen we van jou graag weten, wat is dan dat hetgeen is wat ze met elkaar verbindt, het overkoepelende thema?
1: We waren achtergrondzangeressen, oftewel zanger.
0: Juist. Nou, laten we ze allemaal even afgaan. Beginnen bij John Secada.
1: Die was bij Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.
2: Klopt, ja. Hij heeft ook meegeschreven aan bijvoorbeeld Coming Out of the Dark. Dus die hebben samen een Cubaans verleden en vonden elkaar daarin. Pepsi en Shirley.
1: Dat was mijn eerste gedachte, dat het misschien de afkomst was. Maar dat was het dus niet.
0: Nee. John Secada, Gloria Estefan was wel juist. Pepsi en Shirley ja. Dan, waar hebben die gezongen?
1: Wham.
0: Jazeker. Ja. En die laatste, Sheryl Crow?
1: Michael Jackson.
0: Ja,
2: ja, ja. Ja, dat weten bij veel mensen niet. Maar Michael Jackson heeft natuurlijk een paar duetten gehad. Waaronder I Just Can't Stop Loving You. En dan ging Sheryl Crow tijdens zijn tour, zijn bad tour, het podium. En zong zij het vrouwelijke gedeelte met Michael Jackson. Ja. Dus ja, dan mocht ze zelfs even op de voorgrond.
0: Ja. Jij hebt het helemaal goed, Diana. Gefeliciteerd. Jij wint het Koen en Sanne Show pakket. En we wensen je een hele fijne dag.
1: Ja, testen. Dankjewel.
0: En in de singalong mag je nu meezingen met André Hazes.

0: Patrick Hernandez, Born to be Alive in a Sing-Along. Het is bijna 10 uur. Timur, goedemorgen.
1: Hoi, Timur.
0: Hij strompelt nu even naar hem. Pak even de microfoontje, Timur. Want we gaan naar een hele bijzondere dag. De dag namelijk van morgen. Morgen begint de ochtendshow 2 uur later.
1: Ja.
0: En het is allemaal bij jou begonnen, Sander.
1: Ja, morgen, nogmaals, we zien het nu, het is code oranje. Mensen liggen nu al op apengapen. Dat zal morgen nog meer zijn daar, omdat het vrijdag is. Sowieso is het dan toch een ander karakter. Met deze hittegolf, morgen wordt de warmste dag. En daarnaast hebben we natuurlijk ook vannacht voetbalwedstrijd. Dus mijn voorspelling luidt niet 0-4, maar dat iedereen gaat uitslapen morgen. Dus om mee te bewegen op het ritme van onze luisteraars, om de luisteraars te dienen, te servicen, hebben wij met ons hart, hand over ons hart gestreken, en gaan wij morgen 2 uur later beginnen. En ook 2 uur langer door, hè?
2: Wat een nobele mensen zijn jullie toch?
1: Ja, hè? Ja.
2: Hey, en wie doet dan bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, 6-8 morgen vroeg?
0: De meest gestelde vraag is, wat doen jullie dan om 6 uur 's morgens?
1: Nou, Jos Egging.
0: Nee. Nee, dan hebben wij Timur!
2: Verrassing.
0: Ja.
2: Leuk.
0: Ja.
2: Heel leuk.
0: Wat leuk, Timur, dat jij om 6 uur hier morgen te horen bent.
2: Alles om jullie nobele mannen.
1: Nee, maar de luisteraar heeft gesproken.
2: Ja,
1: die heeft bepaald.
0: Uiteindelijk, een polletje, meeste stemmen gelden. We gaan dus ook 2 uur langer door. En het leuke is, morgen hebben we ook 2 uur lang singalong. Tussen 10 en 12. En dan gooien we alles open. Dan mag iedereen gewoon liedjes aanvragen. En die gaan we dan ook draaien.
1: Het is een open inschrijving, een open singalong. Dus morgen vanaf 10 uur, als jij denkt, ik heb nu zin in het liedje om mee te zingen, dan kan je dat aanvragen.
0: Yes, en zometeen bij Timur.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout.

0: droomtuin? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
2: Vandaag is het Joe Oranjedag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje. De Beemster WK-splank. En een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
3: Ja, ja, schieten dan, schieten!
2: Vandaag Joe Oranjedag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastapenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
9: Hola, ¿dónde está mi casa?
8: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
9: Paella, paella.
8: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
9: Buenas noches.
8: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
11: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
12: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
13: Actie Sans. Casual merkkleding voor hem en haar. Deze week 20% korting op alle shorts. Sans.nl.
12: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
14: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenore vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar 15 euro. Wasmand in de hand. En op naar...
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
17: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten of gewoon klaar zijn in 1 keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
19: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
20: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
21: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
22: Dat gaan we vieren.
21: Zo goedkoop, daar word je fan van.
23: Dat gaan we vieren.
21: Aldi, straks.
0: straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
22: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
23: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. €1. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
24: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
25: Dit is Jo. En dit is het nu.nl nieuws van 10 uur met Mart Grol.
26: Goedemorgen. Steeds meer hulp. Allerlei landen willen Venezuela helpen na de 2 zware aardbevingen in het land. Veel gebouwen zijn kapot, mensen renden in paniek op straat, is te horen op deze beelden. Officieel zijn er tientallen doden gevonden, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden, misschien nog wel meer. Wordt nog altijd gezocht naar mensen onder het puin. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Dan de hitte hier in Nederland. Smeltend asfalt, marktkramen die eerder worden afgebroken, en extra water, zonnebrand en schaduwplekken op evenementen. Door het hele land is ook vandaag te merken dat het snikheet is. Na een echte plaknacht, een tropennacht met temperaturen die boven de 20 graden bleven steken. In een groot deel van het land geldt ook vandaag code oranje, omdat je oververhit kunt raken of kunt uitdrogen. Als er wordt gestolen op een bouwplaats, gaat het lang niet alleen meer om een paar verdwenen koperen of stalen kabels. Volgens de Telegraaf gaan criminelen steeds gerichter te werk. Ze nemen ook steeds vaker machines en belangrijke onderdelen mee die lastig opnieuw te krijgen zijn. En het gevolg is dat bouwprojecten stil liggen vaak een maand of langer. En dan blijkt de ontsnapte aap uit de Beekse Bergen in Hilvarenbeek lastig te vangen. Het is een hele klus om die kuif Mangabi te vangen. Vandaag is dat dier op vrije voeten. Mensen in de buurt van die dierentuin die snappen trouwens wel dat de aap de benen nam.
27: Als ik de kans kreeg, dan ging ik ook eens een keer op avontuur. Het is tenslotte vakantietijd, dus die dacht van ik ga lekker op vakantie, denk ik.
28: Het is er wel weer voor een vakantie te nemen.
26: Zeiden ze bij Hart van Nederland, die aap is niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Toch liever niet zelf vangen, maar de dierentuin bellen is en blijft het advies. Het weer van Weerplaza, ja, opnieuw erg warm, dus tot lokaal 37 graden in het zuiden. Vrije zonnige dag dus, in het noorden wat koeler vandaag met 26 graden.
29: Oh, lekker.
30: Langs de file staat op dit moment op de A4, want vanwege een ongeluk is de parallelrijbaan van de A4 dicht bij knooppunt Hofvliet. Verkeer naar Amsterdam kan via de hoofdrijbaan passeren, maar heeft dan wel 3 kwartier extra reistijd.
31: Jo Oranjedag wordt mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas. Echte kaas komt uit de Beemster. Dit WK voetbal kleurt Jo Oranje. Vandaag is het Jo Oranjedag. Dit is Jo met Timur Perlin.
30: En daarom zometeen kans op een gloednieuwe tv om lekker voetbal op te kijken. En natuurlijk heel veel muziek.

je nieuwe televisie? Doe dan mee met Oranje Dag met het spelletje 1-2'tje. Gaan we zo meteen weer spelen. Maak je kans op een nieuwe tv. Het enige wat je hoeft te doen is het woord oranje te appen met de app van Joe. Dan doe je zo meteen mee met het 1-2'tje. Ik spreek je over een minuutje of 7 ongeveer.

0: Speciaal zijn Eddie bij Joe.
1: Joe, 1 tweetje.
0: En dat spelen we elke uur goed bijhouden, want dan hoor je welke hits erachter zitten. En dit uur gaan we het 1 tweetje spelen met niemand minder dan de one and only Inge Kustermans in Etteler.
2: Hey, goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen Inge. Hoi hoi, fijn dat je er bent.
2: Zeker, nou, ik ben blij dat ik gebeld word, dus daar maak je mij alvast blij mee.
0: Nou, hartstikke idee. Hey, even korte vraag voor vannacht natuurlijk. Ga je kijken naar de wedstrijd eigenlijk?
2: Nou, wij hebben ervoor gekozen om de wedstrijd strakjes op te nemen. Ja. En wij gaan hem terugkijken met onze kindjes morgen vroeg aan het ontbijt.
0: Nou, wat een goed idee dit!
2: Ja, ja, anders wordt het echt te laat en wij zijn echt meer ochtendmensen. Ja. Dus wij hebben die keuze gemaakt en dat gaan we doen morgen vroeg.
0: Helemaal goed. Hey, we gaan spelen. Het Joe 1-2'tje. Dat spelen we elk uur. Het is muziek memory met voetbalspelers.
2: Ja.
0: Achter 11 rugnummers van het Nederlands elftal zitten 5 paren van dezelfde Joe-hits. Heb je 2 dezelfde hits bij elkaar gevonden, dan win je een nieuwe tv.
2: Nou, daar gaan we voor. Daar gaan we een poging voor wagen.
0: Hé, maar pas op, er zit ook 1 rode kaart in het spel. Als je dat rugnummer omdraait, dan stopt het spel gelijk voor jou.
2: Oké, nou, ik hoop dat ik die dan laat zitten.
0: Ik hoor ook nog dat je een geblesseerde speler hebt op de achtergrond.
2: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, wij zijn ondertussen boodschappen aan het doen. Dus ik heb het geprobeerd allemaal te volgen met mijn oortje in.
0: Ja.
2: Alleen nu zegt ons zoontje dat het eigenlijk wel klaar is om zo meteen naar huis te gaan.
0: Oh, denk, we gaan snel spelen.
2: Helemaal goed.
0: Welke speler wil je als eerste omdraaien?
2: Nou, ik ga het een beetje lastig maken voor jouw chef die naast jou zit. Want ik heb net. Ik wil eigenlijk graag spelen van nummer 2.
0: Nummertje 2. Oké, dan gaan we eens even kijken wat er achter speler nummer 2 zit. Wake me up! Oeh. Wham, wake me up before you go-go. Wat is je tactiek?
2: Mijn tactiek was dat ik het heel goed bijgehouden heb, maar dat ik toch een kleine schrijffout gemaakt had.
0: Oh nee!
2: Dus, maar dat komt goed, we gaan ervoor dat dit gaat kloppen. Dus ik ga ervoor dat 2, mag ik al zeggen, bij wie die hoort?
0: Ja, want je hebt de hele ochtend al geluisterd, dus je weet een beetje wat er achter de kaartjes zit. Je hebt het opgeschreven.
2: Ja, ja, alleen een beetje met boodschappen en een jongetje van 2 die ook zijn aandacht, de aandacht van mama nodig heeft. Dus ik ga voor nummer 10.
0: Nummer 10. Dan draai ik nummer 10 om en dat wordt... Wake me
2: up! Yeah! Oh,
0: een gloednieuwe tv komt jouw kant op naar Etten-Leur. Dit wordt geen Etten-Leur-stelling voor jou. Dit wordt een...
2: Nee, dit is echt goud. Super, super blij mee. Ja, geweldig.
0: Heerlijk. En we sturen ook natuurlijk de overheerlijke WK-splank van Beemsterop.
2: Oh, die gaan we heerlijk opsmullen met de kindjes.
0: Dat mag ik hopen. En de zet hem op Joe Pet. Mag ik je heel veel plezier wensen.
2: Morgen, oh, geweldig.
0: En met je
2: dankjewel.
0: TV.

0: like a rainbow.
1: We zijn natuurlijk oranje vandaag, hè? Rood en blauw. The True Colors bij Joe, Cyndi Lauper. Het wordt alleen maar makkelijker zometeen bij Voetbal Memory over een uurtje. Want nummertje 2 en nummertje 10 zijn eruit. Dus die kans op die tv wordt alleen maar groter. Over een uur weer. Joe, met zometeen. Oh, ik heb daar nu wel zin in. Michael Jackson, Black or White, The Power, China in Your Hand. En de officiële goaltune. Ja, soms moet je er toch even voor gaan. Van Duitsland.
2: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
6: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
5: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
8: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
7: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan en met de tafelsauzen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
10: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
12: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
15: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
16: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
17: Dat gaan we vieren.
16: Zo goedkoop, daar word je fan van.
18: Dat gaan we vieren.
16: Aldi.
19: Schat, je hoeft niet te huilen.
20: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
21: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
20: Ah, dat lucht op.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
17: Dat gaan we vieren.
16: Dus nu naar Aldi.
22: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
23: Crayon kozijnen. Get ready.
0: ready for the OG.
1: All y'all bitches wanna look like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: De prijs.

0: 30. Altijd laag. Dit is Joe met Timo Perlin.
1: Alwel, door een ongeluk is de parallelrijbaan van de A4 dicht. Een half uur extra van Den Haag naar Amsterdam. En ook andersom, iets langer bezig.

direct onze goaltune als er vannacht wordt gescoord. Mochten we dit jaar voor het eerst zelf uitkiezen? Hebben we hiervoor gekozen? Ja, dit is het allereerste WK dat landen zelf mogen kiezen wat hun goaltune wordt. Freed from Desire van Kala is door Zwitserland opgenomen. Australië heeft Thunderstruck van de AC/DC, ook een goeie. En de Duitsers hebben massaal een petitie gestart een paar jaar geleden voor dit liedje als hun officiële goaltune.

0: zometeen hoort na 11 uur is van Toto, DJ Africa. Geweldig DJ natuurlijk. En misschien voor deze temperaturen een beetje reggae van Mick Jagger en Peter Tosh. Don't Look Back komt eraan.
1: In het nieuws van 11 uur. Nederlands reddingsteam staat klaar om te helpen na de zware aardbeving in Venezuela. En ook dit verhaal zijn oranje fans van suiker.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Met muziek op vakantie. Kessie! Wat alleen vandaag. 1 plus 1 gratis op kinderkoptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zeta Bever Bytes. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
8: Sorry, het is WK.
9: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook uit de meterkast.
12: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
16: Oh, wat een goal!
17: Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.

0: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
0: Paella, paella.
1: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
0: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Honig pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Taxi en Dubbel Fris Boost, een pak van 1,5 liter, ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
2: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij
9: Fomar.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
11: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
11: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
11: QuickFit en weer verder.
10: Score die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
13: Dit is Joe. Goedemorgen, het is 11 uur. Het nu.nl nieuws met Mart Grol.
14: Goedemorgen. Komt er code rood? Weerexperts overleggen daar vandaag over vanwege de hitte. Sowieso is code oranje verlengd tot en met zaterdag, omdat je kans hebt om oververhit te raken en uit te drogen. Met kwikstanden van misschien wel 40 graden morgen. Je hoort onze weerman van Weerplaza.
15: Met code rood willen we echt de impact nadrukkelijk weergeven. En het zal echt maatschappelijk ontwrichtend kunnen zijn met een code rood.
14: Ja, als dat het geval is, hoor je dat dus later vandaag. De nachten zijn ook al geen pretje met dik 20 graden. Dus was het ook afzien in de slaapkamer, hoort de NOS.
16: Om de 5 minuten echt gewoon omdraaien omdat je echt kapot zweet.
17: Ga wel een mobiele airco aanschaffen, daar ben ik wel over uit.
18: Deur open, ventilator aan, shirt nat gemaakt. Het was vreselijk warm.
14: Volop hittemaatregelen in ons land. Evenementen laten minder bezoekers toe, zorgen voor schaduwplekken en marktkramen worden eerder afgebroken. Dan een update over de dodelijke aardbevingen in Venezuela. De zwaarste daar in ruim een eeuw. Officieel zijn er ruim 30 doden, maar er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Nog ruim 8000 mensen worden vermist. Een Nederlands zoekteam staat klaar om naar Venezuela te gaan, mocht dat nodig zijn, en ook andere landen hebben hulp aangeboden. Dan weer een dure blunder in Zwolle. Voor de derde keer in 2 jaar tijd heeft de gemeente te veel geld overgemaakt, schrijft de krant De Stentor. Eerder kregen armere mensen te veel uitkeringen en werden rekeningen van bedrijven 2 keer betaald. En nu hebben zorgpartijen tonnen te veel gehad. Hoe dat kan wordt uitgezocht. Het meeste geld is inmiddels teruggestort. En het noodweer in Kansas City in Amerika, daar maken oranje fans zich daar niet zo druk om. Vannacht om 1 uur onze tijd, dan speelt ons land de laatste groepswedstrijd op het WK tegen Tunesië. Er is kans op onweer en regen in de VS. En En dan kan het duel eventjes stilgelegd worden. Maar geen paniek, zeggen de fans bij Telegraaf.
9: Daar kijken we niet naar. We kijken alleen maar naar de wedstrijd.
12: Heb je een poncho mee?
9: Ik heb geen poncho mee, nee. Wel een extra shirt, dat wel.
19: Het is Nederlands weer, dat kunnen we wel aan, denk ik.
9: Een beetje regen vinden wij toch niet erg.
14: Ja, zijn toch niet van suiker die oranje fans. Afhankelijk van de uitslag spelen we in de volgende ronde tegen Brazilië of Marokko. Het weer van Weerplaza, maar dan hier in Nederland. Vrij veel zon dus, 26 graden in het noorden tot lokaal 37 in het zuiden. En morgen dus nog warmer.
13: Het gaat allemaal wat langer duren op de A4. Vanmorgen is daar een ongeluk geweest met een vrachtwagen. De politie is daar nu onderzoek aan doen. Heeft een witte partytent opgezet. Niet voor de party, maar om het allemaal te onderzoeken. Maar tegen de zon. Het probleem is dat er geen uitwijkmogelijkheden zijn. De A44 die is dicht vanwege wegwerkzaamheden. En het uitrijden over de A12 levert geen reistijdvoordeel op. Voorlopig sta je ruim 30 minuten vast op de A4 van Den Haag naar Amsterdam.
20: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Timur Perlin.
13: En Toto heeft het zo warm dat ze er zelfs een liedje over hebben geschreven. Dit is Africa.

0: Mick Jagger.
1: Als je nu met de Joe-app een bericht naar de studio stuurt met het woord oranje, dan heb je al bijna een gloednieuwe tv gewonnen om de wedstrijden van dit WK op te kijken. Van iedereen die nu oranje stuurt, bel ik zo meteen één iemand terug voor een Joe 1-2'tje. Op deze prachtige oranje dag.

0: twee minuutjes.
1: Joe, één tweetje.
0: Harald in Maastricht, jij speelt niet voor de gloednieuwe tv, maar voor...
2: De kaasplank natuurlijk.
0: De kaasplank, tuurlijk. Veel belangrijker dan zo'n tv.
2: Ja, dat is een beetje een bijzaak natuurlijk, die tv. Die kaasplank, dat is natuurlijk fantastisch, hè.
0: Harald, we gaan spelen. Joe 1-2'tje. Dat is muziek memory met voetbalspelers.
2: Yes.
0: Achter de 11 rugnummers van het Joe-elftal zitten al de hele dag 5 paren verstopt van dezelfde Joe-hits. En heb je 2 dezelfde hits bij elkaar gevonden, dan win je een kaasplank en een gloednieuwe tv.
2: Nou.
0: Maar pas op,
2: dat
0: is fantastisch. Er zit ook een rode kaart in het spel, Harold. En als je die pakt, dan stopt het spel direct.
2: Nou, laten we hopen dat we die niet nemen dan.
0: Ja, ik hoop. Heb je een beetje een lijstje bijgehouden wat de vorige kandidaat allemaal hebben omgedraaid?
2: Ja, een heel klein beetje. Alleen de eerste had ik gemist.
0: Nou, maar dan zit je wel lekker, hoor. Welke speler wil je omdraaien? Waarom?
2: Nou, we gaan vol op de aanval. Dus ik doe nummer 11 om te beginnen.
0: Nummer 11. Dan draai ik nummer 11 om, vol op de aanval. Het is de rode kaart.
2: Oh jee.
0: Je hebt de rode kaart getrokken.
2: Nou.
0: Godsamme. Je bent meteen af.
2: Nou.
0: Maar weet je wat dat betekent?
2: Dat ik toch een kaasplank krijg?
0: Jij stuurt. Wij sturen de overheerlijke WK-kaasplank van Beemster op.
2: Fantastisch.
0: Hartstikke idee. Geen televisie. Helemaal niks van dat soort onzin. Maar jij wint gewoon een lekkere WK-kaasplank.
2: Dankjewel, super.
0: Mag ik je een hele fijne WK wensen en een goede wedstrijd vannacht?
2: Ja, jij ook.
0: Het zal wel heet zijn in Maastricht. Hoe warm is het daar?
2: 35 graden momenteel.

0: Hey, je luistert naar Joe. Ja, als je gisteren papa appelsap hebt gemist, dan was het wel een hele bizarre aflevering van de Verkeerd Verstaande Songteksten rubriek. Want Pippi Langkous was bij papa appelsap gisteren. I kid you not. Zij heeft haar eigen naam gehoord in een liedje. Dat ging zo. Pippi Langkous gisteren.
1: Ja, met mijn eigen naam. Ik dacht eerst, het kan niet waar zijn, maar ja. Het is toch zo.
0: Ja, ik denk dat ik het hoorde.
1: Ja, het is het echte.
0: Wat is dat?
1: Pippi Langkous.
0: Straks weer gewone, maar wel een hele leuke editie van Papa Appelsap. Verkeerd Verstaande Songteksten, 11:15.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches on the look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
17: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
18: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
19: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
20: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
21: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
22: Kom maar verder.
21: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
22: Hij is weer klaar.
21: QuickFit en weer verder.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: Dit is Joe met Timo Perlin.
25: Half 12 is een ongevallenonderzoek bezig op de A4 bij Zoeterwoude Dorp. In de richting van Amsterdam, een half uur vertraging.

Octopus Paul, de tackles van Koen Swijnenberg en de baby van Joe-collega Kai Merckx. Allemaal voorspelden ze wat de uitslag van het WK zal zijn. Maar ik kreeg net een berichtje van luisteraar Brian. Die denkt zeker te weten wie gaat winnen. In de nieuwe editie.

0: Showluisteraar Brian Fleuren is 41 jaar, woont in Druten en heeft een nieuw WK-mirakel ontdekt die de uitslag kan voorspellen van het WK. En dat mirakel heet Ricky Martin in dit liedje. Ja. Dit is het WK-anthem van Ricky Martin van vroeger. Ja, Brian.
1: Ja.
0: Je hebt er iets heel opvallends in ontdekt.
1: Ja, ik heb inderdaad bedacht dat hij daar inderdaad gaat roepen wie de wereldkampioen moet worden.
0: En wie? En
1: kan nog steeds, dus.
0: Oké. Wie dan?
1: Dat zou Zuid-Korea moeten zijn.
0: Maar die hebben gisteren verloren, toch?
1: Ja, maar die staan nog steeds derde in de pool, dus die kunnen nog door.
0: Ja, en wat roept hij dan?
1: Ja,

dan worden. Ricky Martin, La Copa de la Vida. Is hij het nieuwe WK-mirakel? We gaan het merken. Als jij ondertussen een mama appelsap hebt gevonden, geef het dan door aan papa appelsap. En dat kan via joke.nl.

0: erbij, inmiddels Anne en Altena.
1: Ja, goedemorgen nog. Het Nederlands elftal komt vanavond weer in actie. En het vertrouwen onder de Nederlanders is groot.
0: Oh, gelukkig maar. Daarna de etens lunch.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag.

0: smeerpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts. De tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
3: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook, uit de meterkast.
3: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
9: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
8: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis.

0: Van 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
6: Aldi, de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink, per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via ticketmaster.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerica.com.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts 99.

0: €50 aanbetaling.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dit is Jumbo. En dit is Alain Altena met het nu.nl nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Code oranje wordt verlengd. De waarschuwing geldt nu ook zaterdag in het hele land vanwege de hitte, meldt het KNMI. Code oranje geldt nu al in het hele land, behalve het noorden. Vanaf morgen geldt de waarschuwing ook daar. Het wordt dan opnieuw erg warm, zegt Weerplaza.
4: Lekker binnen blijven weer op vrijdagmiddag, hoor. Airco aanzetten, want de zon schijnt flink, de luchtkwaliteit is behoorlijk slecht. Dus al met al zijn dat extra redenen om lekker binnen te blijven.
3: Het KNMI waarschuwt onder meer voor oververhitting en uitdroging. Het aantal mensen dat in ons land een SOA krijgt, een seksueel overdraagbare aandoening, neemt toe. En dat terwijl minder mensen zich erop laten testen. Volgens het RIVM komen vooral gonorreu, syfilis en HIV steeds meer voor. En SOA AIDS Nederland is bezorgd over de stijging. Zij denken dat mensen het voorkomen van SOA's minder belangrijk vinden. Ons land heeft nog geen verzoek gekregen om te helpen in Venezuela, dat zegt het kabinet. In Venezuela zijn vannacht 2 zware aardbevingen geweest. Het Nederlandse zoekteam USAR staat klaar om te helpen zoeken naar vermisten.
5: Onder andere met honden kunnen wij mensen die ingesloten of bedolven zijn onder puin daarmee opsporen en eventueel bevrijden als dat mogelijk is.
3: Het officiële dodental in Venezuela staat nu op 32. Duizenden mensen zouden worden vermist. En dan voetbal. We gaan winnen vannacht van Tunesië. Dat denkt 80% van de Nederlanders, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. Oranje speelt de laatste groepswedstrijd in Kansas City. En ook daar zit de sfeer er al lekker in, horen we bij de Telegraaf.
6: Ja, schitterend hier. De Amerikanen zijn niet normaal vriendelijk. We hebben zelfs een bucket gekregen van die gasten. En ze willen allemaal op de foto. Dus wat wil je nog meer?
3: Ja, de wedstrijd is om 1 uur vannacht. En daarom gaat lang niet iedereen kijken. 2/3 zegt gewoon lekker te gaan slapen. Het weer van Weerplaza, code oranje dus in bijna het hele land. Dat is niet alleen voor het WK. In het noorden wordt het 27 graden, in het zuiden 37.
2: En in verband met de laatste wedstrijd wordt ook de Koen en Sander Show morgen iets later uitgezonden. Het is wel live gewoon. Maar die beginnen pas om 8 uur morgen en eindigen gelukkig dan ook wel om 12 uur. Nou ja, gelukkig jammer genoeg, maar ze gaan nog wat langer door.
3: Nou, lekker hoor.
2: Alain, dankjewel.
3: Alsjeblieft.
2: Ciao verkeer van Flitsmeister. Vooral die A4, daar hebben we nog de hele middag last van. Daar gebeurt nu een ongevallenonderzoek. Parallelrijbaan is afgesloten. En op de A4 Den Haag-Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp is het aansluiten over 7 kilometer, 30 minuten.
7: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranje Dag. De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
2: Afkoelen.

1-2'tje zometeen. Als je twee dezelfde kaartjes trekt, dan win je een spiksplinternieuwe TV om het WK op te kijken dit jaar. Lijkt je dat wat? Stuur dan nu het woord oranje met de app van Joe.

0: Astrid Koopmans en Jouren die al een leus klaar heeft. Daar komt die leus aan.
1: Oranje, Oladië, ik ga op voor de tv.
0: Oké, goed. Lekker, Astrid. Welkom bij onze muziekmemory met voetbalspelers. Zal ik het even uitleggen nog voor je?
1: Ja, graag.
0: Nou, we hebben 11 rugnummers van het Joe Elftal hier. En achter die 11 rugnummers zitten al de hele dag 5 paren van dezelfde Joe hits. Heb je 2 dezelfde hits bij elkaar gevonden, dan win je een nieuwe tv.
1: Ah, super.
0: Wel oppassen natuurlijk, we hebben ook een rode kaart in het spel. Vorige uur is die uitgetrokken. Als je hebt geluisterd, dan weet je onder welk nummer die zit.
1: Nee, ik heb dat net niet gehoord.
0: Ah, oké, nou, dat wordt nog spannend. Want als je die kaart, als je de rode kaart krijgt, dan stopt het spel direct voor jou.
1: Ja, maar ja, dat is allemaal
0: risico. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Even kijken, rug nummer 2, rug nummer 10 zijn eruit. Want die vormde een paardje met Wake Me Up Before You Go-Go van Wham. Wat? Maar welke wil je dan hebben en waarom?
1: 6.
0: 6, rug nummer 6. Waarom wil je die?
1: Onze trouwdatum is 666, dus ik denk, daar doe ik maar een deeltje van.
0: Duivels goed idee. Achter 6 zit... Oeh, ben je die al eerder tegengekomen vandaag?
1: Nee, maar ik hoor niet echt alle trekkingen, dus vandaar.
0: Nee, dat is waar. Ja, we hoorden Dancing on the Ceiling, Lionel Richie. Ja. Hij is vanmorgen al omgedraaid.
1: Ja... Dat is waar, nu je dat zegt. Bij
0: Luca, maar die had ook nummer 6. Nee, die had nummer 6. Die had hetzelfde kaart als jou. Dus hij zit nog achter een andere rugnummer. Welk rugnummer wil je doen?
1: Nou, 9 dan. We draaien hem op de kop.
0: Dan draaien we hem op de kop en dan zien we dat het wordt... Oh, Brian Adams!
1: Jammer.
0: Ja! Snert voor Derry.
1: Nou, het is niet anders.
0: Geen tv, maar mag ik je wel feliciteren? Want je krijgt natuurlijk wel die overheerlijke WK-splank van Beemster... voor bij de borrel bij de wedstrijd. Ja, lekker toch?
1: Ja, zeker.
0: Het wordt lekker smikkelen en smullen vanavond. Heel veel plezier. Je krijgt ook de set op Joe Pet.
1: Dank je wel.
0: En een fijne warme dag. Hoe warm is het in jou op dit moment?
1: Ik denk rond de 26 graden of zoiets.
0: Oh, wat lekker.
1: Ja, ja.

0: natuurlijk. Achter speler 6 zat Lionel Richie met Dancing on the Ceiling. En achter had ze nog meer speler. Welke? Nee, wat? Ik moet heel hard roepen, want ik hoor je niet.
1: 9!
0: Oh ja, daar zat Bryan Adams achter. Oké. Okay. Want je moet zo meteen weer muziekmemory doen. Kan je een tv mee winnen? Goed onthouden dit soort informatie. Zometeen bij Joe Deza.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes. 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
11: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
2: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
3: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Ga je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: De Joe 80's Lunch met Timo Perlin.
13: Alweer, het blijft 40 minuten vertraging als je van Den Haag naar Amsterdam wil over de A4 in verband met een ongevallen onderzoek.

voor je aanvraag. Manica heet ze. Manica die heeft het warm, maar nog niet warm genoeg. Dus daar wou ze de Beach Boys horen. En als jij iets leuks wil horen uit de 80's, dan mag dat, want het is de 80's lunch en jij bepaalt de muziek natuurlijk. Dit is Joe met Miami Sound Machine, zometeen Bad Boy naar

0: met Joe, 80's Lunch.
1: Er is een site, als je nog twijfelt of je vanavond in stilte voetbal wil kijken of in een cafeetje. Er is een site en die heet wkvoetbalkijken.nl. En dan kan je precies op de landkaart in Nederland zien waar je vannacht in welk café je voetbal kan kijken. Een uitkomst als je nog wil kijken vanavond ergens. Ik twijfel een beetje trouwens wel of het niet echt een AI-site is. Dus laten we één proef op de som nemen. Sportcafé De Misse in... Welk dorp is het? Hoe zeg je? Den Dungen!
2: Ik kan het even aannemen. Ja, ik kan het beter maar rood nemen, ja. Met dan.
1: Terwijl in de teamhoor van Joe.
2: Hoi.
1: Volgens de site wkvoetbalkijken.nl kunnen we vannacht bij jou in de kantine voetbal kijken.
2: Ja? Nee, dit is niet waar.
1: Ka, zie je wel. Nou, weten wij genoeg over deze site.
2: Ja, oké.
1: Okay. Hey, waar ga jij kijken dan vannacht?
2: Vannacht?
1: Ja?
2: Vriend, ik heb een café. Ik kijk even hoe laat zij blijven, de gasten.
1: Ja.

0: bijgekomen. Extra concert. Zondag 23 augustus, nieuw concert van Frank Boeijen in het Openluchttheater De Goffert in Nijmegen. Kaarten nu te koop. Zometeen bij Joe win je weer een gloednieuwe tv en het 1-2'tje bij Edwin. Maar eerst het nieuws van 11. Sorry, 1 uur zometeen.
1: Ja, met zometeen het laatste nieuws uit Venezuela na de aardbevingen daar.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen.

0: groentedeutsch.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
4: De Steenmeesters.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
12: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
13: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
14: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
15: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
16: Dus nu naar Aldi.
17: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op Belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
18: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
19: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
20: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Pas je eindelijk het perfecte...

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
4: Hey, vraag je. Waar zijn de heftrucks?
5: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
4: Voor pallets van 100 kilo?
5: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
6: Tijd voor gesponsorde vacatures.
3: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking. Kijk, daar ligt hij. De berg.

0: witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Het is bijna 1 uur. Goedemiddag. Het nu.nl nieuws krijg je van Helene Altena.
4: Goedemiddag. Het loopt op. De dodental na de verwoestende aardbeving in Venezuela is gestegen naar zeker 164. Dat zeggen de autoriteiten daar. De schade in Venezuela is enorm. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Het Rode Kruis is daarom druk met hulpacties. Hoor je bij de NOS.
5: Wij zijn vooral bezig om te kijken waar de mensen onder de puin liggen en die proberen te redden. Dus dat heeft onze prioriteit op dit moment.
4: Het aantal mensen dat nog wordt vermist ligt boven de 10.000. En zojuist wordt bekend dat ook ons land een reddingsteam die kant op stuurt. Code oranje wordt verlengd. De waarschuwing geldt nu ook zaterdag in het hele land vanwege de hitte. Dat meldt het KNMI. Code oranje geldt nu al in het hele land behalve het noorden. Maar vanaf morgen geldt de waarschuwing ook daar. Er wordt gewaarschuwd voor oververhitting en uitdroging. Medewerkers van onder andere Ethos en Kruidvat gaan zaterdag opnieuw staken. Ze verkopen die dag geen zonnebrandcrème en een paar belangrijke artikelen, terwijl het die dag enorm warm wordt. En dat doen ze omdat ze boos zijn over de plannen voor een nieuwe CAO. Daarin staat bijvoorbeeld dat de zondagtoeslag wordt gehalveerd. Laatst werd er ook al gestaakt bij de drogisterijen, maar dat heeft tot nu toe dus niet geholpen. En dan voetbal. Oranje speelt vannacht weer om 1 uur tegen Tunesië. Maar veel mensen blijven er niet voor op, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland. 2 op de 3 mensen zegt niet te gaan kijken en lekker te gaan slapen. Het gaat ook al veel over de volgende tegenstand van Oranje. Het lijkt erop dat dat Marokko of Brazilië wordt. En veel Oranje-fans hebben wel een voorkeur.
6: Ik heb liever Marokko.
7: Liever Marokko natuurlijk.
6: Marokko.
8: Ik hoop niet dat het Brazilië wordt.
4: Ja, was te horen bij de Telegraaf. Straks is voor de wedstrijd tegen Tunesië ook weer de beroemde Oranje-mars. En daar worden 25.000 fans verwacht. Het weer van Weerplaza, code oranje. In bijna het hele land dus voor de hitte. In het noorden wordt het 27 graden. Daar is ook een beetje wind. In het zuiden een stuk warmer, 37 graden.
3: Dan even kijken op de weg. Joe, verkeer door Flitsmeister. 24 vertragingen. De meeste files zijn onder de 20 minuten. Eentje is er bijna dubbel zo lang. 38 minuten op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoetewoudendorp besteld. Dat komt door een ongeluk dat daar eerder vandaag is gebeurd. Parallelrijbaan is ook dicht.
9: Joe Oranjedag wordt mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas. Echte kaas komt uit de Beemster. Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: Jij zegt goed dat je erbij bent. Het beste uit de 70s, 80s en 90s met Supertramp over een paar tellen na Tina Turner.

klopt wel. Als ze vroeg wakker zijn, is het nu inderdaad Breakfast in America. Je hoort de Supertramp bij Joe. En er is natuurlijk ook voetbal in Amerika. Over exact 12 uurtjes trapt Nederland af tegen Tunesië. En daarom is het vandaag ook weer Joe Oranjedag. En we spelen zometeen weer een nieuwe editie van het Joe 1-2'tje. Een soort voetbalmemory. En daarmee maak je kans op een gloednieuwe televisie. Wil je meespelen? Pak je mobiel er eventjes bij. En stuur dan oranje in de Joe-app. Dus eventjes oranje sturen in de Joe-app. Misschien heb ik jou over 6 minuten wel aan de lijn. Want dan dus een nieuwe ronde van het Joe 1-2'tje. En dit zijn Bryan Adams en Mel Sitch.

0: Madonna. Like a Virgin op Joe. Zometeen de Eagles, Hotel California.
1: Joe, één tweetje.
0: Maar het is ook Joe Oranjedag, dus het is tijd om misschien wel weer een televisie de deur uit te doen. En wellicht aan Tony van 38 uit Krijleroord bij Wieringerbergerstad. Hey Tony, goedemiddag.
2: Een goedemiddag allemaal.
0: Hey, hoe staat het met de oranje koorts bij jou?
2: Ja, ik heb hem wel te pakken hoor. Hey.
0: Ja, je hebt hem wel te pakken, oké. Okay. Ja. Ga je vannacht wakker blijven ook voor de wedstrijd?
2: Ik wil wel mijn best gaan doen, ja. Ik wil wel mijn best gaan doen om misschien even een uurtje te slapen en dan nog eventueel s'nachts wakker te worden. Maar ik moet om 5 uur weer opstaan, dus Ach. Ik ga mijn best doen.
0: Oh ja, dat wordt heftig. Wat voor werk doe je, Tommy?
2: Ik ben pakketbezorger.
0: Pakketbezorger, ja, dan moet je ook niet in slaap vallen achter het stuur natuurlijk en zo.
2: Nee, dat zullen we niet doen, inderdaad.
0: Oké, nou, proberen de uurtjes te pakken in ieder geval. En op zich, we zijn al door, dus het is een iets minder belangrijke wedstrijd in die zin.
2: Ja, precies. Ja, dat is ook zo.
0: Tommy, we gaan het spel spelen. Joe 1-2'tje. Het is een soort voetbalmemory. Achter de 11 rugnummers van ons Nederlands elftal zitten 5 paren van dezelfde Joe-hits. Heb je 2 dezelfde bij elkaar gevonden, dan win je een nieuwe tv. Pas op, er zit ook een rode kaart in het spel en vind je die kaart, dan stopt het spel direct. Dus ik weet niet of je de hele ochtend al geluisterd hebt ook?
2: Niet, ja, ik ben natuurlijk ook die bus uit en alles. Dus ik had wel nummer 11, ga ik niet doen. En ik hoop dat ik het goed heb, maar ik heb het niet helemaal goed. Maar ik ga mijn best doen.
0: Oké, je gaat je best doen. Maar nummer 11, wat is er met nummer 11 dan volgens jou?
2: Ja, dat was net een rode kaart.
0: Ah, ja. Als dat een rode kaart was, dan verandert dat niet. Dus dan zou ik daar inderdaad van weg blijven als ik jou was, Tommy. Ja, welke spelers mag ik erbij gaan roepen?
2: Ik wil nummer 6 en nummer 9 het liefst.
0: Nummer 6 en nummer 9. Je roept ze gelijk in één keer. Nou, dan gaan we eerst. We gaan dan eerst even eventjes nummer 6 erbij roepen. Kijken wie daar is. Ja, dat was Lionel Richie. Lionel Richie, dat zit achter nummer 6. En blijf je bij nummer 9?
2: Ja, doe maar.
0: Nummer 9.
2: Doe maar gewoon nee.
0: Dan hopen we weer Lionel Richie te horen natuurlijk. Maar is dat zo? Ja of nee? We komen er nu achter, nummer 9.
2: Nee, dat was Brian Adams.
0: Helaas, pindakaas.
2: Ik heb wel een kaasplankje te pakken.
0: Dat heb je zeker te pakken. Ja, en deze twee waren ook al eerder erbij geroepen. Dus ja, als je nou niet die bus uit had geroepen, dan had je het allemaal geweten, Tommy.
2: Stomme.
0: Je zei het inderdaad al, je krijgt sowieso de WK-splank van Beemster. En ook de prachtige, exclusieve Limited Edition. Zet hem op Joe Oranje Pet.
2: Lekker.
0: Ja, zet hem op in de pakketbus.
2: Hartstikke bedankt. Gaan we doen.
0: Thanks voor het meedoen, Tommy. Fijne dag nog.
2: En een mooie uitzending, dankjewel.
0: Over exact een uur, een nieuwe poging.

0: Eagles van Hotel California bij Joe op deze 25 juni 2026. Het is vandaag 17 jaar geleden dat Michael Jackson overleed. Ja, we werden toen allemaal wakker met het nieuws dat de King of Pop helaas er niet meer was vanaf dat moment. Dat is dus precies 17 jaar geleden vandaag. Dus ja, om hem een beetje te eren, en we vergeten hem nooit natuurlijk. Zometeen een liedje van Michael Jackson op de radio. En ik laat jou even kiezen. Ik heb een poll in de app van Joe gezet. Dus als je nu de app opent, dan zie je daar 3 liedjes van Michael Jackson staan. En de vraag is even, welke van de 3 wil je helemaal horen? Welke de meeste stemmen krijgt, die ga ik zo meteen draaien. Optie 1 is deze, Billie Jean. Voor deze, Human Nature. Ja, allemaal liedjes die ook in de film Michael zaten natuurlijk. Die op dit moment nog steeds een hit is in de bioscoop. Welke wil je helemaal horen op de 17e sterfdag dus van Michael Jackson? Ga je voor Billie Jean, Thriller of Human Nature? Laat maar weten in de app, liedje met de meeste stemmen. Zometeen.
1: Vandaag is het Joe Oranjedag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
2: Ja, ja, schieten dan, schieten!
1: Vandaag Joe Oranjedag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
3: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt.
4: De Steenmeesters.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
6: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Word wakker aan het water, kom tot rust in de natuur of voel de zee aan je voeten.
8: Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
21: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
22: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
23: Rook?
22: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
23: Nee, rook! Uit de meterkast!
21: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
22: Zo, koffie?
21: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
24: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
25: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
26: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
27: Hola, ¿dónde está mi casa?
26: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
27: Paella, paella.
26: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
27: Buenas noches.
26: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
28: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
30: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
31: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
0: 2:30, Joe verkeer door Flitsmeister. Er is file op de A4, er een ongeluk wat daar eerder is gebeurd. En er wordt nu onderzoek naar gedaan. De parallelrijbaan is ook dicht en dat gaat nog tot zeker 4:00 vanmiddag duren. Het gaat om de A4 tussen Den Haag en Amsterdam, tussen het Prins Klausplein en Zoetwaardendorp. Daar 43 minuten vertraging. En een kapotte auto langs de A16 Breda-Rotterdam, tussen de Van Brienenoordbrug en Prins Alexander, plus 23 minuten daar. En sta je in een van de 23 andere files die er nog zijn, dan heb je daar max een kwartiertje vertraging.
1: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: En welke hit van Michael Jackson moet ik zometeen draaien? Stem even, dat kan je doen in de app van Joe. Ook de Doobie Brothers komen eraan. En hier is Mattia Bazar. Good times, great music.

Doobie Brothers en Listen to the Music hoorde je op Joe. Het is vandaag 25 juni, de dag dat 17 jaar geleden Michael Jackson overleed. De King of Pop. Daarom even drie liedjes in de poll in de Joe-app met de vraag: welke van Michael Jackson wil je op deze sterfdatum van Michael horen? Opties waren Billie Jean, Thriller, Human Nature. Alle drie liedjes die ook voortkomen of terugkomen in de film Michael, die de afgelopen maanden in de bios draaide. De derde plaats is geëindigd Billie Jean met 13% van de stemmen. Tweede plaats, Human Nature, 42% van de stemmen. Maar de meeste van jullie die kozen voor Thriller van Michael Jackson, 45% van de stemmen. Dus hier is het.

De tijd vliegt. Vandaag dus 17 jaar geleden alweer dat Michael Jackson overleed. Meest aangevraagd net in de Joe-app deze. You're the Thriller. Het beste uit de 70s, 80s en 90s op deze bloedhete donderdag. Hou vol. Robert S. komt eraan. Elfaville en Forever Young.

0: en Showy Love. Het nieuws zometeen met Alain. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Het is bloedheet buiten, dat weten we allemaal wel. Maar is er nou al een officiële hittegolf? Dat hoor je zo.
0: En verder Toto en The Lion Sleeps Tonight. Kijk, die heeft goed bekeken. Tight Fit, hoor je zo.
2: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
1: Hey, ben je er weer?
2: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
1: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
2: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
1: Ja, lekker. Je
3: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
0: Streekt. Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
4: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs.

0: vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Odido. Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: Quickfit en weer verder.
18: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
19: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.

0: It's playtime.
1: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Dit is jouw. Bijna 2 uur. Goedemiddag. Nu.nl nieuws. Krijg je van Alain Altenaam.
4: Goedemiddag. Het is officieel. De eerste hittegolf van het jaar is een feit. Dat zegt Pier Plaza.
5: We hebben hem te pakken. De officiële hittegolf in de beeld is een feit. Het is daar zojuist meer dan 30 graden geworden.
4: Ja, en voor een hittegolf moet het minimaal 5 dagen 25 graden zijn, waarvan 3 30 graden. Het is dus de eerste landelijke hittegolf van het jaar. En het blijft nog wel even warm. Morgen kan het lokaal 40 graden worden. En heb je nog zonnebrand nodig, dan kan je zaterdag beter niet naar de Kruidvat of de Ethos, het personeel staakt. En dat doen ze door zaterdag geen zonnebrand en een paar andere belangrijke artikelen te verkopen. Medewerkers zijn boos omdat de zondagtoeslag misschien wordt gehalveerd. En vorige week bleef daardoor al meerdere winkels van Ethos en Kruidvat dicht. Ook ons land stuurt hulp naar Venezuela na de verwoestende aardbevingen daar. Het Nederlandse zoekteam USAR gaat die kant op om te helpen zoeken naar vermisten.
6: Onder andere met honden kunnen wij mensen die ingesloten of bedolven zijn onder puin daarmee opsporen en eventueel bevrijden als dat mogelijk is.
4: Het dodental in Venezuela ligt nu op zeker 164. Ruim 10.000 mensen worden nog vermist. En aan voetbal, het is nog maar de vraag of de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië vannacht om 1 uur kan beginnen. Die wedstrijd is in Kansas City, maar daar wordt onweer, storm en veel regen verwacht. En omdat daar strenge regels over zijn, zou de wedstrijd later kunnen beginnen. Deze Amerikaanse weerman denkt zelfs dat die kans groot is, zegt hij bij SBS6.
7: Unfortunately, the match doesn't look quite as positive, if you will. The likelihood of us having the delay is about 80%.
4: Ja, maar er is dus ook een kans dat het gewoon om 1 uur begint. Dan uit weer in ons land. We hebben dus die landelijke hittegolf te pakken. In het noorden wordt het 27 graden. In het zuiden wordt het met 37 graden een stuk warmer.
3: Dankjewel, Joe. Verkeer dan door Flitsmeister. Het is druk op de weg, 36 vertragingen. Dit zijn de 2 files waar je langer mee zoet bent dan 20 minuten. A4 van de Haag naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. Door een ongeluk waar onderzoek naar wordt gedaan op dit moment. 46 minuten. De parallelrijbaan is ook dicht. Dat gaat waarschijnlijk tot 4 uur duren vandaag. En de A16 Rotterdam-Breda tussen Kralingen en Ridderkerk-Noord. Daar lopen dieren op de weg. 5 kilometer file, 38 minuten.
8: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: En The Lion Sleeps Tonight van Tide Fit zometeen. Mr. Big ook met Wild World. En hier

Onmogelijk om niet mee te zingen bij deze. Tight Fit and the Lion Sleeps Tonight. Nou, misschien dat de leeuw wel slaapt vannacht, maar de Nederlandse leeuw, de Oranje spelers natuurlijk niet. En jij misschien ook wel niet, want vannacht wordt gevoetbald tussen Nederland en Tunesië op het WK voetbal in Amerika. Daarom vandaag weer Joe Oranje Dag. We spelen over een paar minuutjes weer het Joe 1 2'tje. Kun je een gloednieuwe televisie mee winnen? En als je een beetje hebt opgelet de afgelopen uren, moet het wel lukken om een 1 2'tje te maken. Zo'n muzikale memory. Dus wil je meespelen zometeen en een televisie in de wacht slepen, stuur eventjes Oranje in de Joe-app. Dus app even Oranje in de app. Earth, Wind & Fire zometeen om ook Disco Donderdag een beetje te vieren. Let's Groove komt eraan naar Mr. Big.

0: Earth to the Fire, Let's Groove bij Joe. Zometeen Bonnie Tyler, ook Bob Marley komt eraan.
1: Joe, 1-2'tje.
0: Maar het is ook Joe Oranjedag. Jolijn, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag.
0: Heb je je oranje kleding al klaar liggen voor vannacht om te kijken?
2: 100%, ja. Muts, hoe heet het, pet, bril. Ja.
0: Je gaat met dit weer toch geen muts opzetten? Dat lijkt me wel heel warm.
2: Nee.
0: Maar heb je dit gehoord in het nieuws bij Ellen? Er komt heel slecht weer over waar het voetbalstadion waar het vannacht is. Dus er is kans dat het zelfs nog later gaat beginnen dan 1 uur, hè?
2: Oh, dat meen je niet. Oh, ja. Dat wist ik niet. Ja, oh, dat wordt een paaien vannacht.
0: Ja, de kans is 80%, hoorde ik zelfs net van een Amerikaanse weerman. Dus we gaan het meemaken allemaal. Maar goed, hey, eerst even kijken of jij een nieuwe televisie in de wacht kan slepen waarop jij de wedstrijden van het WK voetbal kan gaan kijken. We spelen natuurlijk deze hele dag op Joe Oranjedag. Het Joe 1-2'tje, het is een soort voetbal memory. 11 rugnummers, het Joe Nederlands elftal. Er zitten 5 paren van dezelfde hits. Heb je 2 dezelfde gevonden, dan win je een nieuwe tv. Pas op, er zit ook een rode kaart in het spel. Dus die moet je sowieso mishouden, want dan stopt het spel direct. En dat moeten we niet hebben natuurlijk.
2: Nee, zeker niet.
0: Ik wil graag een eerste getal horen tussen de 1 en de 11. Wie wil je voor het eerst naar voren roepen?
2: Ik wil nummer 4.
0: Nummer 4 wil jij graag horen.
2: Yes.
0: Nummer 4, die gaan we erbij pakken. Daar komt hij. Islands in the Stream hoorden we van Kenny Rogers en Dolly Parton natuurlijk. Dat zat er achter nummer 4. Oké, waar is de match? Waar zit dit liedje nog een keer, denk jij?
2: Misschien wel nummer 8.
0: Nummer 8, zeg jij. Horen wij weer Islands in the Stream, dan heb jij gewonnen. Ben je er klaar voor?
2: Ja, laat me komen.
0: Oké, hier komt nummer 8.
2: Ja!
0: Lekker, Jolijn, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Je hebt 2 dezelfde Joe-hits gevonden. Daarmee win je een gloednieuwe tv. Verder krijg je ook nog de prachtige oranje Limited Edition. Zet hem op Joe-pad. En de WK-splank van Beemster voor bij de borrel. Of de wedstrijd natuurlijk.
2: Oh, heerlijk. Wat leuk. Dankjewel.
0: Alsjeblieft, we sturen het allemaal ZSM op. En toi toi toi vannacht, hè?
2: Ja, dankjewel. Jij ook.
0: Hoi.
2: We houden het spannend. Doei.
0: Nou, luister, ik hoop dat je goed hebt geluisterd. Want 4 en 8, dat was dus Kenny Rogers, Dolly Parton, Islands in the Stream. Die is nu ook uit het spel. Dus er zijn steeds minder getallen die meedoen. Over een klein uurtje spelen we weer een Joe 1-2'tje. Misschien win jij dan ook wel een tv'tje. Hier is Bonnie Tyler.

0: Lekker zomers altijd. De reggae van Bob Marley met The Wailers. Jordan, Is This Love by Joe. Ja, ik hoef je natuurlijk niet te vertellen dat het erg warm is buiten. Vanavond, slechts vannacht, wordt het ook weer bloedheet. Natuurlijk echt zo'n plaknacht. Maar dan is het natuurlijk heel aantrekkelijk om je kleding uit te trekken en naakt te gaan slapen. Maar echt, doe het niet. Waarom niet, hoor je zo.
1: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje, dat is de ja van Jumbo.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag Oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.

0: 30. Altijd laag.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
6: Dat gaan we vieren.
5: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
7: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, zonneplan.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Dat gaan we vieren.
5: Dus nu naar Aldi.
8: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
9: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
15: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
14: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
16: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
2: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
2: Vergeet je niet in te smeren.
1: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Het is 2:45, het Joe verkeer door Flitsmeister. Er is vertraging op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoetewaardendorf door een ongevalsonderzoek. De parallelrijbaan is daar dicht. Waarschijnlijk zijn ze nog tot 4:00 vanmiddag bezig. De vertragingstijd is nu 54 minuten. En ook bijna net zo lange vertraging op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 53 minuten. Er zijn nog 31 andere files. Sta je daarin, dan verlies je max 25 minuten. Goeie reis.
4: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
3: Met Letters for a Set. En de fantastische Ironic, ook Human League, Don't You Want Me, naar Culture Club en Do You Really Want to Hurt Me? Good time.

En let us for a set. Ironic bij Joe. Met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Met die plaknachten die we nu hebben, voelt het aanlokkelijk om je kleding uit te trekken 's nachts. He, gewoon lekker in je Adam of Eva kostuum onder de dekens. Maar het is dus niet zo slim om dat te doen, want een katoenen pyjama neemt je zweet op 's nachts. En trek je geen pyjama aan, dan ga je meer plakken en slaap je onderaan de streep slechter. Dus doe er je voordeel mee. Hou in ieder geval iets van kleding aan terwijl je slaapt. ABBA komt eraan. Money, money, money. Dit is je Malik bij Joe.

ABBA en Money Money Money bij Joe met de hits uit de 70s, 80s en 90s. En drie van die hits zijn verstopt in de 3 na 3. Dat is de kritische zin die je nu van me krijgt. Daarin zitten de hits die zometeen na 3 uit je radio komen. Maar welke zijn het? Probeer de zin maar te ontcijferen. Er hangt liefde in de lucht, dus ik wil de enige zijn die met jou naar het maanlicht kijkt. Er hangt liefde in de lucht, dus ik wil de enige zijn die met jou naar het maanlicht kijkt. Welke hits zitten in deze zin? Heb je een ideetje? Stuur maar door via de Joe-app. Je hoort ze allemaal zometeen na Dan Hartman.

0: Dan Hartman en Relight My Fire. Het nieuws zometeen. Alleen goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Bij het KNMI zijn ze druk aan het overleggen. En ik vertel zo waarom.
0: En we spelen uiteraard ook... Kritische zin, daar zitten de hits verstopt die je zometeen van me krijgt. Weet je ze eruit te pikken? Stuur dan vooral een berichtje in de app van Joe. Er hangt liefde in de lucht, dus ik wil de enige zijn die met jou naar het maanlicht kijkt. Nou, wat een romantische zin, hè? Er hangt liefde in de lucht, dus ik wil de enige zijn die met jou naar het maanlicht kijkt. Welke liedjes zijn dit? Als je het weet, stuur een berichtje. Je hoort ze alle drie zometeen.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Vandaag is het Joe Oranjedag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
4: Ja, ja, schieten dan, schieten!
3: Vandaag Joe Oranjedag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook

0: het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten... of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Hollandse rode paprika's... per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
2: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
3: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
4: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
5: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
6: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
2: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
8: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZBever Bijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. €1. En Optimaal drinkyoghurt, 1-liter pak, ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
13: ANWB en gaan.
14: Keukenkopers, opgelet. Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
15: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
16: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
18: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
20: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
21: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
22: Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAM. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAM.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Odido. Dit is jou. Het is 3 uur exact. Goedemiddag, nu.nl nieuws. Elena Altena.
3: Goedemiddag. Er is druk overleg. Het KNMI bekijkt op dit moment of code oranje toch code rood moet worden. Er is nu een vergadering bezig. Mogelijk is er namelijk meer nodig dan code oranje dat nu in een groot deel van het land geldt. Vooral omdat het nog warmer wordt, zegt ook Weerplaza.
4: De komende tijd wordt het nog veel warmer. De temperatuur stijgt vanmiddag nog naar 33 tot 36 graden in het zuiden van het land. En morgen is er zelfs kans op een lokale 40 graden.
3: Het KNMI maakt later vandaag bekend of het code rood wordt of niet. En wat in dat geval de adviezen zijn. Dan naar Brunsum. Daar zijn in een flat dik 80 appartementen ontruimd, meldt 1 Limburg. Er is een gaslek. De brandweer is met veel wagens naartoe gekomen. Er wordt nu gezocht waar het gaslek zit. Regiotaxis komen op veel plekken te laat. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Dagblad. Regiotaxis worden gebruikt door mensen die niet meer zelf kunnen reizen. Maar in bijna 6 op de 10 gemeenten staan mensen er soms op te wachten. En opluchting in Drenthe, daar is het na veel gedoe toch gelukt om een camper weg te halen die in een natuurgebied door een vlonderpad was gezakt. Het gebeurde vorige week al, maar het wilde maar niet lukken om de wagen weg te halen. Volgens RTV Drenthe heeft een berger het nu toch voor elkaar gekregen. En intussen was die camper een toeristische attractie geworden van mensen die kwamen kijken. Het weer van Weerplaza, we hebben een officiële landelijke hittegolf te pakken. Ook vandaag is er volop zon. 27 graden in het noorden tot 37 in het zuiden. En morgen wordt het nog warmer.
2: Jouw verkeer dan door Flitsmeister. 39 vertragingen. De meeste files die zijn onder de 20 minuten. Eentje is er langer. Daar zijn eigenlijk al de hele dag problemen. De A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetwoudendorp. 38 minuten door een politieonderzoek na een ongeluk. Parallelrijbaan is dicht. Verwachting is dat het over ongeveer een uurtje is opgelost. Actuele vertragingstijd nu is 38 minuten dus.
5: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranje dag. Dit is Joe met Edwin Noorlander.
6: De 3 na 3.
2: Kritische zin, daarin zitten de 3 hits verstopt die je na het nieuws van 3 krijgt. Dat doen we elke werkdag hier bij Joe. De zin voor deze donderdag is: er hangt liefde in de lucht. Dus ik wil de enige zijn die met jou naar het maanlicht kijkt. Heel romantisch. Onder andere Robin, Brenda en Dave hadden hem goed. Even ontleden, liefde in de lucht. Dat gaat om Love is in the Air, John Paul Young. Ik wil de enige zijn, Eternal, I Wanna Be The Only One. En naar dat maanlicht kijken. De Moonlight Shadow van Michael Oldfield. En daarmee begint het 3.

Finance. I Wanna Be The Only One bij Joe. Met de hits uit de 70s, 80s en 90s. We vieren vandaag Joe Oranjedag, want Oranje moet vannacht weer aan de bak tegen Tunesië. En misschien heb jij wel een hele slechte televisie. En denk je van, heb ik nou een bril nodig of is mijn tv zo slecht? Alles ziet er zo vaag uit. Gloednieuwe tv kun je winnen tijdens Joe Oranjedag. We spelen Joe 1-2'tje over een paar minuten. Dat is een soort voetbalmemory. En denk je van, nou, ik heb wel zin in een spelletje. Stuur dan eventjes Oranje in de Joe-app. Dus Oranje sturen in de Joe-app. Misschien heb ik je dan zo meteen wel aan de telefoon. Phil Collins, hoor je ook naar John Paul Young. Dit is Love Is In The Air. Love is in the air.

0: Phil Collins en One More Night.
1: Joe, één tweetje.
0: Het is Joe Oranjedag. De hele dag maak je kans op een gloednieuwe televisie. Er zijn er inmiddels al 2 uit. Maar we hebben er nog genoeg staan, hoor, dus dat komt helemaal goed. Misschien wel voor Stefan uit Amersfoort van 55. Hey Stefan, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Bij Amersfoorters onder elkaar dan, dat is leuk. Ik weet niet of je, ik weet niet of je bij mij in de buurt woont natuurlijk. Maar als jij voetbal kijkt, ben je dan een enorme schreeuwer bijvoorbeeld?
2: Ja, inderdaad. Ik kan aardig uit mijn dak gaan.
0: Oké, ja, ik woon in Vathorst. Ga ik dat horen als jij uit je dak gaat?
2: Dat ga je zeker horen dan.
0: Echt waar?
2: Ja. Nou. Ik zit op een rotonde 5.
0: Nou, we wonen vlak bij elkaar, denk ik, Stefan. Nou, wat grappig zeg. Ik moet met het raam dicht slapen vannacht in ieder geval dan.
2: Ja, zeker.
0: Hey, vertel. Jij kijkt dus voetbal zeer enthousiast. Heb je dan een beetje slaap vannacht nog wel? Of moet je morgen gewoon op 2 uur slaap aan de bak?
2: Ja, inderdaad. Ja, gewoon de wedstrijd kijken en morgen gewoon weer rijden.
0: Want, wat doe je voor werk?
2: Ik rij onderdelen rond voor garages.
0: En heb je dan vandaag een beetje goed op kunnen letten en al meerdere Joe 1-2'tjes gehoord? En op die manier misschien wel een match gevonden?
2: Ja, ik heb het geprobeerd om een beetje bij te houden inderdaad.
0: En je hebt alle edities gehoord tot nu toe?
2: Nou, ik geloof dat ik wel eentje gemist heb. Dus, nou ja, goed.
0: Stond je net te laden en lossen? Nou,
2: ja. Inderdaad, ja.
0: Kijken of dat problemen gaat opleveren nu, Stefan. We spelen Joe 1-2'tje dus. Een soort muzikale memory. 5 paren van dezelfde Joe-hits. Hier achter de 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal. Heb je een match gevonden, win je een nieuwe tv. En pas op, er zit ook een rode kaart in het spel. Dus vind die niet, want dan stopt het spel direct voor jou.
2: Ja,
0: wat is het eerste rugnummer dat jij naar voren wilt roepen?
2: Nummer 2.
0: Nummer 2 wil jij naar voren roepen?
2: Nummer 2 die is gevallen al.
0: Die is al gevallen.
2: Nummer 3 wil ik.
0: Nummer 3 wil je horen, ja, oké. Okay. Ja. Wij gaan luisteren, dit is nummer 3. Bam, bam, bam. Ja, dan ga ik meezingen, maar hij is al afgelopen. Neil Diamond, Sweet Caroline, die zit onder nummer 3. De andere Neil Diamond moet je dan even zien te vinden. Waar is die?
2: Nou, dat moet wel nummer 7 zijn dan.
0: Nummer 7? Waarom ben je zo zeker van je zaak?
2: Nou, die heb ik bijgehouden en die heb ik opgeschreven. Dus het moet er wel zijn dan.
0: Oké, nou even kijken of jouw aantekeningen kloppen natuurlijk.
2: Yes.
0: We gaan luisteren. Horen wij weer Sweet Caroline. Dan heb jij een tv gewonnen. Dit is rug nummer 7. Goed bijgehouden.
2: Ja, zeker.
0: Gefeliciteerd. Je hebt 2 dezelfde Joe-hits gevonden. En wint daarom een gloednieuwe tv. En zet hem op Joe-pad en de WK-slank van Beemster voorbij de borrel of de wedstrijd.
2: Geweldig. Nee, die gaan we erbij pakken.
0: Wat is je voorspelling voor vannacht? Wat gaat het worden tegen Tunesië?
2: Tunesië, nou, dat moet wel 4-0 kunnen worden, toch?
0: Dat wordt 4 keer juichen, zeg jij vannacht.
2: Ja, zeker wel. Okay. Ja.
0: Nou, laten we het hopen. Mooie wedstrijd.
2: Oké, goed zo, dankjewel.
0: Hoi. Nou, er zitten nog een paar matches in het spel. En we spelen gewoon verder. Nieuwe ronde zo direct bij Kai in de middagshow om 4:15. En als je denkt, hoe werkt dat allemaal precies? Het staat ook allemaal uitgelegd in de Joe-app en op joe.nl. In excess, Suicide Blunt.

0: 70s, 80s en 90s. Marvin Gaye komt eraan, ook Queen ga je zo meteen horen. En morgen wordt een heel bijzondere dag voor een hele hoop stelletjes. En ik vraag me af of ze deze keuze ook hadden gemaakt als ze vooraf de weersvoorspellingen al hadden kunnen inzien.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl vindt voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar €2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar €1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra, altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
4: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Laat die wasmachine maar draaien hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
14: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
11: Die flitsers met Tom bij TomTom.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
16: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
17: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Honig pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Taxi en Dubbel Fris Boost, een pak van 1,5 liter, ook €1. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
20: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
20: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
0: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
21: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
23: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
24: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
23: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
24: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
25: Tijd voor gesponsorde vacatures.
22: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
26: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
27: doei doei
26: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
28: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
29: Over half vier, even kijken op de weg. Het verkeer door Flitsmeister op Joe met file op de A4 gemeld. Rotterdam, Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp, 25 minuten. Botsing net op de A12 Utrecht Den Haag tussen Bodegraven en het Gouwe Aquaduct, ook daar 25. A15 Ridderkerk Oost-Voorne bij de havens 4000 tot 5200, 27 minuten. A20 naar Gouda tussen Krooswijk en Nieuwekerk aan de IJssel, plus 27. En file op de A27 Breda Utrecht ook nog. De langste voor nu is dat tussen Hank en Noorderloos, 13 kilometer aansluiten, 46 minuten extra. En er zijn nog 54 andere files. Het is echt wel hartstikke druk op de Nederlandse wegen nu. Sta je daarin dan maximaal 25 minuten vertraging. Goeie reis.
30: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
29: Schokkend nieuwtje komt er net binnen over Lionel Richie. Wat er aan de hand is, hoor je zo. Verder Queen en dit is Marvin Gaye met Sexual Healing. Good.

En we are the champions. Ja, toepasselijk op deze 25e juni, want het is vandaag 38 jaar geleden dat Nederland het EK voetbal won. Ja, en morgen 26 juni is het dan weer een hele bijzondere dag voor veel mensen. Het is de dag dat veel koppels in het huwelijksbootje stappen. Populairste trouwdag van het jaar vanwege de datum 26-06-26. Ja, dat wordt gewoon de heetste dag van het jaar. Moet je nagaan, hè, dat je dan in zo'n driedelig pak de hort op moet. En dan worden van gauw gele zweetplekken en je snel witte bruidsjurk. Maar als je gaat trouwen, een mooie dag gewenst. Spargo, You and Me, hoor je nu bij Joe.

Elton John, Circle of Life. Het zijn de hits uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen op verzoek, de 4 uur middagboost komt eraan. Heb je een liedje dat je wilt horen zometeen bij Kai? Laat maar van je horen. Titel en artiest is welkom in de app van Joe. Nu eerst nog Lionel Richie. Die gaat trouwens niet zo lekker. Hij heeft zijn eerste optreden van een nieuwe tournee in Amerika stil moeten leggen, omdat hij onwel werd. Hij kon echt niet meer doorgaan met het optreden. Dus ja, hopelijk voelt hij zich snel beter. En kan hij weer knallen zoals ze van hem gewend zijn. All night long. Lionel Richie bij Joe.

Lionel Richie en All Night Long. Bij Joe, zometeen Kai met de middagshow. Het wordt één groot prijzencircus, want televisies kunnen er weer gewonnen worden. Misschien wel door jou, want we spelen de hele dag Joe 1-2'tje, omdat het Joe Oranje dag is. Dat zometeen. En natuurlijk de weekfinale van de Alpha Battle. 1000 euro ligt op je te wachten. Dat en meer zometeen bij Kai. En ook deze

0: Vandaag is het Joe Oranjedag. Scoor de hele dag tijdens het Joe 1-2'tje, de Beemster WK-splank en een gloednieuwe tv om alle wedstrijden te kijken.
1: Ja, schieten dan, schieten!
0: Vandaag Joe Oranjedag. Of we kampioen kunnen worden? Yes, we can! Kaasplankjes houden van Beemster. Ook tijdens de wedstrijden van Oranje. Met nu ook Beemster kaassalade en kaastappenade. Echte kaas komt uit de Beemster.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Hallo.
6: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
5: Ja hoor.
6: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
5: Tuurlijk.
6: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
5: Ja.

0: Wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
1: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
0: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
2: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
3: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
4: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
5: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel...

0: naam.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
6: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
9: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Het nieuws van 4 uur, Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedemiddag. Code rood. Dat geldt morgen in een groot deel van ons land vanwege de hitte. Dat is zojuist besloten. Het is voor het eerst dat het KNMI dit weeralarm afgeeft vanwege de warmte. Code rood geldt morgen voor het hele land, behalve voor het noorden en voor Zeeland. Straks om 16:30 meer hierover. Door naar Venezuela, daar wordt er altijd druk gezocht naar overlevenden onder het puin. Vannacht waren er daar twee aardbevingen en daardoor zijn tientallen gebouwen ingestort en zeker 164 mensen omgekomen. Het Rode Kruis heeft gironummer 5125 geopend en daarop kan geld worden gedoneerd. Er is namelijk dringend behoefte aan voedsel en water. Het reisadvies voor 7 landen in het Midden-Oosten is weer versoepeld. Volgens Buitenlandse Zaken komt dat door de voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran. Je kunt daardoor weer reizen naar onder meer Qatar en Oman. En maak alcohol drinken minder normaal. Dat zegt de Gezondheidsraad na een nieuw onderzoek. Want zelfs af en toe een glaasje brengt al risico's met zich mee. De raad vindt dat het drinken van alcohol moet worden ontmoedigd. Nu wordt alcohol drinken soms als iets vanzelfsprekends gezien, bijvoorbeeld door jongeren. Het weer van Weerplaza, het is heet met 27 tot 37 graden. En morgen wordt het nog warmer, bij dus code rood. In bijna heel het land 34 tot misschien lokaal 40 graden.
2: Dat is zo jammer, want je had helemaal bruggetje bedacht. Code oranje en zo. En dan wordt er nu al eigenlijk al gesproken over code rood. Ja. Terwijl hier op Joe is het vandaag wel echt code oranje.
3: Joe Oranjedag wordt mede mogelijk gemaakt door Beemster Kaas. Echte kaas komt uit de Beemster. Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Ja! Dit is Joe met Kai Merckx.
2: We zijn weer van de kant. Oh. Ja. Het is dus Joe Oranjedag vandaag. Want vannacht om 1 uur speelt het Nederlands elftal tegen Tunesië.

hier. We stomen je helemaal klaar voor deze wedstrijd van vannacht. Met het Joe 1-2'tje waarbij je kans maakt op een gloedje nieuwe televisie. Dat spelen we over een paar minuten. Ik leg je daar zo meer over uit. We pakken vast even de app van Joe erbij als je mee wilt spelen. Zie je ook een bericht binnenkomen van Kevin. En dat is even lekker. Die zegt, hey Kai, ik krijg mega energie van Chumbawamba met tap-tamping. Dat is toch heerlijk met dit weer. En kijk eens even hoe we hier van de kant schieten op. Elvis.

0: Sarah-song. En Robbie zegt daarover in de app van Joe: doen jullie dat expres? Eerste nieuwsbericht over dat we alcohol drinken minder normaal moeten laten zijn. En dan twee nummers over alcohol erachteraan. Want we hadden hiervoor inderdaad ook het Cup Jumping van Chumbawamba. Wat daar ook over gaat. En inderdaad de Pina Colada-song van... we moeten dit niet zo normaal maken. Want we zingen erover. Kijk, we draaien nu ook geen nummers over... Ik jaag even lekker een witte lijn door mijn neus. Dan zegt iedereen toch, dat kan niet. En nu gaat het helemaal over drinken en zo. En dan is het allemaal heel normaal.
1: Er zijn wel liedjes over die witte lijn. Hè? Cocaine, Running Around My Brain.
0: Ja, maar die draaien we niet.
1: Kunnen we altijd doen.
0: Draaien we niet. Ja, zeker. Oh, jij stelt voor om dat gewoon ook te normaliseren. Dat we het gewoon allemaal gelijk trekken.
1: Niet, ja, je hebt niet te normaliseren. Het is normaal, daar moeten we vanaf. Ja, dat is het verhaal.
0: Okay. Het is warm, je hoort het. Code Oranje en Joe Oranjedag. Daarom is het nu snel tijd voor een korte hydration break. Dus neem even kort slokje, jongens. Wow. Eventjes drinken. Dat hoort er natuurlijk ook bij het WK. Over 3 minuten spelen we namelijk weer een nieuw Joe 1-2'tje. Spel is simpel. Ik heb hier 11 spelers klaarstaan. Aan jou de taak om 2 spelers te vinden met alle 2 dezelfde Joe-hit. Weet je ze te vinden, dan wil je een gloednieuwe televisie. Het is een soort van, liedjesmemory, zo zou je het kunnen zeggen. Maar heb je het fout, pik je de rode kaart eruit, dan ben je helaas... af, dan is het over en uit. Maar wil je meespelen voor die gloednieuwe televisie... dan mag je nu Oranje sturen in een bericht met de app van Joe. Oranje. Drink dus snel nog wat, want wie weet spelen we over 3 minuten... een nieuwe ronde met jou wel van het Joe 1-2'tje. En ik kreeg een bericht van Tara binnen. Dat is ook gezellig.
2: Hey Kai, hey. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ik sta wederom weer in de file. Het zal niet zo zijn. Dus ja, ik kan wel een goede boost gebruiken. Take on me. Kom maar op.
0: Oké. Okay.

0: Take On Me. Joe, 1-2'tje. Het is Oranjedag bij Joe. Dat betekent dat we je helemaal opwarmen voor de wedstrijd van vannacht natuurlijk. In dit geval. En iemand die mee gaat spelen met het 1-2'tje. En misschien wel kans maakt op een gloednieuwe tv. Want laten we eerlijk zijn, dat is eigenlijk alles wat je wil bij een WK, EK. Hè, bij zo'n evenement. Is Laurien. Hallo Laurien.
1: Hi.
0: Hallo, hoe staat het bij jou met de Oranjekoorts?
1: Ja, die is in volle gang. Nee, wij zijn hier echt wel mega fan thuis.
0: Ja, en hoe uitzicht dat fanschap?
1: Ja, het huis versiert, grote beamer opstaan. We doen mee in allerlei voetbalpools, dat soort dingen.
0: Ja, ja, in hoeveel pools doe je mee ongeveer, als je een schatting zou moeten maken?
1: Ik zit er in 3.
0: In 3, oh, dat is nog te overzien, toch?
1: Ja, dat is redelijk te overzien.
0: En,
1: ja,
0: en vlaggetjes in de straten?
1: Alleen bij ons huis. Maar...
0: Nou ja, jullie zijn echt wel de diehard supporters van Nederland zelf.
1: Echte diehard.
0: Wat dat betreft.
1: Ja.
0: En ga je dan ook kijken vannacht?
1: Ja, dat staat wel op de planning. Of het moet echt elke keer worden doorgeschoven door het weer.
0: Ja, dat is nog wel echt een ding, hè. Want ze moeten om 1 uur spelen. Maar het zou zomaar kunnen dat dat niet doorgaat. Of dat dat in ieder geval uitgesteld wordt. Want ik begrijp,
1: ja, precies.
0: Ik begrijp ook, en dan ga ik eventjes checken bij Jeroen... dat als er inderdaad onweer komt en dat soort dingen... dat minstens een half uur moet het niet onweren...
2: Ja.
0: En dan wordt het hervat.
2: Ja, het is zo dat als het onweert, echt in de buurt zeg maar binnen 11 kilometer van het stadion, binnen 13 kilometer van het stadion, dan moet iedereen het stadion uit. Er is geen dak boven, iedereen het stadion uit, zodat iedereen veilig is. Dan wachten ze een half uur en dan mag er nergens in 13 kilometer omtrek van het stadion een bliksemflits zijn.
0: Ja.
2: Dat moet binnen een half uur dus niet. Maar stel je voor, na 15 minuten dat er een bliksemflits komt, beginnen ze weer opnieuw met tellen. Kun je weer een half uur wachten?
0: Nou, of na 29 minuten.
2: Ja, dan is het toch...
0: Ja, dan is het binnen de 30 minuten natuurlijk. Ja. Nou, Laurien, dat kan nog wat worden inderdaad. Wat heb je morgen op de agenda staan?
1: Een werkdag. Ja, dus mijn wekker gaat gewoon om 7 uur.
0: Ja. Stel je voor, het begint straks die wedstrijd om 5 uur. Zit je daar?
1: Ach ja, bijna weekend.
0: Ja, laat het dan maar heel snel beginnen.
1: Dat is maar 1 keer in de 4 jaar, hè?
0: Zo is het. Oké, het Joe 1-2'tje. Het is een soort van muzikale memory. Achter de 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal... zitten 5 paren van dezelfde Joe-hits. Heb je 2 dezelfde hits bij elkaar gevonden, dan win je een nieuwe tv. Maar pas op, want er zit ook een rode kaart tussen natuurlijk in het spel. En als je die vindt, dan... stopt het spel meteen.
1: Ja.
0: Ja. Heb je het een beetje gevolgd gedurende de dag?
1: Nee. Dit gaat echt volop gokken worden.
0: Okay.
1: Nee, de dingen die ik heb kunnen volgen, die zijn er ondertussen al uit. Dus
0: dan gaan we gokken. Oké, voor welk eerste rugnummer wil je spelen?
1: Nummer 1.
0: Nummer 1, daar zit de volgende artiest achter. Lionel Richie is natuurlijk de vraag. Waar zit die andere Lionel Richie op het veld? Waar staat hij?
1: Nummer 6.
0: Nummer 6 zeg jij? Dat is een pure gok.
1: Dat is echt een pure gok.
0: Ja, oké. Okay. Daar komt hij. Is dit dan ook Lionel Richie? Dit is nummer 6.
1: Niet waar!
0: Je wint een gloednieuwe televisie!
1: Oh, op hoor! Holy shit!
0: Nou ja, zeg Laurie. Maar ik moet ook zeggen, het komt bij jou fantastisch terecht. Want je bent zo'n groot WK-fan, Nederlands fan.
1: Ja, en die tv van ons, die hield er echt mee op.
0: Ja, dus die viel uit elkaar. Ja, er was alleen nog maar testbeeld op te zien. Dus nu krijg je een gloednieuwe tv. En dat is nog niet alles.
1: Op, hoor.
0: Want omdat je meespeelt, heb je ook nog een Zet hem op Joe-pad gewonnen. En natuurlijk de Beemster WK-splank. Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Van harte. Nou, in de running nog steeds. Nummer 5, nummer 9 en 11. We spelen over een uur gewoon weer een nieuwe ronde van het Joe 1-2'tje... met weer kans op een gloednieuwe televisie. Dit is Brian Adams en Tina Turner bij Joe. It's

0: finale dag vandaag van de Alpha Battle. Er gaat dus gegarandeerd 1000 euro de deur uit om 16:45. Moet je wel binnen 30 seconden zoveel mogelijk goede antwoorden weten te geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Dus pak alvast even de app van Joe bij de hand. Alleen daarmee kun je je aanmelden na het nieuws van 16:30, Jeroen.
1: En zo meteen in het nieuws blikken we vooruit op en code oranje en code rood.
0: En muziek van Madonna over een paar minuten.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Echte smaak komt uit de Beemster. Maar wat is dat, echte smaak? Is het de smaak van een bammetje kaas bij het ontbijt? Of van een tosti met je bestie? Is het de smaak van een stukje oud op de camping? Of van borrelblokjes in de kroeg? Wat het ook mogen zijn, echte kaas komt uit de Beemster.
4: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Ah, oh, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, tof jij even.
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
8: Streekt. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
10: Dat gaan we vieren.
9: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
10: Dat gaan we vieren.
9: Dus nu naar Aldi.
12: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
16: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
17: slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.

0: 30. Altijd laag. Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
1: Vergeet je niet in te smeren.
0: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina lang lekker liter pakken? 2 plus

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
2: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
3: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
2: Voor pallets van 100 kilo?
3: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
4: Tijd voor gesponsorde vacatures.
1: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
5: Hou je vast, want het is heet. Vandaag lokaal zo'n 37 graden. Morgen komt er nog een schepje bovenop. Dan kan het zelfs 40 graden worden. Yeah. En over de warmte gesproken, Jeroen Latijnhouwers.
6: Ja, het is echt serieus. Goedemiddag, want een half uur geleden heeft het KNMI voor het eerst code rood afgegeven vanwege de warmte, vanwege de hitte. Code rood geldt morgen in bijna het hele land, behalve het noorden en in Zeeland. En ja, het wordt ook gewoon heel erg warm, zegt ook Weerplaza.
7: De komende tijd wordt het nog veel warmer. De temperatuur stijgt vanmiddag nog naar 33 tot 36 graden in het zuiden van het land. En morgen is er zelfs kans op een lokale 40 graden.
6: Ja, dat is morgen. 40 graden is dus mogelijk op vrijdag. Op dit moment is Woensdrecht de warmste plaats van ons land. Daar is het op dit moment 34,8 graden. Niet alleen vandaag overdag is het warm, ook de komende nacht. In Almere is het vannacht 22 graden. In de Bilt vannacht 25 graden. In Eindhoven 26 graden, vannacht dus. En in Maastricht vannacht 27 graden.
8: Gaan we het hele land af, of niet?
6: Dat was hem wel. Overigens in Groningen 17 graden vannacht.
8: Oh, kijk, dat is wel cool, lekker af.
6: Ja. Alles boven de 20 graden, ja, dan kunnen we met recht spreken van een plaknacht. Of zoals ze in Duitsland zeggen,
2: zwule nacht.
6: Zwule nacht.
8: Een zwule nacht.
6: Zwule nacht,
8: vooral. En even voor morgen dan, dat code rood. Want ja, dat komt niet heel vaak voor. Wat houdt het dan precies in? Wat willen ze daarmee zeggen, het KNMI?
6: Ja, we hebben even gebeld met het KNMI. Die wilden pas wat zeggen als het definitief was. Nou, we gaan ze nu bellen om 5 uur, hopen ze echt een telefoon te hebben.
8: Ja?
6: We hebben even het besluit opgezocht. Bij code rood is bijvoorbeeld het advies van het KNMI: ga niet op reis. Met andere woorden, blijf thuis.
8: Moet thuis blijven?
6: Ja, ja, ja.
8: Ik heb morgen een bruiloft.
6: Heb je er zin in?
8: Nou ja, kijk, morgen. Ik denk dat heel veel mensen denken. Ik denk dat er morgen heel veel stelletjes gaan trouwen. Het is morgen namelijk 26/6/26.
6: Ja, ja.
8: Dus dat is natuurlijk zo'n symbolische dag waarop heel veel mensen hebben gepland. Ja, wij gaan lekker trouwen.
6: Ja.
8: Niet rekenen natuurlijk dat het morgen zo'n graad of 40 gaat worden.
6: Ja, het KNMI zegt, ga niet op reis.
8: Ga niet op reis, wordt er gezegd. Oké.
6: Okay. Nou ja, goed, er is namelijk een grote kans op afgesloten wegen en bruggen door het smelten van asfalt. En ook is een kans op vertragingen en treinen die niet rijden door het uitzetten van de rails. Je kunt misschien ook niet eens wegkomen.
8: Ja, precies. Nou, ga kijken wat het doet.
6: We komen er later nog op terug om 5 uur onder andere. Tot slot, even sport. Nou even, het WK voetbal is
8: bezig. Nou even, alsjeblieft zeg.
6: Spanning begint te komen. Want het Nederlands elftal speelt vannacht om 1 uur onze tijd in Kansas City tegen Tunesië. En Oranje is overduidelijk de favoriet vanavond, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
9: Ik was gisteren bij de persconferentie van Tunesië en dat land is wel klaar met het WK. Ze hebben 2 keer dik verloren, ze hebben niets meer om voor te spelen. En dus zou ik zeggen, de recordoverwinning van Oranje op een WK is 5-0 in 1998 tegen Zuid-Korea. Dat record kan vanavond verbroken worden.
6: Oh. Maar goed, de vraag is natuurlijk wel, gaat de wedstrijd door of begint die wellicht later? Er hangt namelijk noodweer in de lucht in Kansas City. En bij onweer wordt de wedstrijd gestaakt of begint die later? Kan zo'n wedstrijd in het uiterste geval dan eventueel verplaatst worden naar een andere dag? Dat is volgens Riepke niet zo makkelijk.
9: Eerder dit WK lag Frankrijk tegen Irak meer dan 1,5 uur stil door onweer. En vanavond kan het misschien wel langer duren. De voorkeur van de FIFA is om de wedstrijd altijd op dezelfde dag nog af te maken. Want zo'n WK dat dende door, er is geen ruimte om een wedstrijd in te halen.
6: Maar het zou dus in het slechtste geval uren kunnen duren met meerdere opstoppingen. Je weet het gewoon.
8: Ik hoorde vandaag dat heel veel mensen ook met hun kinderen willen kijken. Dat moet je vooral vannacht gaan doen. Ik wens je heel veel succes om met je kinderen te gaan kijken. Dat je om 1 uur met z'n allen zit te koekeloeren voor de televisie. En dat er dan wordt gezegd, nee, gaat niet door. En dat het dan door noodweer, hè, want er moet dan 30 minuten geen noodweer in een straal van
6: 13 kilometer rond het stadion.
8: Rond het stadion te zien zijn. En dan wordt er verder gespeeld. Nou, ik wens je heel veel succes vannacht. kan je vertellen, papa is er niet bij. Ik ga dat risico niet lopen. Nee hoor.
6: Nou is het wel zo in Amerika, als ze zeggen het weer gaat linksaf, dan kan op het laatste moment alsnog rechtsaf gaan.
8: Ja, ook nog. Ja, dus je weet het niet.
6: Je weet het gewoon
8: je
6: niet.
8: Je weet het niet. Het is een hele onzekere nacht, gaan we met z'n allen tegemoet.
6: Niet zo veranderlijk.
8: Als het weer. Code rood of code oranje. Ik ga sowieso iemand blij maken met 1000 euro zometeen.
10: Dit is Joe met Kai Merks.
8: Spakte.

Michael Jackson, Man in the Mirror. Ja, daar is hij weer, zegt Michiel via de app van Joe. Het mooiste nummer van Michael Jackson. Vandaag ook zijn sterfdag. Nou, bij deze nog eens in het zonnetje gezet. Het lijkt wel de grote weggeefshow vandaag. Want net maakte ik Laurien al blij met een gloednieuwe televisie. Met het Joe 1-2. Want het is Oranjedag vandaag hier bij Joe. Maar ik gooi zo ook nog eens 1000 euro de deur uit. Dan moet je wel echt van goede huizen komen als je die 1000 euro wil winnen. Want Jacqueline staat bovenaan bij de Alpha Battle met 14 goede antwoorden. En dat is de hoogste score tot nu toe bij de Alpha Battle. Maar wie weet hoe deze hit wonderen. Het zou zomaar kunnen. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om met één letter uit het alfabet zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Wil je meespelen, dan mag je nu je naam sturen in een bericht met de app van Joe. Spel ik misschien over 3 minuutjes met jou de nieuwe ronde na Blondie en Heart of Glass.

0: Zo. Hup.
1: Zo.
0: Genoeg muziek gehoord even. Het is tijd voor actie.
2: De Alpha Battle.
0: Ja zeg. Blijft duren. UB40 staat ook al op de deur te rammen. Die hoor je zo met Here I Am. Maar eerst een nieuwe ronde van de Alpha Battle. En wat zeg ik? De grote finale van de Alpha Battle met Jasper.
3: Hey, Kai, goedemiddag.
0: Hey Jasper, wat ga je doen met 1000 euro als je wint?
3: Ja, heel flauw, mijn hoofd sparen.
0: Heel flauw sparen, ja. En ja. Maar heb je een specifiek doel waarvoor je spaart?
3: Nee, niet eens.
0: Nou ja, goed, het is mooi om opzij te zetten natuurlijk. Want eerder deze week sprak ik Jacqueline. Jacqueline speelde mee en die heeft ook de hoogste score van deze week. En het all-time record ooit bij de Alpha Battle te pakken. Namelijk 14 goede antwoorden. Hallo Jacqueline.
4: Goeiedag.
0: Ben je nog beboft thuis en nageroepen en gefloten op straat? Of hoe is het geweest de afgelopen week?
4: Nee, ik had alleen een opmerking in een jongensnaam met een B.
0: Ja.
4: Ik heb een zoon die Bas heet en waarom ik hem niet genoemd had.
0: Aha, ja, dat was wel. Ja. Dan moest je natuurlijk wel even uitleggen aan de keukentafel.
4: Ja,
0: dat begrijp ik. Maar goed, het all-time record 14. En je gaat ook een borrel voor je zoon organiseren. Dus misschien kun je daar een beetje mee goed maken enigszins. Ja. Is dat diezelfde zoon, toch?
4: Ja, dat klopt. Ja,
0: precies. Ja, voor het nieuwe huis is het, hè?
4: Ja, klopt.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, Jasper, jij kan die 1000 euro nog gewoon wegkapen bij Jacqueline natuurlijk. Er staat wel echt een flinke opdracht op je te wachten.
3: Ik kan het proberen.
0: Ja, ik durf ook niet te zeggen of mogelijk is of onmogelijk na deze week nog. Ik weet het niet. Je krijgt in ieder geval 30 seconden de tijd. Je moet zoveel mogelijk goede antwoorden geven. Die beginnen met één bepaalde letter uit het alfabet. Per goed antwoord krijg je een punt. En als er gespeeld is, haal ik je er allebei bij. Gaat de jury alles checken en maak je bekend wie die 1000 euro heeft gewonnen. Meer dan 40 goede antwoorden dus. En je mag gaan spelen met de letter N van nacht. Duidelijk.
3: Oh. Vannacht. Helemaal goed.
0: Ja, oké. Okay, gelukkig je bent er nog. Ik dacht dat jij even weg was. De N vannacht. 30 seconden vanaf nu. Succes.
3: Een app. Nee, ik ben er.
0: Oh, wacht even. Ik denk dat we een enorme vertraging hebben in de lijn.
3: Napster.
0: Ja, zie je? We gaan jou heel even opnieuw proberen te bellen, Jasper. Want er zit een enorme vertraging aan de lijn. Ik heb nu namelijk al afscheid van je genomen. En je bent er nog steeds. Dus ja, zoveel vertraging kan er blijkbaar in zitten.
1: Ik heb het ook op mijn auto.
0: Had je het ook in je auto?
1: Ja, daarom bel ik nooit in de auto, zeg maar. Want er zit heel veel vertraging
0: tussen. Ja, dat klopt. Ja, dat is zo. Even luisteren hoe het nu is. Hallo Jasper.
3: Hallo.
0: Ja, dit is veel beter. Ben je er klaar voor nu?
3: Ja, zeker.
0: Oké, okay, de N van nachten nog steeds hoor. Daar gaan we. 30 seconden vanaf nu. Succes.
3: Ja.
0: Een app.
3: Napster.
0: Een beroep.
3: Nacht.
0: Iets wat je moet schoonmaken.
3: Naden.
0: Een merk.
3: Nissan.
0: Een stad.
3: Napoli.
0: Broodbeleg.
3: Een nasi.
0: Iets wat bij de winter past.
3: Nat.
0: Een bekende Nederlander.
3: Niemand.
0: Een bloem.
3: Een vis.
0: Iets dat je kan eten.
3: Nasi.
0: Ja, het is ook die druk van die 14 die in je nek hijgt, Jasper. Ik begrijp het.
3: Oh, was het moeilijk. En ik hoor op. Er staan een glazen hok en allemaal collega's die zijn ontzettend hard aan het lachen met de radio aan.
0: Ach, wat een vervelende collega's heb je. Wat een vervelende collega's. Ja,
3: en niemand die even gewoon iets uitbeeld van mij. Hè? Het is gewoon allemaal.
0: Nee, helpen homa, maar lachen terwijl je aan de rand van de afgrond staat. Dat doen ze. Dat doen ze. Je hebt er helemaal niks aan, Jasper.
3: Jammer.
0: Omdat je meespeelt, krijg je sowieso een staatslot voor de droomse laatstrekking van Staatsloterij. Maar de winnaar van 1000 euro van Joe en Staatsloterij is geworden Jacqueline!
3: Yay! Ja. Gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
0: Hoe kan het ook anders? En op de achtergrond wordt er ook gejuicht natuurlijk. Het is het all-time record van 14 goede antwoorden. Beste Jacqueline, een fantastische borrel voor je zoon en een fantastische avond. En van harte gefeliciteerd.
4: Ja, jullie bedankt.
0: Graag gedaan. Maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Om 4:15 bij de Alpha Battle. Weer een nieuwe 1000 euro te verdienen. En dit

0: Ik heb geen bereik.
1: Hebben we nog wel water?
2: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
2: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
11: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Slimmer werken als accountant? Met Vision Planner maak je makkelijk en snel betrouwbare jaarrekeningen. Sluit je aan bij ruim 4000 accountants en administratiekantoren. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
16: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
15: Vision Planner. Voor accountants die vooruit willen. Ga naar visionplanner.com/betrouwbaar.
17: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via ticketmaster.nl.
18: Oranje fans opgelet.

0: Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
0: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
2: Dit is Bon Jovi na het nieuws van 5 uur. Jeroen Latijnhouwers.
3: Goedemiddag. Code rood. Dat geldt morgen in vrijwel het hele land vanwege de hitte, zegt het KNMI.
4: Code rood is een weeralarm, is heel bijzonder. Dit is voor het eerst ooit dat wij code rood voor hitte afgeven. En dat doen we niet zomaar. Die hitte die kan gevaarlijk zijn. En onze wettelijke taak is waarschuwen bij gevaarlijk weer.
3: Ja, in vrijwel het hele land dus morgen code rood. Alleen het noorden en Zeeland krijgen code oranje en de Wadden code geel. In de rest van het land wordt het extreem heet en benauwd. Grote vraag is, wat gebeurt er bij code rood vanwege de hitte? Nou, bij deze waarschuwing gaan allerlei protocollen in werking. Zo worden bijvoorbeeld kinderdagverblijven eerder gesloten of worden tropenroosters ingezet als dat nog niet gebeurd is. Maar wat voor maatregelen er precies worden genomen is nu nog niet duidelijk. Dat verschilt ook per branche. Tot slot, Venezuela. Ook ons land stuurt hulp daar naartoe, naar de verwoestende aardbevingen daar. Het Nederlands zoekteam U-Zorg gaat die kant op om te helpen met zoeken naar vermisten.
5: Onder andere met honden kunnen wij mensen die ingesloten of bedolven zijn onder puin daarmee opsporen en eventueel bevrijden als dat mogelijk is.
3: Het dodental in Venezuela ligt nu op zeker 164. Ruim 10.000 mensen worden nog vermist. Het weer van Weerplaza. Het is op dit moment heet 27 tot 37 graden. Morgen dus code rood. En het wordt dan nog warmer. 34 tot lokaal 40 graden.
2: En hier is het vandaag bij Joe, code oranje.
6: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranje Dag. Dit is Joe met Kai Merk.
2: En dat betekent onder andere dat je binnen nu en een kwartier kans maakt op een gloednieuwe televisie. En

0: Bejo en Lost in Music. Dit is de middagshow. Kai hier, fijn dat je er bent. Op deze Joe Oranje dag, waar je over een paar minuten kans maakt op een gloednieuwe televisie. Ik leg je zo even uit hoe dat precies zit. Ja, eerst even naar het WK, want ja, Jeroen, we moeten vanavond spelen tegen Tunesië.
1: Ja.
0: Dat zou om 1 uur 's nachts beginnen, maar ja, dat is wel heel onzeker.
1: Nou ja, weerkundigen denken inderdaad dat er een grote kans is, of in ieder geval een redelijke kans, dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt vanwege het voorspelde noodweer daar in Kansas City. We hebben even gebeld met Weerplaza. Zij zeggen dit erover.
2: Er is momenteel een kans van ongeveer 50% dat ook de wedstrijd Nederland tegen Tunesië daarmee te maken krijgt, dat die onweersbuien recht over het stadion heen trekken. En dan is er kans op zeer zware windstoten, grote hagelstenen en veel regenwater in korte tijd. Maar er is ook een kans dat de meeste buien ten zuiden van het stadion wegtrekken.
1: Ja, het kan een beetje twee kanten op, zeg maar. Maar trekken die buien over het stadion, dan krijg je te maken met lokale veiligheidsregels. Dat zijn Amerikaanse protocollen. Die schrijven voor dat de wedstrijd dan meteen gestaakt moet worden als er bliksem wordt geconstateerd binnen een straal van 13 kilometer rond het stadion. En dat pas mag weer worden hervat nadat er 30 minuten zonder inslag, dus bliksemschichten, zijn verstreken. Maar stel je voor, na 14 minuten gebeurt er niks, dan opeens is er bliksemschicht, dan begint die 30 minuten opnieuw.
0: Mooi opnieuw,
1: dus zo kan het wel heel lang gaan duren.
0: Ja, want je weet nooit helemaal wanneer het weg is natuurlijk. Dat is gewoon afwachten. En uitstellen willen ze ook niet. Hè? Of verschuiven. Dat is ook amper mogelijk in zo'n schema natuurlijk.
1: Nee, dat gaat helemaal. De FIFA wil het absoluut niet. Die willen gewoon de wedstrijd vanavond laten spelen. Want er is gewoon geen ruimte voor in het schema.
0: Ja.
1: En het zijn echt stevige buien, hoor.
0: Ja, het zijn echt stevige buien. Ik zag een video op het Instagram-account van Buienradars. Dat was in Texas. Daar vallen hagelstenen uit de lucht. Ja, er staat bij, ze zijn ongeveer zo groot als grapefruits. De hagelstenen. Moet je heel even luisteren. Er zitten twee mannen in een auto. Die doen er een beetje verslag van. Dus die zijn het ook aan het filmen. Waarschijnlijk ook voor een weersstation. Zo ziet het er een beetje uit. Dat klinkt als volgt. Dus hier hoor je echt. Hier. Dit zijn hagelstenen. En dan let op.
3: Oh my god!
0: Hier gaan de hagelstenen dwars door de voorruit van een auto. Oh. Ja, het is echt ongelooflijk. Dus er kan wel eens inderdaad flink noodweer aan zitten te komen. En dan moeten we afwachten wat het gaat doen voor de wedstrijd natuurlijk. Ja.
1: Ja, in ieder geval moeten de mensen, zeg maar, die in het stadion zitten, moeten even naar binnen gaan. Die mogen per se niet buiten blijven.
0: Dus, ja, precies. Ja. Dus heel veel succes en sterkte als je van plan bent om 1 uur te kijken. Vannacht. Ja, dat kan wel eens 3 uur worden. Of dat kan wel eens 4 uur worden. Of dat kan wel eens 6 uur worden.
1: Vorige week was nog een wedstrijd uitgesteld.
0: Ja, precies. Frankrijk was dat ook niet. Ja,
1: 2 uur later.
0: Ja, dat kan zomaar gebeuren. Ja. Ja. Er zijn ook mensen die met hun kinderen willen kijken. Heel veel succes. Heel veel plezier. Vannacht. Nou goed. Code Oranje buiten en Joe Oranje dag binnen. Dus eerst even bijtanken, zou ik zeggen. Want over 3 minuten spelen we weer een nieuw Joe 1-2'tje. Dit was de Hydration Break. 11 spelers wachten op jou. En precies die 2 moet je eruit pikken die dezelfde Joe-hit achter zich hebben. Heb je ze allebei goed, dan weer een gloednieuwe televisie. Heb je het mis, dan houd het helaas op. Wil je meespelen, dan mag je nu Oranje sturen in een bericht met de app van Joe.

0: Patricia McNeil bij Joe en Ain't That Just The Way hier in de middagshow. Kai hier. Ik heb het vandaag enorm aan mijn weg even cleared. Er gaat namelijk elk uur misschien wel een tv uit. Die kans is mogelijk. Maar het is vandaag Oranjedag bij Joe en we spelen het.
1: Joe 1-2'tje.
0: Het Joe 1-2'tje. En dat gaan we spelen met Jordi. Hallo Jordi.
2: Hallo.
0: Fijn dat je er bent.
2: Ja, zeker.
0: Ga je vannacht kijken naar de wedstrijd is de vraag om 1 uur.
2: Ja, als het om 1 uur begint, dan ga ik begin kijken. Maar anders dan wordt het een beetje lastig.
0: Ja, want het kan door noodweer eventueel uitgesteld worden natuurlijk, hè?
2: Ja, klopt inderdaad.
0: Hoe ziet jouw dag er morgen uit?
2: Ja, rijlesgeven. Ik ben rijinstructeur. Dus ben 's ochtends vroeg op pad tot 's avonds laat, zeg maar.
0: Nou, dan vind ik het al dapper dat je zegt, ik begin om 1 uur wel even met kijken.
2: Ja, dat moet spelen. Hè. Dat moet je gewoon. Dus,
0: maar jij hebt ook de extra pedalen voor noodsituaties natuurlijk, Jordi.
2: Ja, zeker. Klopt inderdaad.
0: Moet je wel erbij zijn. Moet je wel scherp zijn.
2: Ja, nee, maar dat komt ook wel goed. Dat ben ik ook wel.
0: Oké, goed. Ja, dat is ook goed. Oké. Nou, we gaan het Joe 1-2'tje spelen. Het is een soort van voetbalmemory. Achter de 11 rugnummers van het Joe Nederlands elftal zitten 5 paren van dezelfde Joe-hits. Heb je 2 dezelfde hits bij elkaar gevonden, win je een nieuwe tv. Maar pas op, want er zit ook een rode kaart in het spel. Haal je die eruit, dan is het over en uit.
2: Yes.
0: Duidelijk, hè? Nou, je krijgt sowieso een zet hem op Joe-pad en de Beemster WK-splank. Die heb je sowieso al in de pocket. Dat is lekker. Maar ja, goed. Laten we eens even gaan luisteren. Welk eerste rugnummer wil jij hebben?
2: Ik wil als eerste nummer 5.
0: Jij wil als eerste nummer 5. Daar zit de volgende Joe-hit achter. Oh, dat is leuk. Dat is Bryan Adams. Bryan Adams en Mel C in dit geval. En dan is de volgende vraag. Ja, welk tweede rugnummer kies jij?
2: Even kijken. Dat was nummer 9, zo in mijn hoofd.
0: Heb je de hele...
2: Wacht even.
0: Oh. Ja?
2: 8 of 9. Nou weet ik niet meer welke over was. Chips, nou ben ik het kwijt.
0: Oh, ja. Maar je zei 9 al?
2: Ja, toch? Ja, doe maar 9, ja.
0: Ja, laten we luisteren naar 9. En wie horen we daar dan? Bryan
2: Adams! Mooi.
0: Jordi, heb je de hele dag meegespeeld of niet? Want dit zijn echt... Er waren nog 3 spelers over, waarbij ook nog nummer 11. Dat is de rode kaart dan in dit geval. Maar je pikt ze er zo uit.
2: Ja, ik heb direct vanaf 7:15 geluisterd. En ik heb de hele dag gevolgd, alles meegeschreven. En ik hoopte hem ook echt te winnen. Want mijn broer heeft eigenlijk een nieuwe televisie nodig. Dus
0: Want die is gewoon kapot, of...
2: Nee. Die heeft een huis gekocht en die heeft helemaal geen spaargeld meer. Dus die heeft ook nog helemaal geen televisie. En ik gun hem ook natuurlijk om het WK te kunnen kijken. Dus,
0: Nou, wat ontzettend sympathiek. Ja. Van harte gefeliciteerd, Jordi. De tv komt je kant op.
2: Ja, helemaal goed. Hoi. Super, dank je. Hoi.
0: 6:15 spelen we de laatste ronde van de dag. En er gaat sowieso een televisie uit. Want we spelen net zo lang door om 6:15 tot iemand de eerste 2 Joe-hits bij elkaar weet te vinden. Dus ik ga 11 nieuwe spelers bij elkaar zoeken. En om 6:15 dan de laatste ronde van deze Oranjedag. Nee.

0: is ontzettend heet. De mussen vallen van het dak. Maar ik moet zo even Ben bellen. Want ik geloof dat de hitte bij Ben echt naar het koppie is gestegen. Die stuurt namelijk een foto in de app van Joe. En daar is de nodige uitleg bij nodig. Ja, dat is, ja, Ben is nu met iets bezig. Ja. Ben is nu thuis. Die is thuis met iets bezig waarvan ik denk, hoe kom je erbij om dan met dit weer te gaan doen? Het is werkelijk te krankzinnig van woorden. Ik bel hem zo eventjes na het nieuws van 5:30. En Diana Ross hoor je ook Upside Down.
1: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar...
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar €49,99. Karwei, maak het mooier.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
11: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
12: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
13: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
14: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
15: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
16: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
15: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
22: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
23: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
24: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt... Ik kom eraan. Nee, toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
24: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.

0: 1,99. Altijd laag.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas.

0: zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Het is heet. Ik vertel je niks nieuws natuurlijk. Maar het is vandaag lokaal zo'n 37 graden. Morgen komt er nog een schepje bovenop. Dan kan het zelfs 40 graden worden. Dit is jou. Nou, ik denk dat dit voor het eerst is. Ik werk nou 12 jaar bij de Landelijke Radio. Dit is volgens mij voor het eerst dat ik zeg... het kan morgen 40 graden worden.
2: Ja?
1: Ik heb volgens mij nog niet eerder over zeggen.
2: We hebben natuurlijk de warmste dag die we ooit gehad hebben. Was een paar jaar geleden. Was het 40,7 graden in Gilserijen. Bij de vliegbasis toen gemeten. En toen was daar van tevoren al sprake van. Dus ik denk dat je het wel eens een keer eerder hebt gezegd.
1: Ja, dat weet ik nog. Maar toen was ik er niet.
2: Was je vrij?
1: Dus toen las ik nog geen weerberichten voor op de radio. Ben ik pas heel laat mee begonnen. Een nieuwsje doen.
2: Ja, ik las al wel nieuwsberichten, vandaar dat ik dat wist. Warm, zei Kai al, en mocht je het gemist hebben. Morgen code rood in vrijwel het hele land. En het is voor het eerst dat het KNMI code rood heeft afgegeven vanwege de hitte. Het kan morgen, wat Kai al zei, lokaal 40 graden worden. En dus is deze code rood en niet zomaar, zegt de weerman Jordi Huurde van RTL.
3: Morgen is de luchtvochtigheid heel hoog, net als vandaag. Alleen het wordt nog een stuk heter en daarom voelt de hitte echt ondraaglijk aan. En kunnen echt heel veel mensen daar last van krijgen. Zelfs gezonde mensen. Het is echt een hele onaangename, benauwde hitte morgen. Ik denk het ergste wat we ooit hebben gehad in Nederland.
2: Dat zijn stevige woorden. En dan de vraag, code rood, wat betekent dit nou voor jou en voor mij?
3: Omdat de hitte zo drukkend is en het zo onaangenaam is... kunnen zelfs mensen die echt gewoon gezond zijn... kunnen last krijgen van hun gezondheid als ze morgen echt dus lange tijd de hitte ingaan. Als je dan denkt aan festivals en dat soort dingen... is het gewoon echt niet verantwoord om dat überhaupt nog door te laten gaan overdag... met die extreem hoge temperaturen in combinatie met die luchtvochtigheid.
2: Ja, code rood geldt tot morgenavond 11 uur. Maar is het daarna, na 11 uur dan voorbij? Nou, dat lijkt er dus niet op.
3: Wij verwachten dat zaterdag minstens zo heet gaat worden... met een hele hoge luchtvochtigheid... opnieuw. Dus ga er maar vanuit dat die nog wel wordt verlengd. Tot en met zaterdagavond. En misschien zelfs tot zondagmiddag. KNMI gaat morgenochtend overleggen. En komt dan met een mogelijke verlenging. Maar die gaat dan zeer waarschijnlijk wel komen.
1: Ja, het is dus met andere woorden eigenlijk vrij onverstandig... om morgen überhaupt iets te gaan doen. Als je het zo hoort, toch? Want er is ook al advies gegeven. Ga niet de weg op. Nou, ik zei eerder al deze middag. Ik heb morgen een bruiloft staan. Het is morgen natuurlijk een symbolische datum. 26/6/26. Ik denk niet dat ik de enige heb. Er zullen heel veel mensen zijn die, die trouwen morgen. Dat is natuurlijk de datum bij uitstek. Dus ja, dat betekent wel wat inderdaad, ja.
2: Ja, ik neem maar dat al die bruiloften wel gewoon doorgaan, inderdaad. Dat, denk dat je dus ook wel echt wat minder buiten bent. Wat meer binnen, als dat allemaal kan natuurlijk.
1: Ja, absoluut. Dus, ja. Rijkswaterstaat heeft ook gezegd... ga alleen de weg op als het nodig is.
2: Ja, ja, ja.
1: Als het nodig is.
2: Ja, ja, ja. Nou goed, dat is morgen. Eerst nog even vannacht.
1: Is nog even het WK'tje natuurlijk.
2: Jazeker, want vannacht speelt het Nederlands elftal. De laatste poolwedstrijd tegen Tunesië is dat. En die wedstrijd begint om 1 uur vannacht. Als het weer tenminste niet tegen zit. En als Oranje wint, dan spelen we hierna... tegen of Marokko of tegen Brazilië. Wat is nou de meest gunstige tegenstander? Sportverslaggever Riepke Bakker.
4: Als Oranje eerste wordt in de pool, dan is de kans groter dat je ver komt. Je speelt dan in de 16e finales tegen Marokko... en in de 8e finales tegen de winnaar van Canada tegen Zuid-Afrika. Wordt Oranje tweede, dan wacht meteen topland Brazilië... en als ze dan winnen, is waarschijnlijk het sterke Noorwegen de volgende tegenstander.
2: Ja, dus we moeten dan afwachten. Riepke heeft wel gezegd, we moeten eerst winnen van Tunesië... maar dat gaat wel lukken, zei hij.
1: Oké, okay. Nou, potverdomme. Het weer heeft ons wel bij de lurven, zeg. We wel even, of het is te heet en je kunt niks doen... Of het regent en stormt en het hagelt en je kunt niet voetballen.
2: Ja.
1: We zitten eigenlijk er echt tussenin, hè? Ongelooflijk. Ik ben ook benieuwd of dat weer zo zijn werking heeft op Ben. Want Ben is met iets bezig in zijn huis. Dat heeft hij laten weten via de app van Joe. Het is krankzinnig, maar ik ben ook benieuwd of het verkoelend werkt.
5: Dit is Joe met Kai Merks.
1: Dus ik

0: We nemen elke middag hier in de middagshow een onderzoekje mee. Dat vandaag gaat over het weekend. We zitten natuurlijk dicht bij het weekend. Het geweten van de show, Jesse.
1: Ja. Sorry, ik zat even niet op te letten.
0: Nee, wat? Je zit ijs te eten.
1: Ja, dat klopt.
0: Terwijl we zijn hier gewoon even met de show bezig, hè?
1: Peerijsje.
0: Eventjes de focus er weer bij.
1: Ik heb even lekker een peerijsje. Ja. Uit onderzoek blijkt dat 11% van de mensen zin in het weekend heeft om dit te kunnen doen.
0: Ja, om wat te kunnen gaan doen? IJsje eten?
1: Nee, geen ijsje eten.
0: Nee, geen ijsje eten. Nou, die kunnen we dan in ieder geval afstrepen. Wat het antwoord wel is, hoor je rond 6:10. Ik moest vandaag trouwens zo nog lachen om jou. Want je hebt afgelopen nacht heb je niet geslapen.
1: Nee, echt niet.
0: Oh. Nee, want het is over jouw appartementje. Is het een graad of 30?
1: 31.
0: 31. Maar je dacht wel, ik heb een leuke tip voor mezelf, dacht jij. Ik ga ervoor zorgen dat ik toch iets van lucht binnenkrijg.
1: Nee, ja, mijn bed staat naast twee hele grote balkondeuren. Dus die heb ik opengezet. En daar stond een beetje wind op. Dus dat gaf enigszins nog een fris gevoel.
0: Ja.
1: Maar om daar goed van te kunnen genieten, moest ik anders gaan liggen dan dat ik normaal lag. Dus ik ben eigenlijk met mijn hoofd bij het voeteneinde gaan liggen. Dus ik ben andersom in mijn bed gaan liggen.
0: Eventjes andersom, ja. Maar het vervolg was?
1: Ja, dat is dus heel raar. Want dan word je de hele tijd, 's nachts word je dan wakker. En het voelt een beetje alsof je aan het logeren bent. Of in een hotel in een ander bed ligt, weet je wel.
0: En dat vind ik heel raar. Dat is toch heel raar? Meneer draait een kwartslag in zijn bed en denkt dat hij in een Van der Valk ligt. Ja, dat is toch heel raar. Je ligt gewoon in je eigen nest. Dat is toch heel raar?
1: Nee, maar je wordt wakker en je hebt een ander uitzicht dan dat je normaal hebt. Dan ben je toch even aan het wennen.
0: Lieve vent, je ligt een kwartslag gedraaid nogmaals in je eigen nest. Nee, je eigen nest in je eigen appartement. Plafond is hetzelfde, de muren zijn hetzelfde.
1: Ja, maar zo voelde ik dat.
0: Dat is toch heel raar? Ligt ineens in een bastion, ligt ineens te slapen. Even normaal. Dat is heel raar wat de hitte toch met mensen doet. En daarover gesproken, ik zag een bericht van Ben via de app van Joe. Hij stuurt een foto. En dat heeft even wat uitleg nodig. Ik kan haast niet geloven. Hij heeft op dit moment iets in zijn huis staan. Laten we Ben even bellen.
2: Hey Ben.
0: Ik geloof mijn ogen niet, Ben.
2: Hij staat echt.
0: Hij staat, is het heus? Het is geen oude foto of zo?
2: Nee. We hebben hem vorig jaar voor de kerstdagen hebben we eigenlijk de hele kerstboom vernieuwd. We hadden allemaal oude ballen, oude zooi. En omdat we dit jaar ergens in het jaar 25 jaar getrouwd zijn, hadden we een gouden boom gemaakt. In januari hadden we eigenlijk tijd tekort.
0: Ja.
2: We hadden nog geen zin om hem af te breken. Nee. Het is me gewoon blijven staan.
0: Nee. Nou, en ik begrijp, kijk, dat je in januari ook geen tijd hebt. Want dat is natuurlijk ook een drukke maand. En daar verkijken we ons wel eens op. Maar januari vliegt ook zo voorbij. Maar het is vandaag 25 juni, Ben.
2: Ja. Hij blijft het hele jaar staan.
0: Hij blijft het hele jaar. Ja, je kunt net zo goed nu het jaar afmaken natuurlijk.
2: Ja. We zijn in september 25 jaar getrouwd. En we zeiden, laat hem gewoon staan.
0: Nou, wat mooi. En hij is helemaal in die gelegenheid in het goud gemaakt. Speciaal voor die gelegenheid. Ja, maar ben je hem niet beu? Staat hij niet ontzettend in de weg inmiddels? Kun je hem nog zien?
2: Dat is ook de reden. Hij staat in een hoekje van de kamer waar hij gewoon totaal niet in de weg staat.
0: Ja.
2: En dan op een gegeven moment, als het ietsje donker wordt, zet mijn vrouw s'avonds altijd de lampjes aan.
0: En stof je hem ook af? Want ik ga ervan uit dat het al een neppert is, of niet?
2: Het is een kunstkerstboom, maar we hebben niet zo'n stoppig huis, dus we hoeven niet af te stoppen.
0: Oh, dat is goed. En helpt het enigszins voor een koeler gevoel?
2: Nou, het moet wel een warm gevoel geven eigenlijk.
0: ja, kerst is warm, hè? Dat is het feest van de hoop en het licht natuurlijk.
2: Ja, maar we hebben de airco aan staan, dus de temperatuur gaat daar naar beneden.
0: Ja, dus je ballen waaien eruit eigenlijk, Ben.
2: Nou, zo hard staat het niet aan, hoor. Want dan waaien hier de kamer uit.
0: Nou, goed om even te spreken dat niet de hitte heeft toegeslaan in Japan. Dat je denkt, ik zet de kerstboom alvast op.
2: Ja.
0: Nou, Ben, dank en hou het hoofd koel, hè.
2: Heel veel succes nog, hè.
0: Nee, dit ga ik niet doen. Ik ga iets heel anders doen. Ik ga iets draaien, gewoon met heel veel hitte. Hier, dit. Gewoon burn, baby, burn. Dat is toch waar we mee bezig zijn met z'n allen. Gewoon een disco inferno, gewoon richting hel. Dat is waar we heen gaan.
3: En nog warmer.
0: En nog warmer, morgen tot 40 graden, jongens. Ja, disco inferno. Burn, baby, burn.
3: Ik
0: heb er zo zin in ook, ja.
3: Hierdoor wel.
0: Ja, code rood morgen, hè. Pas op, hoor.

0: Want Marcel Kaptein, de zanger van Ten Sharp, heeft het refrein gezongen van ons WK-nummer. En ons WK-nummer, dan bedoel ik dat van Koen en Sander en van mijzelf. We zijn volop bezig met een groot WK-project, namelijk het maken van een WK-nummer dus. Dat per wedstrijd van het Nederlands elftal wordt aangevuld met coupletten aan de hand van wat er in de wedstrijd is gebeurd. Om even lekker in de stemming te komen voor Nederland-Tunesië vanavond, dacht ik, misschien kan ik hem zo nog eventjes draaien. Ja. Dat is misschien wel even leuk om even dat nummer, even een klein stukje van het refrein hier af te nemen. Zometeen hoor je hem helemaal. En je krijgt ook antwoord op een onderzoek. Huis- en keukenonderzoek. Het geweten van de show. Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat 11% van de

0: Voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes, 1 euro. En Optimaal drinkjoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
4: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
4: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
4: Sorry, het is WK.
7: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
8: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten. Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
10: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
12: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
13: Ik heb letterlijk niks.
14: Het gaat de hele dag regenen, hè?
15: Nee, ik heb geen regenjas.
14: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met...
17: misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
18: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat? Een dierenartsrekening van €2100. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
18: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
19: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
20: een ijskoffie voor mevrouw.
19: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
21: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
22: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
24: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg... doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes.

0: Humble Minds na het nieuws van 6 uur. Jeroen Latijnhouwers.
1: Goedenavond. Let alsjeblieft op. Want morgen geldt voor het eerst code rood vanwege de hitte. Lokaal kan het namelijk 40 graden worden. En dus is dit echt heel serieus, zegt RTL-weerman Jordi Huurne.
2: Omdat de hitte zo drukkend is en het zo onaangenaam is, kunnen zelfs mensen die echt gewoon gezond zijn, kunnen last krijgen van hun gezondheid als ze morgen echt dus lange tijd de hitte ingaan. Als je dan denkt aan festivals en dat soort dingen, is het gewoon echt niet verantwoord om dat überhaupt nog door te laten gaan overdag met die extreem hoge temperaturen in combinatie met die luchtvochtigheid.
1: Vanwege code rood worden morgen in heel het land lessen geschrapt op scholen. Ook gaan rechtszaken in provincies met code rood morgen niet door. En Rijkswaterstaat roept op om alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is. Naar het buitenland. In Venezuela wordt nog altijd gezocht naar overlevenden onder het puin. Vannacht waren daar 2 aardbevingen en daardoor zijn tientallen gebouwen ingestort. Zeker 164 mensen zijn omgekomen en nog zeker 10.000 mensen worden vermist. En het WK voetbal. De Nederlands elftal speelt vannacht om 1 uur de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. En aan die wedstrijd zit een speciaal tintje voor onze bondscoach en zijn familie. Sportverslaggever Riepke Bakker.
3: Tunesië-Nederland is een bijzonder affiche voor de familie Koeman. In 1994 was het namelijk ook Tunesië-Nederland. En dat is de laatste interland waarin Ronald en Erwin Koeman samen in het veld stonden. Ja, vannacht zijn de broers weer samen. Maar dan als bondscoach en assistent bondscoach van Oranje.
1: Ja, en in Kansas City. En daar begint trouwens rond deze tijd de Oranjemars. En daar worden 25.000 fans bij verwacht. Het weer van Weerplaats. Het blijft vanavond nog lang warm. En vannacht ook. Bijna overal boven de 20 graden. In Maastricht zelfs 27 graden. Met recht een plaknacht. Een sticky night. Of, zoals we in Duitsland zeggen,
4: zwule nacht.
1: Zwule nacht. En morgen dus code rood. En 34 tot lokaal 40 graden.
5: Nou, we hebben het zo meteen in alle talen gehoord. Geweldig. Een sticky night. Wat was het nog? Oh, plaknacht.
1: Zwule nacht.
5: Een plaknacht. Ja, een zwule nacht.
4: Zwule nacht.
6: Zwule nacht. Zwule nacht.
7: Dit WK voetbal kleurt Joe oranje. Vandaag is het Joe Oranjedag. Dit is Joe met Kai Merckx.
5: Je maakt over een paar minuten kans op een nieuwe televisie. Na Simple Minds, dit is Don't You Forget About Me.

0: JoJo, Don't You Forget About Me. Hey Bekai, dit is de middagshow bij Joe met Dr. Alban en It's My Life over een paar minuten. Maar natuurlijk willen we eerst heel graag weten wat dan toch het antwoord op het onderzoek is van vandaag. Want we nemen elke middag hier een onderzoek mee, omdat er ook gewoon heel veel onderzocht wordt. En dat toch ook interessant is om te weten wat daar dan uitkomt. Geweten van de show, Jesse.
1: Ja, het onderzoek blijkt dat 11% van de mensen zin in het weekend heeft om dit te kunnen doen.
0: En wat is dan dit? Ik denk een kopje koffie op bed.
1: Nee.
0: Ik kijk daar zelf altijd enorm naar uit. We hebben namelijk een klein koffiezetapparaatje bij op de slaapkamer staan. Oh, ja. Alsof je eigenlijk in een soort van hotelletje bent. Ja, dat is fantastisch, zeker met dit weer. Als je dan de gordijnen open doet en de ramen gaan open. En je hebt dan even een vers bakje koffie op bed. Ja, dat is fantastisch, dat is heerlijk. Bert zegt het volgende via de app van Joe.
2: Nou, waar iedereen naar uitkijkt naar het weekend is, denk ik, uitslapen.
0: Uitslapen, ja, natuurlijk.
1: Nee, geen uitslapen.
0: Misschien net wat voor de hand liggend voor het onderzoek. Remco, dat moet vast grasmaaien zijn. Daar kijk ik altijd naar uit.
1: Ook niet.
0: Anne zegt uit eten gaan.
1: Ook niet.
0: Kim, dat je weer even kan sporten als je daar op werkdagen even geen tijd voor hebt.
1: Nee, is ook niet goed.
0: Ook niet goed. Ik heb het idee dat het een beetje een hele specifieke hoek moet zoeken.
1: Ja, inderdaad. Hetgeen waar 11% van de mensen naar uitkijkt in het weekend, dat is de was doen.
0: Ja, naar uitkijk.
1: Ja, de was doen. Ja, er zijn dus echt inderdaad heel veel mensen die... Dus 1 op de 10 mensen hebben echt zin in het weekend, omdat ze dan even lekker de was kunnen doen. Heeft ermee te maken dat het vooral zit in routine en mensen het heel ontspannend vinden. Omdat het best wel, ja, een hoe zeg je dat? Een repetitieve taak is. En dat kan een beetje, ja, een soort meditatief kan dat werken. Dus je hoeft er niet zo over na te denken. Lekker doen en je komt tot rust.
0: Ja, ja, ja, ik herken dat wel. Het is wel heerlijk dat als dat weg is, als dat opgeruimd is en je hebt dat gedaan. Ik vind dat wel lekker, ja. Dat klopt. Het is inderdaad een taakje. Je doet het vaak bij iets. Of je luistert naar de radio of je kijkt op tv.
3: Wacht even tot de kinderen wat ouder zijn. In de puberleeftijd of iets jonger.
0: Ja.
3: Wij doen iedere dag de was omdat mijn dochter, het is inmiddels 18... iedere dag de kleren die ze 1 dag heeft gedragen. In het, iedere dag, hè?
0: Ja, maar dat is bij mij nu ook al het geval.
3: Ja, de luiers. Maar het was de...
0: Nee, de luiers. Ja, maar of er zit kwijl op of spuug of weet ik veel wat. Of ja, dingen. Ja, we hebben echt om dag hebben wij was. Inderdaad,
3: dat jij ook.
0: Ja, nee, zeker. Ja, absoluut. Maar als het dan lekker weg is, dan is dat, ja, dat is wel weer opgeruimd. Hoe vaak ik voor een kast sta en er liggen er geen kleren meer in. Ja, maar... Omdat je gewoon dat je echt bij moet wassen.
3: Oké, okay, maar ja, bij ons is het nooit opgeruimd. Dat is mijn ding. Heb je het allemaal gedaan, opgehouden? Ja. Loop naar de wasmand, hij zit weer vol.
0: Dat is heel herkenbaar. Ja, dat is absoluut waar, absoluut waar. Onderzoek van maandag alvast.
1: Ja, uit onderzoek blijkt dat 4% van de mensen deze blunder afgelopen week heeft begaan.
0: Maandagavond 6:10 het antwoord.

ook leuk is. Het is vandaag Oranjedag hier bij Joe. Dat betekent als het 1-2'tje spelen, het Joe 1-2'tje. Waarbij je kans maakt op een gloedje nieuwe televisie. Dus ik zou zeggen, tijd voor de hydration break. Neem nog even snel een slok water. Over 6 minuten spelen we de allerlaatste ronde van het Joe 1-2'tje van vandaag. Er gaat er sowieso een televisie uit. En we stoppen niet tot die weg is. Ik hoop dat ik daar geen spijt van krijg. Wil je meespelen, dan stuur je nu oranje in een bericht met de app van Joe.

0: Mr. Albon bij Joe. En It's My Life.
1: Joe, één tweetje.
0: Ja. Het is de superronde van het Joe 1-2'tje. Want Jordi wist om 4:15 het laatste setje Joe-hits bij elkaar te spelen. Het is een soort van muzikale memory die we gaan spelen vandaag. Daarom heb ik hier nu weer 11 nieuwe spelers voor me met 5 sets van Joe-hits. Nou gaan we niet weer dit hele veld uitspelen, want er zit wie morgen nog. Maar ik heb hier nog wel een televisie staan en die moet de deur uit. Dus we gaan het als volgt doen. Degene die als eerste een match heeft met de juiste Joe-hit, die wint. Dus het is zaak om alles even goed op elkaar te krijgen. Nog even voor de duidelijkheid, ik heb hier 11 rugnummers voor me. En daar zitten 5 paren van dezelfde Joe-hit bij. Heb je dus als eerste 2 dezelfde Joe-hits bij elkaar, dan krijg je die televisie. Maar er zit ook een rode kaart tussen. Kies je die, dan ben je eigenlijk meteen af. Dus nou, daar gaan we op naar de televisie. Hallo Fred.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Welk nummer wil je? Zeg het maar, welke speler? 1 tot met 11 heb ik hier.
2: Doe maar nummertje 5.
0: Nummertje 5, dan gaan we eens even luisteren wat dit is. Fornoom Langs. En wat wil je daar nog bij horen dan?
2: Nou, ik denk nummertje 9.
0: Nummertje 9 bij Fornoom Langs. Is dit dan ook Fornoom Langs? Dit is geen Fornoom Langs. Dan gaan we naar Joyce. Hallo Joyce.
3: Hallo.
0: Hi, zeg maar, welk nummer wil je horen?
3: Mag ik nummer 3?
0: Jij mag nummer 3 horen, ja, natuurlijk wel. Oh, dat is de rode kaart, Joyce.
3: Scheiße.
0: Ja, dat is zonde. Dat betekent namelijk dat het meteen klaar is. Dus dan gaan we naar Peggy. Hallo, Peggy.
4: Hallo.
0: Hi, welk nummer wil je horen?
4: Nummer 4.
0: Nummertje 4. Wie zit er dan onder nummer 4? Nou, dat is de volgende.
4: Aha.
0: Aha, ja, precies, ja, ja, inderdaad. En wat is dan de volgende die we horen? Welk nummer?
4: 9.
0: Nummer 9, zeg je?
4: Ja.
0: Ja, daar komt-ie.
4: Shit.
0: Helaas. Gaan we naar Koen. Hallo, Koen.
5: Hey, hallo. Hoi. Goedenavond.
0: Welk nummer wil je horen, zeg maar?
5: Doe maar nummertje 11.
0: Nummertje 11, daar zit deze achter. Whitney Houston. En welke nog?
5: 6.
0: Nummertje 6. En daar zit... Tsugero. Oké. Hallo Jill.
6: Hoi.
0: Hi. Welke nummers wil je horen? Zeg het maar.
6: Ik wil graag nummer 6 horen.
0: Nummer 6 horen voor de televisie, ja. Tsugero, ja. En welke nog?
6: Nummer 9.
0: En nummer 9 wil jij horen. En wel, het zit daar dan achter. Ja. Jill, je wint de televisie!
6: Geweldig.
0: Ja, van harte gefeliciteerd. Erg goed.
6: Dankjewel.
0: Zit je al een beetje met de oranje koorts ook, Jill?
6: Ja, zeker. We moeten vannacht gaan kijken als het doorgaat, hè?
0: Ja, absoluut, absoluut. Ja, en of het doorgaat inderdaad, of het niet verschoven wordt door het noodweer wat daar rondgaat natuurlijk.
6: Zeker, ja.
0: Dat kan ook nog. Nou, Jill, dat is nog niet alles, want je krijgt ook nog de Zet hem op Joe-pad en ook nog de Beemster Week kaasplank. Dus het komt al.

0: En isn't she lovely hier in de middagshow. Maandag is er weer een Joe Oranje dag. Ja, het is vandaag ook nog steeds aan de hand natuurlijk. Maar ik wil even wijzen op het feit dat er vanaf maandag ook weer gewoon televisies de deur uitvliegen. Met het Joe 1-2'tje. Dus Jill had net even de laatste van deze dag. Ik bedoel, het magazijntje is leeg nu. Maar maandag staan er gewoon weer nieuwe. Dus zorg dat je goed getraind het weekend ingaat. En maandag weer kans maakt op een televisie. Een nummer met blazen zet ik zo even in het zonnetje. Het is een nummer van Phil Collins. Ja, heel veel nummers van Phil Collins staan bol van de blazers. En deze zeker die je zo gaat horen. En Roxette hoor je ook na het nieuws van 6:30.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl. Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Pas je eindelijk

0: is de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Deze zomer pakken ze hier niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang geweldige deals. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Shop nu op Amazon.nl.
9: De hete zomer, crayon rolluiken.
10: Geluidsoverlast?
9: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Crayon rolluiken.
12: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
15: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook! Uit de meterkast!
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
19: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij...

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Casino, met muziek op vakantie. Casino, wat alleen vandaag. 1 plus 1 gratis op kinderkoptelefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
7: Het is nog steeds enorm heet. Vanavond gaan we echt een flinke plaknacht tegemoet, want het koelt slechts af tot 24 graden. Morgen code rood en in een groot deel van het land kan het lokaal wel 40 graden worden. Zo, 40 graden. Sorry, ik heb een Twix in mijn mond. Zo.
8: Allebei. Ja. Allebei.
7: Wat zei hij? Nee. Het is een kleintje. Het is een celebration. Mark stak hem net even, ik denk celebration, het is zo weg. Maar dat bleek niet zo te zijn.
8: Sticky mouth.
7: Sticky mouth, ja. Sticky night, sticky mouth. Een nieuwsje doen.
8: Ja, goedenavond. Code rood, daar gaat het over sinds een paar uur geleden. Het KNMI heeft dat ingesteld voor morgen vanwege de hitte. En daarom nemen allerlei organisaties voor morgen ook massaal maatregelen. Even een kleine greep uit die maatregelen. Rechtszaken in provincies met code rood gaan morgen niet door. Net als rijexamens. Veel scholen schrappen lessen of gaan morgen helemaal dicht. Attractieparken Walibi en Drievliet blijven morgen ook dicht. Supermarkt Albert Heijn bezorgt na 3 uur morgenmiddag geen boodschappen meer. En verder zegt de Rijkswaterstaat, ga alleen de weg op als het echt niet anders kan. Dan nog even over het KNMI. Zij hebben dus code rood ingesteld en ze zijn ook gekomen met een advies om morgen zoveel mogelijk binnen te blijven. Maar dat advies om binnen te blijven trekt het KNMI als een gek weer in. Want soms is het binnen juist ongezond warm.
7: Aha, maar in hoe zijn ze daar nu opgekomen? Hebben ze nog even vergaderd en gedacht, is dit dan de juiste manier? Of zijn er veel berichten binnengekomen met
8: het
7: KNMI?
8: Ik denk dat laatste.
7: Ja, veel berichten
8: van artsen, deskundigen die zeggen ho, ho, ho, ho.
7: Ja, het is ook net goed om waarschijnlijk in de schaduw, natuurlijk uit de zon, maar wel dat je nog een beetje iets van frisse lucht hebt natuurlijk.
8: Dat.
7: Ja, oké. Okay.
8: Door met het WK voetbal. Vannacht om 1 uur of iets later, afhankelijk van het weer, speelt Oranje het Nederlands elftal de laatste groepswedstrijd tegen Tunesië. Dat al is uitgeschakeld. Maar stel dat Oranje onverwacht verliest. Wat dan? Sportverslaggever Riepke Bakker.
9: Als Nederland verliest van Tunesië, dan is de kans groot dat we alsnog doorgaan, maar dan wel als nummer 2 of als nummer 3 van de pool. En dan krijgen we waarschijnlijk een heel sterk land in de 16e finales als tegenstander. Dan wordt het Brazilië of bijvoorbeeld Frankrijk.
7: Van der Poel, dat is toch een wielrenner?
8: Van der Poel is een wielrenner.
7: Wat heeft Van der Poel er dan ineens mee te maken?
8: Ja, poolwedstrijden uit de pool.
7: Oh,
8: ronde, groepswedstrijden.
7: Okay. Oh ja, Van der Poel.
8: Van der Poel doet niet bij.
7: Ja, oké.
8: Kan behoorlijk wat in sport, maar voetballen.
7: Ja, ik dacht, ik hoorde het ineens. Tweede Van der Poel. Ik denk, dat was toch WK? Okay.
8: Zeker. Ik sluit af met een onderzoek wat heel veel mensen interessant zullen vinden of herkennen. Want uit het onderzoek blijkt dat 1 op de 4 Nederlanders ooit heeft overwogen om een boek te schrijven. En bij ruim 1 miljoen mensen is die wens er nog steeds. Toch blijft die wens, dat plan, vaak op de plank liggen. Waarschijnlijk op de boekenplank. Dat komt door tekort aan tijd. Zo leuk. Tekort aan tijd.
7: Ik weet niet wat het is. Excuus, ik distancieer me hiervan. Ik weet niet wat hier gebeurt. Dat is,
8: Toch blijft dat. Luister nou gewoon. Toch blijft dat plan om een boek te schrijven vaak op de plank liggen. Waarschijnlijk op de boekenplank.
7: Ja.
3: dat is wel mooi. Ja, dat is wel mooi. Ja.
8: Dat is niet van mij, is van een collega, de topcollega Anne.
3: Ja, nou, dat is
8: wij
3: wel
8: moeten
3: mooi,
8: daar altijd erg om lachen.
3: Schitterend. Ja, ja, leuk.
8: Waarom blijft dat plan op zo'n boekenplank liggen? Door een tekort aan tijd, discipline of geen stok achter de deur.
3: Jullie zijn ook een heel olijk duo met z'n tweeën.
8: Met veel plezier.
3: Ja, dat is absoluut waar. Nou, tijd voor de volgende bladzijde. Een nummer met blazers komt eraan.
10: Dit is Joe met Kai Merckx.
3: Dat was even een zwarte bladzijde in de show.

0: de nacht.
1: Ja, plaknachten. En of het sunny is en of het sunny is, zeg. Hallo zeg. Podia bij Joe hier in de middagshow. Als je vaker naar de middagshow luistert, dan weet je dat ik een enorme fan ben van muziek met blazers. Een saxofoon, trompet, trombone, dwarsfluit. Ja, ik vind het allemaal geweldig. Daarom zet ik hier elke dag iets na 6:30 een nummer in het zonnetje waarin blaasinstrumenten de hoofdrol spelen. En de hele week hebben we al te maken met temperaturen die ver boven de 35 graden stijgen. En iets wat veel mensen misschien niet hadden verwacht, is dat Phil Collins ook echt zomerse muziek kon maken. Muziek dat lekker vrolijk is, vol met energie. Stond vooral bekend om zijn emotionele ballads, zoals deze bijvoorbeeld.

In 1996 gooide hij het roer om met Dance Into The Light. Kwam hij met echt een vrolijk nummer vol Afrikaanse invloeden en blazers uit het Caribisch gebied. En daarmee heb je gegarandeerd een zomersnummer.

0: Collins bij Joe en Dance into the Light. Ik wil het nog even hebben over... Kijk, het is natuurlijk de Joe Oranje dag. En ja. we zitten natuurlijk met... Deze zin gaat echt nergens heen. We zitten natuurlijk met...
1: Gezellig hier in de studio te praten over het Nederlands elftal.
0: Precies, leuk, dankjewel. Ik wil zo nog even ons WK-nummer draaien. Het WK-nummer van Koen en Sander en van mijzelf. Dat is een project dat we begonnen zijn. Ga ik zo even uitleggen. Maar eerst, Jeroen, jij zegt... Hey, dit is opvallend voetbalnieuws.
1: Ja, zeker opvallend voetbalnieuws. Het gaat over een keeper, 34 jaar. Voormalig keeper van Barcelona. Nog steeds keeper van Barcelona. Marc-André ter Stegen. Zou eigenlijk voor Duitsland op het WK zijn. Is niet doorgegaan, want hij is geblesseerd. En hij zou nu in de belangstelling staan van Ajax.
0: Oh.
1: Hij heeft het afgelopen half jaar gespeeld bij Girona in Spanje. De trainer van Girona is nu de trainer van Ajax. En dit is echt een grootheid. Die man heeft jarenlang, heeft hij dus gewoon bij Barcelona in de goal gestaan.
0: Ja.
1: Keeper van Duitsland geweest. Dit is een hele grote jongen.
0: Oh.
1: Als dat doorgaat.
0: Dan kun je wel iets. Als dat je pad is geweest, bedoel, en dat je dan nu de ogen hebt laten vallen op Nederland.
1: Ja,
0: bij Ajax.
1: Heel bijzonder. Zijn.
0: Ja, inderdaad.
1: Hij is pas 34, is jong voor een keeper.
0: Ja.
1: En hij is echt heel goed.
0: Maar, en zijn dit nog geruchten? Dit
1: zijn nog geruchten. Spaanse media zeggen dat. Onder andere de sportkrant AS. Die zitten vaak wel goed.
0: Als Ajax weet wel wat.
1: Ja, als weet wel wat. En Ajax wil geen commentaar geven. Als het niet doorgaat, kun je zeggen... Nou,
0: dat is ook interessant, hè? Ja, precies, ja. Nee, we geven geen commentaar. Dat zegt ook heel vaak.
1: Oh,
0: benieuwd. Nou, goed om te volgen. Wat ik dus zei, samen met Koen en Sander zijn we nog steeds bezig... met misschien wel het meest ambitieuze WK-project van deze zomer. Namelijk een WK-nummer. Het heet De Leeuw van Nederland. En het is zo dat... Ja, het begint met een sterker refrein natuurlijk. We hadden daar Marcel Kaptein van Ten Sharp ook voor gestrikt. Die wilde heel graag meezingen. En het nummer wordt eigenlijk groter... met elke wedstrijd die wij als Oranje spelen, zeg maar. Want elk nieuw couplet gaat over de wedstrijd. Dus er komt er na de wedstrijd met de Tunesië vannacht natuurlijk weer eentje bij. Maar ik dacht, laten we nog even luisteren naar wat het tot nu toe is, het nummer. Dus we beginnen met de wedstrijd tegen Japan. Dan gaan we de wedstrijd Zweden gaan we dan bezingen. En dan natuurlijk ja, het refrein pas maar op aan de kant voor de Leeuw van Nederland. Dit is tot nu toe het avontuur in De Leeuw van Nederland.

een derde coupletje bij na de wedstrijd tegen Tunesië natuurlijk. Komende nacht. Heel erg benieuwd hoe dat gaat. Dit is Joe met No Doubt. And Don't Speak.

0: bij Joe en Don't Speak, Guido Kuij.
1: Hey, Kuij, goedenavond.
2: Hallo.
0: Ga je vannacht kijken of niet?
2: Ik denk dat ik het begin even ga kijken, maar ik weet niet hoe lang ik het volhoud.
0: Nou, en je weet niet hoe laat het begint. Dat is een beetje het zure aan deze wedstrijd natuurlijk. Ja, want er schijnt noodweer op komst te zijn en daar zijn ze echt heel strikt in.
2: Ja, maar ze elke keer een half uur wachten, hè?
0: Ja. Ze wachten op minstens op een half uur zonder donder of bliksem in ieder geval.
1: Jeetje.
0: Maar ja, als het op minuut 27 gebeurt, dan beginnen we van vooraf aan natuurlijk. Ja, zo werkt het. Dus ja.
2: Ja, dus ik denk dat ik tot 1 uur afwacht. En als ze dan zeggen, we hebben bliksem gezien, we wachten nog een half uur, dan...
0: Dan heb jij het ook wel gezien.
2: Dan heb ik het ook wel gezien. Je gaat logisch dicht in Huizenkuin.
0: Ja, dat begrijp ik. Minute to Minute gaan we spelen.
2: Ja, zeker weten. Zometeen 7:10. 1 minuut de tijd om 5 begrippen te raden. En mocht dat lukken, dan win je het Joe prijzenpakket.
0: Hallo Glenn.
3: Hey jongens, hallo.
0: Ga jij kijken vannacht?
3: Nee, ik moet morgen alweer vroeg mijn bed uit. Dus lekker op tijd mijn bed in.
0: Er moet ook gewoon gewerkt worden natuurlijk morgen. Dat is ook zo.
3: Zeker,
0: en wat doe je voor werk, Glenn?
3: Ik werk in de airco-systemen. Ik ben werkvoorbereider.
0: Ja, dat is natuurlijk rete druk op dit moment.
3: Nou, we doen geen particulier, dus dat scheelt. Dus het is alleen voor bedrijven. Dus op zich iedereen voorzien wij van airco's.
0: Ja.
2: Oh, maar jullie doen dus alleen maar van die gigantische beukers van airco's?
3: Ja, zeker. Nou. Ja. Hele systemen, hele kanaalsystemen.
2: Je kan het bij mij in komen installeren nu, hoor.
3: Ik vind het prima. Dat snap ik.
0: Ja, moet je kopje erbij houden natuurlijk. Ja. Met wie wil je Minute to Minute spelen zo?
3: Ja, leuk.
0: Ja, met wie?
3: Oh, met wie? Doe maar met Guido.
0: Met Guido, nou leuk. Gaan we zo spelen om 7:10. Je hoort na het nieuws ook muziek van Toto. En uit

0: bijbel.
1: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2.200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Heb jij je huisdier al verzekerd? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
9: Kom maar verder.
8: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
9: Hij is weer klaar.
8: QuickFit en weer verder.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
9: doei doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
12: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
13: Hola, ¿dónde está mi casa?
12: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
13: Paella, paella.
12: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
13: Buenas noches.
12: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
14: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
15: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
19: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: Dit is jouw... Met muziek van Toto en Whitney Houston. Na het nieuws van 7 uur door Nathalie van Zuylenkom.
22: Goedenavond. Nu het KNMI voor morgen code rood heeft afgegeven voor de hitte, nemen organisaties massaal maatregelen. Lokaal kan het 40 graden worden. En dus is het oppassen, zegt RTL-weerman Jordi Huyne.
23: Omdat de hitte zo drukkend is en het zo onaangenaam is, kunnen zelfs mensen die echt gewoon gezond zijn, kunnen last krijgen van hun gezondheid als ze morgen echt dus lange tijd de hitte ingaan. Als je dan denkt aan festivals en dat soort dingen, is het gewoon echt niet verantwoord om dat überhaupt nog door te laten.

0: laten gaan overdag met die extreem hoge temperaturen in combinatie met die luchtvochtigheid.
1: Ja, even een kleine greep aan maatregelen. Rechtszaken in provincies met code rood gaan niet door, net als rijexamens. Veel scholen schrappen lessen of gaan helemaal dicht. Attractieparken Walibi en Drievliet blijven ook dicht. Supermarkt Albert Heijn bezorgt na 3:00 morgenmiddag geen boodschappen meer. Verder zegt Rijkswaterstaat tot slot: ga alleen de weg op als het echt niet anders kan. Maak alcohol drinken minder normaal, dat zegt de Gezondheidsraad na nieuw onderzoek. Want zelfs af en toe een glaasje brengt al risico's met zich mee. De raad vindt dat het drinken van alcohol moet worden ontmoedigd.
2: Dat kan bijvoorbeeld door de prijs hoger te maken met accijns. Dat kan door reclame te beperken, dus minder zichtbaar te maken daardoor. Of minder zichtbaar te maken in de winkels, door te zorgen dat de leeftijdsgrens omhoog gaat voor alcoholgebruik.
1: Als bij de NOS, nu wordt alcohol drinken soms als iets vanzelfsprekends gezien, bijvoorbeeld door jongeren. In Venezuela wordt nog altijd druk gezocht naar overlevenden onder het puin. Vannacht waren er in het land 2 aardbevingen. Daardoor zijn tientallen gebouwen ingestort en zeker 164 mensen zijn omgekomen. Het Rode Kruis heeft Giro nummer 5125 geopend en daarop kunnen mensen geld doneren. En in steeds minder gemeenten betaal je hondenbelasting. Inmiddels hebben nog maar 100 gemeenten van de 350 zo'n hondenbelasting, maar de bedragen lopen wel flink uiteen. Het gemiddelde tarief is iets meer dan €25 per jaar. Maar in bijvoorbeeld Lisse en Tilburg betaal je ruim €120. Katwijk is de duurste, €142 per jaar. En tot slot het weer van Weerplaza. Het blijft vanavond nog lang warm. En vannacht ook. Bijna overal is het vannacht boven de 20 graden. In Maastricht is het om middernacht nog 27 graden. En morgen dus code rood en 34 tot lokaal 40 graden.
3: Nathalie, dankjewel. Dan nog het Joe-verkeer op Flitsmeister met 2 files die eruit springen voor dit moment. Op de A10, Amstelkoenplein, tussen de Rozenoordbrug en de Nieuwe Meer is een ongeluk gebeurd. Er is daar maar 1 rijstrook open en je vertraging 26 minuten. Ook een ongeluk op de A58, Breda-Tilburg, tussen Ulfhout en Sint-Annebos. 9 minuten vertraging daar.
4: Dit is Joe met Guido Kuijn.
3: En zometeen een nieuwe ronde van Minute to Win It. Verder muziek van UB40, Whitney Houston en dit is Toto, Pamela.

0: Beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen UB40, Sing Our Own Song. En ook Whitney Houston, I Have Nothing.
1: Minute to Win It.
0: Het is 10 over 7, tijd voor een nieuwe ronde van Minute to Win It. Gaan we spelen met Kai vanavond. Hallo Kai.
2: Hallo Guido.
0: En we spelen het met Glenn vanavond.
2: Ook dat zeg je met mij.
0: Ja, en met mij. Ja, ik zeg het eigenlijk weer helemaal verkeerd.
2: Nee, je zegt helemaal verkeerd. Ik ga helemaal niet spelen, Glenn.
0: Nee, dat klopt.
3: Nee, zeker niet, jongens. Ik wil het met Giel spelen. Met
2: Guido. Ja.
0: Oh, ja.
3: Met Guido spelen.
0: Ja, sorry. Ja, het is de spanning. Het is ook een beetje de wedstrijdspanning voor vanavond, hè?
3: Dat is het. Ze zitten helemaal in mijn lichaam.
0: maar niet bij jou, want jij gaat helemaal niet kijken.
3: Nee. Ik hoop morgen wel een goede uitslag, natuurlijk.
0: Oh, gelukkig. Ja, dat als je wakker wordt, dat je wel een glimlach op je gezicht hebt.
3: Dat sowieso.
0: Ja, we hopen met je mee. Ik hoop ook op een glimlach naar Minute to Win It. 5 begrippen raden binnen 1 minuut. En als dat lukt, dan win je het jouw prijzenpakket. Het is inmiddels wel duidelijk. Je wilde met mij spelen vanavond.
2: Dat is wel duidelijk.
3: Ja, zeker.
0: Ja, dus, Kai, ga jij op de jurybank zitten?
2: Zeker weten. En ik ga aftellen, want dan kunnen jullie lekker beginnen. 3, 2, 1, start.
0: Glenn, als je kleding gekreukeld is, dan gebruik je dit om het weer glad te maken.
3: Strijkijzer.
0: Ja. Hier gaat al het vieze water in. Uiteindelijk. Dan komt het allemaal samen in het...
3: riool.
0: Ja. Hiermee kun je de tijd bijhouden. Het is een beetje ouderwets.
3: Een horloge.
0: Nee, dat iets naar beneden valt. Van het bovenste bakje in het onderste bakje. Van het spul wat je ook op het strand vindt.
3: Geen idee, pas.
0: Dat kan niet. We gaan wel even door. Dit is een serie van vroeger. Die helpen allemaal mensen. Het zijn 4 mannen. Baracus, Face, Murdoch.
3: Jezus.
0: Glenn.
3: Ja, volgende.
2: Gaan we even door.
0: Wat? En als je kleding is gewassen, dan hang je het hiermee op.
3: Kledinghangertje.
2: Nee. Ja, je hebt was gezegd.
0: Oh, ik zocht was. Wat een verloren ronde dit.
2: Hou maar op.
0: Ah, Glenn. Oh, wat jammer. Jongens. Ja, ik zocht wasknijper en dan zeg ik nog was aan het einde ook.
2: Ja.
0: Oh, wat een fiasco. Wat een fiasco.
3: Ja,
0: en ik zocht dus nog zandloper.
3: Ja.
0: En ik zocht nog die A-team.
3: Ja, de deuntje ken ik, maar ik kom even niet op de naam.
0: Nee. Ja, je moet het maar net top of mind hebben.
3: Ach. Ja, dat is.
0: Hé.
2: Ja, helaas. Ja, helaas. Ik vind dat Guido het ook maar matig heeft omschreven. Dat lag niet aan jou, hoor.
3: Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens.
0: Ja, aan het einde maak ik 1 foutje. Ja. Het was knijpen.
2: Ja, maar wat voor foutje? Kapitalistisch foutje.
0: Ach man, alsof we die andere 2 begrippen dan nog wel binnen de tijd hadden
2: gehad. Dat weten we nu niet meer. De zandloper is helemaal doorgelopen.
0: Ja, we gaan er nooit achter komen, helaas. Oh, nou, ik ga helemaal met een slecht gevoel de rest vanavond in.
3: Nee, helemaal niet.
2: Nee, helemaal niet. Oh, gek. We gaan vanavond lekker voetballen. Winnen we ook nog. En is het allemaal weer goed.
0: Zo is het.
3: Daarom.
0: Morgen met een lekker gevoel. Glenn, bedankt voor het meespelen.
3: Graag gedaan, jongens. Succes nou.

0: Oh, lekker. Al die hits uit de 70s, 80s en 90s. Chris Norman en Susie Quattro en Stumbling In. Zometeen John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. Ook Belinda Carlisle en Golden Earring, Twilight Zone.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: De korting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
3: Het is cent de sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
4: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
3: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
10: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
12: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
20: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
22: Schat, je hoeft niet te huilen.
23: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
24: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
23: Ah, dat lucht op.
25: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.

0: voor 1,99. Altijd laag.
1: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Half 8 geweest, goedenavond. Dit is Joe, zometeen muziek van Golden Earring. Eerst de Joe van Kiddo Flitsmeister met nog een file op de A10. Amstel de Nieuwe Meer tussen de Rozenoordbrug en Amsterdam Oud-Zuid. Daar is eerder vandaag een ongeluk gebeurd. Je vertraging daar nu nog 12 minuten. Maar ik krijg net door dat de weg weer vrij is. Lekker!
4: Dit is Joe met Guido Kuijn.
3: Ja, in dat geval lekker doorrijden op muziek van John Travolta en Olivia Newton-John. You're the one that I want. Direct na die Golden Earring. Dit is Twilight Zone.

van You're the One That I Want bij Joe. Goedenavond, Guido hier. We spelen vannacht natuurlijk met Oranje tegen Tunesië, maar die wedstrijd begint steeds meer op het Sinterklaasjournaal te lijken, zeg. Ja, alles staat klaar. Vol verwachting klopt ons hart. Het heerlijke avondje is gekomen, maar gaat het allemaal wel door, zeg. Ja, er hangt een storm rondom het stadion in Kansas City. En ja, ze hebben daar hele strenge veiligheidsregels. Is er binnen 13 kilometer rondom het stadion een klap onweer, dan wordt de wedstrijd met een half uur verlaat. Voordeel is wel, misschien heb je dan morgenochtend een wedstrijd in je schoen. Dat is lekker wakker worden.

en Fields of Gold. Dit is Joe, met de hits die smaken als een verkoelend ijsje op een warme zomeravond. Geef je net dat beetje energie dat je nodig hebt om nog één plaknacht door te komen. Of al die plaknachten die nog gaan volgen. Dit is Starship.

0: Dit is Joe met het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen Tina Turner en ook Elton John ga je horen. En nog een liedje uit de top 40 van vandaag. Maar dan in 1979. Er staan er twee voor je klaar in de app van Joe. En jij kunt nu jouw favoriet kiezen. Dat kan nu dus alvast in de app. Zometeen het liedje met de meeste stemmen. En het nieuws met Nathalie krijg je zometeen ook.
1: Goedenavond Guido. Ja, morgen dus. Eigenlijk vanaf vannacht nog een paar uur. En dan geldt in een groot deel van het land code rood. Wat dat voor jou en mij inhoudt, dat hoor je zo.
2: Hé, het licht doet het niet.
3: Ik heb geen bereik.
4: Hebben we nog wel water?
5: Opeens zitten we zonder stroom. Water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
6: Pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Aetna. Krijg nu 50% korting op alle Aetna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Aetna, official cooling partner van FIFA 2026.
10: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
11: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
12: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
11: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
13: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven, nu bij Videoland.
14: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
15: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
16: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
17: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
18: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
21: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
22: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen.
3: En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren,

0: en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM. De enige

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Dit is jou. Met muziek van Tina Turner, The Best. Hoor je na het nieuws van 8 uur door Nathalie van Zuilenkom.
4: Goedenavond. Ga niet de weg op als dat niet nodig is. Met dat advies komt Rijkswaterstaat. Vannacht geldt code rood voor een groot deel van dat land, behalve in Zeeland en het noorden. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm geldt. RTL-weerman Jordi Huurne.
5: Morgen is de luchtvochtigheid heel hoog, net als vandaag. Alleen het wordt nog een stuk heter. En daarom voelt de hitte echt ondraaglijk aan. En kunnen echt heel veel mensen daar last van krijgen. Zelfs gezonde mensen. Het is echt een hele onaangename, benauwde hitte morgen. Ik denk het ergste wat we ooit hebben gehad in Nederland.
4: Nou, wat houdt dit voor jou en mij in? Nou, tips van het KNMI. Zoek verkoeling. Drink genoeg, ook als je geen dorst hebt. Zware activiteiten worden afgeraden. En let op elkaar en dan vooral op kwetsbaren en huisdieren. En ga je toch de weg op, neem dan water mee en een paraplu om onder te staan als je pech krijgt. In de Tweede Kamer is vandaag gepraat over Moerdijk. Het dorp in Brabant dreigt te verdwijnen voor industrie, maar er wordt maar geen knoop doorgehakt. En dus zitten deze bewoners van Moerdijk nog steeds in onzekerheid, hoort RTL.
6: Mijn leven loopt op strand. Wij dachten het voor elkaar te hebben. Moet ik dan nog verhuizen?
7: Ik heb er gewoon slapeloze nachten van gehad. Ik ervaar er ook gewoon heel veel stress van.
8: We dachten ook een rustige oude dag te hebben. En nu is alles heel onzeker.
4: De staatssecretaris neemt nog geen besluit over Moerdijk. Er wordt gekeken naar een optie waarbij een deel van het dorp kan blijven. Er wordt geplunderd in het aardbevingsgebied in Venezuela. Mensen nemen eten mee uit winkels die door de beving zwaar zijn beschadigd. Ook wordt er gestolen uit supermarkten en die in brand gestoken. Bij de twee aardbevingen zijn zeker 164 mensen omgekomen. En een etentje buiten de deur is voor veel mensen een uitje, maar voor ouders lang niet altijd. Want wat blijkt uit nieuw onderzoek, 3 op de 4 ouders staan positief tegenover adults-only dineren. Zonder kinderen dus. Veel ouders koppelen er wel voorwaarden aan. Bijna een derde vindt adult-only dineren alleen gepast na een bepaald tijdstip. Bijvoorbeeld 8 of 9 uur 's avonds. En dan nog het weer van Weerplaza. Het blijft vanavond nog lang warm. En vannacht ook. Bijna overal is het vannacht boven de 20 graden. In Maastricht is het om middernacht nog 27 graden. Morgen dus code rood met 34 tot lokaal 40 graden.
9: Dit is Joe met Guido Kuijn.
3: Ja, en ook op deze zonnige, zwoele zomeravond lekkere hits uit de 70s, 80s en 90s van de Backstreet Boys, Elton John en Tina Turner. Ja!

0: Dit is Joe met Elton John en Kiki D. Don't go breaking my heart. Zometeen nog de Backstreet Boys en ook Culture Club. Het is 25 juni 2026, een warme dag. En we hoorden vandaag ook dat het morgen code rood wordt. Dus blijf cool en let een beetje op elkaar. En drink genoeg, maar geen alcohol. Daar moeten we überhaupt minder normaal naar kijken. Tenminste, dat vindt de Gezondheidsraad. Ze hebben onderzocht dat zelfs af en toe een glaasje alcohol al risicovol kan zijn. En de raad vindt ook dat het drinken van alcohol juist moet worden ontmoedigd. Omdat voornamelijk jongeren het nu ook als iets vanzelfsprekend zien. Nou, ik zou zeggen, daar drinken we er eentje op.
1: Oh ja, die had je ook nog.
0: Goed, tot zover het nieuws van vandaag. Nu een muzikaal dilemma voor je. Twee liedjes die vandaag, maar dan in 1979 in de top 40 stonden. En in jou de vraag, welke van de twee liedjes wil je liever horen? Ga je voor Peaches and Herb en Reunited?

In welke van deze twee liedjes heb je meer zin? Ga je voor Peaches and Herb, Reunited of M en Pop Music? Stemmen op jouw favoriet doe je nu in de app van Joe. Het liedje met de meeste stem over 7 minuten. Naar Culture Club, Karma Chameleon. En dit zijn de Backstreet Boys.

0: Culture Club en Karma Chameleon bij Joe.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: En muzikaal gezien waren we ons even in het jaar 1979, het jaar van de eerste Walkman. Ja, vanaf toen kon je overal lekker met je koptelefoon op naar de radio luisteren. En het werd wereldwijd een succes, want binnen 10 jaar werden er meer dan 50 miljoen Walkmans verkocht. En toen werd er geluisterd naar bijvoorbeeld de top 40. En vandaag, 25 juni 1979, stond in de top 40 Peaches & Herb Reunited.

0: En jij mocht het zeggen. Welke van deze twee liedjes wil je vanavond liever helemaal horen hier op Joe? Peaches and Herb Reunited of M met Pop Music? 62% van de stemmers in de app van Joe ging voor Peaches and Herbs.
1: Oh ja, die had je ook nog.

0: bij Joe. Met zometeen Mr. Mister en ook de Pet Shop Boys. Ja, het is morgen natuurlijk code rood. Maar ja, wat eet je tijdens code rood? Ik heb gevonden wat het allerbeste is om te eten tijdens deze warmte die we morgen gaan meemaken. Ik vertel je zometeen wat het is. Het is in ieder geval geen ijsje en ook geen salade. Nou, eigenlijk is het ook heel ongezond, maar wel lekker.
1: Het zit in ons bloed om te geven om elkaar.
2: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
3: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
4: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
5: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
1: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
6: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op ZBever Bijt. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches on the look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
11: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
12: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, daar word je fan van.

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
4: Een nieuw toestel?
5: Onze oude was toch goed?
6: Sorry, het is WK.
7: Met waanzinnige WK-deals. Score nu een Samsung 5000 serie 8 kilo energiezuinige wasmachine voor €469. Mediamarkt.
3: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
8: Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw Avogel Perimenopauze Mentaal met saffraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Oh, wat een goal!
11: Goal?
12: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
14: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
19: De zon staat goed, het gezelschap klopt. En met de tafelsausen van Remia maak je het helemaal af. Tijdens de barbecue in de tuin of een borrel op het balkon. Remia, lekkerder wordt het niet.
20: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
21: Dit is Joe met Guido Kuijn.
22: Ja, en zometeen heb ik voor morgen alvast het antwoord op de meest gestelde vraag in huis. Verder muziek van de Pet Shop Boys naar Mr. Mister.

0: bij Joe. Het beste uit de 70s, 80s en 90s. Met zometeen Ace of Base en ook David Bowie. Maar eerst ga ik je even helpen met die ene dagelijkse vraag.
1: Wat eten we vandaag?
0: Ja, vandaag is die vraag waarschijnlijk al beantwoord. Maar ik heb het antwoord op die vraag voor morgen alvast. En het antwoord is friet. Ja. En dan nog eens met lekker veel zout ook. Veel beter joh dan zo'n kleffe watermeloen of een slappe salade. Nee man. En het is niet eens mijn advies hè. Het is doktersadvies. Ja, want bij een temperatuur boven de 30 graden verliezen we door het zweten niet alleen vocht, maar ook veel kalium en zout. En daardoor zou je uiteindelijk flauw kunnen vallen. Ja, dat willen we natuurlijk voor zijn. Dus hou je lichaam in balans met een goede zak friet op de vrijdagavond morgen. Geniet van de hitte met Joe en Kiss.

Ace of Base en The Sign by Joe. Goedenavond, Guido hier. En mag ik even een persoonlijke vraag stellen? Ben je bang voor de tandarts? Nou, ikzelf in principe niet. Maar toch, toen ik er vorige week lag... dan denk je toch even, wat gaan ze allemaal doen in mijn mond? Toch onprettig. Nou, Dennis de Jong, dat is de zanger van Styx... die komt niet graag meer bij de tandarts, kan ik je vertellen. Nee, want hij heeft een keer zijn verstandskies laten trekken. En sindsdien claimt hij dat hij gevoelig is voor licht. Dan heeft hij nooit kunnen bewijzen dat het ook echt door de tandarts kwam. Maar ja, als hij dan met kiespijn naar de tandarts moet... ligt hij denk ik wel met een zonnebril op in de stoel.

0: het beste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Peter Allen, I Go To Rio. En ook nog Wham, Wake Me Up Before You Go Go. En het nieuws krijg je zo van Nathalie.
1: Goedenavond. Het kabinet wil dat er snel een verbod komt op zware luchtbuksen. Praat je daar zo over bij.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje?

0: ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Schat, je hoeft niet te huilen.
2: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
3: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst Thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
2: Ah, dat lucht op.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
6: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
6: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
10: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
13: ANWB en gaan!
14: Met Wham, Wake Me Up Before You Go-Go. Na het nieuws van 9 uur door Nathalie van Zuylenkom.
15: Goedenavond. Er moet snel een verbod komen op zware luchtbuksen. Het kabinet wil daar vaart achter zetten, meldt RTL Nieuws. Sommige luchtdrukwapens kunnen tegenwoordig gevaarlijker zijn dan vuurwapens, maar die vallen nu niet onder de wapenwet. Een nieuwe wapenwet komt eraan, maar dat duurt nog even en daarom wil het kabinet nu al de zware buksen verbieden. Een grote brand op Texel vanmiddag. Het gebeurde in het centrum van het grootste dorp van het eiland. De brandweer kreeg hulp van extra wagens vanaf het vasteland. Omdat er explosiegevaar was door een gaslek, is een deel van het dorp ontruimd geweest. Eind van de middag was de brand geblust. Over de oorzaak is niets bekend. Ons land gaat hulp sturen naar Venezuela, na de zware aardbevingen daar. Met 65 mensen en 8 speurhonden gaan ze die kant op om te helpen zoeken naar vermisten.
16: Onder andere met honden kunnen wij mensen die ingesloten of bedolven zijn onder puin daarmee opsporen en eventueel bevrijden als dat mogelijk is.
15: Meer dan 10.000 mensen worden nog vermist. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela loopt inmiddels op. Van 188 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. En wij Nederlanders houden van hotelovernachtingen, maar niet van alle hotelvoorzieningen. Ruim 3/4 heeft liever lager kamerprijs dan extra voorzieningen die zij nauwelijks gebruiken. Zo blijkt niemand nog te wachten op de klassieke minibar. En betalen voor wifi is ook zo goed voor flinke ergernis. Wat we dan wel willen? Nou, met stip op 1, een schone kamer en ook een goed bed en een goede douche. En dan nog het weer van Weerplaza. Het blijft vanavond nog lang warm. En vannacht ook. Bijna overal is het vannacht boven de 20 graden. En

0: morgen dus code rood met 34 tot lokaal 40 graden.
1: Dit is Joe met Guido Kuijn.
2: Ja, en ik beloof je, je donderdagavond is mooier met de hits uit de 70s, 80s en 90s. Kun je zelf proberen met Wham en Peter Allen. Ja!

Tenminste, als je lekker wilt blijven zweten. Want ja, ik zeg misschien toch gelukkig. Volgende week keert ons typisch Hollandse zomerweer weer terug. In de nacht van zondag op maandag wordt het weer ouderwets 17 graden. En volgende week, de rest van de week, een graad of 23. Zon, wind en soms zelfs een buitje. Ik weet niet wat ik meemaak. Dus ja, we kunnen ook zeggen, geniet nog even van die hitte. Want voor je het weet, is het weer voorbij. Dus zometeen Kim Wilde bij Joe naar Scorpions.

0: Wild, You Keep Me Hanging On. Goedenavond, Guido hier. En iedere avond rond 10 voor 10 speel ik de 10 voor 10. 10 vragen, 10 euro per goed antwoord. Dus zo kans op 100 euro. Rut, die had wat tientjes bij elkaar gespaard. Raakte toen zijn geld kwijt. Maar bij de laatste vraag was het toch nog feest.
1: Ja.
0: Voor dat tientje, kom op.
1: Let's go.
0: Doe het, let's go. Rut.
1: Let's go.
0: Welke sport beoefende Mohammed Ali?
1: Boksen.
0: Ja! Nog nooit zo blij geweest dat iemand toch nog een tientje wil, zeg.
1: Ja, precies, precies. Dat doen we voor, hè?
0: Zo is het, man. Ach, wat ben jij een goede winnaar. Wat fijn.
1: Ja. Kijk, het is morgen gift, toch?
0: Ach, ja, wat een positieveling, hè, gisteravond. Vanavond hoop ik toch wel iets meer weg te geven in de 10 voor 10 dan 10 euro. Maar jij hebt daar invloed op. Wil je kans maken op 100 euro? Zorg dan dat je opgeeft voor de 10 voor 10. Doe je over 6 minuten naar Joe Cocker. En dit is Earth, Wind & Fire.

0: City, dit is Joe, het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Zometeen Eurythmics, Sweet Dreams en ook Kate Bush. En ook nog kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Wil je meespelen en kans maken op 100 euro? Pak dan snel de app van Joe en stuur mij het antwoord op de volgende vraag. Hoe heet het everzwijn uit The Lion King dat samen met zijn stokstaartvriendje Timon leeft volgens het motto Hakuna Matata? Oftewel, wie is het vriendje van stokstaartvriendje Timon in Lion King? Stuur het antwoord in via een bericht in de app van Joe. Maak je kans op 100 euro.
1: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat, alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1+1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Die flitsers met Tom bij TomTom.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
17: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
18: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
17: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via ticketmaster.nl.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby's tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
21: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
22: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo. Odido.
19: Dit is Joe met Guido Kuyn.
0: Ja, hoe heet de beste vriend van stokstaartje Timon? Dat everzwijn in The Lion King. Stuur zijn naam in, via bericht in de app van Joe. Maak je kans op €100 in de 10 voor 10 zometeen. En Simply Red en Kate Bush hoor je naar Eurythmics.

0: Kate Bush. Wuthering Heights bij Joe. Het allerbeste uit de jaren 70, 80 en 90. Zometeen Simply Red en Money's Too Tight to Mention.
1: De 10 voor 10.
0: En kans op 100 euro in een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Vanavond voor Sam. Hallo Sam.
2: Hallo.
0: Jij laat je ook voor ieders karretje spannen, hè?
2: Ja, no.
0: Wat zeg je?
2: Inderdaad.
0: Ja, ja, eigenlijk had je moeder geappt. Die nam eerst ook op, maar die zit achter het stuur. Dus het was snel... Nou, Sam, doe jij het dan maar.
2: Ja, nou, ik had het antwoord ook ingevuld, moet ik heel eerlijk zeggen, hoor. Op mijn moeders account.
0: Maar ook uit eigen initiatief? Of zei je moeder ook van, Sam, vul nu dat antwoord in?
2: Ja, mama zei, ja, ik heb een account, dus vul daar maar in. Oh, dus zodoende eigenlijk.
0: Nee, maar je doet wel op vrijwillige basis mee in dit spel.
2: Zeker, okay. Zeker.
0: Ja, zeker. Voordat we allemaal claims aan ons broek krijgen, hebben we geen zin in.
2: Nee, dat komt zeker goed.
0: Wat heb je gedaan vanavond, Sam?
2: Vanavond?
0: Ja.
2: Ik heb lekker op de bank gezeten, lekker serie gekeken.
0: Heerlijk. Nou, wat een heerlijke rustige avond. En nu ben je onderweg?
2: Nu zijn we onderweg, ja om het gras te besproeien. Of de tuin te sproeien bij mijn oom.
0: Oh, bij je oom? Ik dacht, hoe groot is jouw tuin als je zo onderweg bent? Bij je oom? Want je oom die heeft er zelf geen zin in.
2: Hij is op vakantie. Dus, en met dit weer, dan is het wel handig als het een beetje vochtig blijft.
0: Zeker weten. Ach, wat een goede zus dan en nicht ben jij dan van je oom. Ja, je moeder is de zus, jij bent de nicht.
2: Dat klopt. Ja,
0: alle familieomstandigheden bij jullie, ik weet het ook allemaal niet. Sam meteen kans op 100 euro in de 10 voor 10. Als je wat geld wint zometeen, wat ga je ermee doen? Of ga je het aan je moeder geven?
2: We gaan op vakantie in september, dus gaan we met z'n tweeën lekker uitgeven daar.
0: Oh, wat leuk. Maar wie is met z'n tweeën dan?
2: Mijn moeder en ik en mijn vader gaat nog mee, mijn broertje, een goede vriend, dus de hele familie.
0: Oh, wat gezellig. De hele familievakantie, lekker naar de Mont Ventoux. Fietsen ook?
2: Ja, zeker. Fietsen ook, zeker.
0: Zo? Oké, okay, dus voor wat lekkere versnaperingen onderweg. Om die wild kracht te geven op de fiets.
2: Nou, precies.
0: Vind ik een heel goed doel, Sam.
2: Ja,
0: ik spreek je over 7 minuten. Dan spelen we de 10 voor 10.
2: Is helemaal goed, tot dan.
0: Tot zo. En Roxette hoor je naar Simply Red.

0: Roxette en How Do You Do bij Joe. Zometeen Richard Marx en Right Here Waiting.
1: De 10 voor 10.
0: Eerste nieuwe ronde van de 10 voor 10. Speel ik vanavond met Sam. Eigenlijk zou de moeder spelen, maar die duwde snel de telefoon in de hand van Sam. En die zegt, jij gaat het doen. En dan hoop ik dat het goed komt, Sam. En als je geld vindt, dan gaat het naar een vakantie met het hele gezin naar de Mol van toe, hè?
2: Dat klopt inderdaad.
0: Heerlijk, lekkere fiets op. Heb je goed getraind?
2: Zeker.
0: Oh, gelukkig maar.
2: Nou,
0: je gaat het nodig hebben, denk ik.
2: Dat denk ik ook wel, ja.
0: hoeveel kilometer is het eigenlijk, die Mol van toe, zo op?
2: Dat zou ik echt niet weten. Een goede aantal kilometers, denk ik.
0: Een goede aantal kilometers.
2: Daar heb ik me nog niet in verdiept.
0: Nee, en ook een goed aantal meters omhoog.
2: Ja, dat sowieso.
0: Dus even kijken of je de berg van de 10 voor 10 ook kunt beklimmen. Je krijgt 10 vragen en per goed antwoord krijg je 10 euro. Dus sowieso maximaal 100 euro te verdienen. Maar let op, je kunt niet pas of niks zeggen. Je moet op elke vraag een antwoord geven dat ook ligt in het straatje van wat ik zoek. Dus zoek ik de naam van een berg, noem ik echt de naam van een berg. Doe je dat niet op tijd, raak je het tot dan toe verdiend geld kwijt. Duidelijk?
2: Yes. Ja, zeker.
0: Nou Sam, daar ga je.
2: Oei.
0: Maar de eerste vraag die ken je al, dat scheelt. Want daarmee heb je opgegeven in de app van Joe. Hoe heet het everzwijn uit The Lion King die samen met zijn stokstaartvriend leeft? Volgens het motto Hakuna Matata.
2: Pumba.
0: Pumba, inderdaad. En zijn vriendje heet Timon. Die staat op een tientje. Vraag 2. Uit welk land komt automerk BMW?
2: Duitsland.
0: 20 euro. Vraag 3. Van welke filmreeks met onder andere Johnny Knoxville, Steve-O en Wee Man over gevaarlijke stunts draait nu de laatste film in de bioscoop?
2: Pirates of the Caribbean.
0: Geen idee. Goeie gok. Je riep in ieder geval een filmtitel. Nee, ik zocht naar Jackass.
2: Ah.
0: Je staat op 20 euro nog steeds. Vraag 4. Zing het volgende liedje verder.
2: I will be right here waiting for you.
0: Ja, heel goed. Richard Marx, Where You Waiting, hoor je zo meteen. En jij staat op 30 euro. Vraag 5. Hoeveel is 25% van 80?
2: 10. Ik heb geen idee.
0: 20.
2: Bijna.
0: Je blijft staan op 30 euro. Vraag 6. Er zijn een hele hoop Nederlanders in Amerika deze dagen. Vanwege het WK natuurlijk. Maar vandaag was er een Nederlander in het Witte Huis. Was toevallig onze oud-minister-president. En tegenwoordig NAVO-baas. Hoe heet deze man?
2: Mark Rutte.
0: 40 euro. Vraag 7. Als je groene vingers hebt, welke activiteit is dan je hobby?
2: Buiten in de tuin werken. Ja,
0: dat klopt. Tuinieren, 50 euro. Vraag 8. Uit welke film komen de hits You're the One That I Want en Summer Nights?
2: Ace.
0: Grease, ook goed, 60 euro. Kijk, we zijn lekker op weg, Sam. Vraag 9, ook een televisievraag. In welke serie speelde Pamela Anderson de rol van CJ?
2: Baywatch.
0: Baywatch, ook goed. 70 euro, lekkere score, Sam.
2: Ja.
0: Maar wordt het 80? Dat hangt af van vraag 10, je laatste vraag alweer. Sam, hoeveel poten heeft een spin?
2: 8.
0: 8, ja! Dat is lang niet gek, zeg.
2: Ja.
0: 80 euro gaat mee de Mol van toe op.
2: Zeker.
0: Ja. Nou, ik ga het je niet in muntjes geven, hoor. Nee, ik maak het gewoon naar je over. Anders moet je al die muntjes de berg op sjouwen.
2: Ja, dat is ook weer zo gedoe.
0: Dat is allemaal niet te doen. Moet je niet willen.
2: Nee, precies.
0: Gefeliciteerd met je 80 euro. En alvast
2: Dankjewel.
0: Heel veel plezier en succes op die Mol van toe, hè.
2: Dankjewel, komt goed.
0: Hoe vaak ga je hem op?
2: Hopelijk 3 keer, sowieso.
0: 3 keer. Nou,
2: ja.
0: Dan is 1 keer voor mij, hoef ik het niet meer te doen.
2: Precies.
0: Dankjewel. Doei.
2: Hey, doei.
0: Maandag een nieuwe ronde van de 10 voor 10. Dan ook weer kans op 100 euro. Zorg dat je iets voor half 10 bij Joe bent om de vraag van de dag te beantwoorden.

0: Richard Marx. Right Here Waiting bij Joe. De lekkerste muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Met zometeen Lionel Richie, Ricky Martin en Michael Jackson met Billie Jean.
1: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
1: Nu bij Dirk, biezen rauwkost, 99 cent, lekker fris.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990, Swiss Sense.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Hollandse rode paprika's, per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen.

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Deze zomer weer die ladder op, schilderen, zweten
2: of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar trippelglas.
5: Oh, wat een goal!
6: Goal?
7: Zit je ook in de was-dat-nou-een-goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en

0: ANWB en gaan.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Als ik terug in de tijd zou mogen, kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
4: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
3: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
5: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
6: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
7: Dit is het nu.nl nieuws van 10 uur.
8: Goedenavond. Steeds meer organisaties nemen maatregelen vanwege code rood. Vanaf middernacht geldt die voor een groot deel van ons land. En die blijft met een beetje pech nog wel even. RTL-weerman Jordi Huurne.
9: Wij verwachten dat zaterdag minstens zo heet gaat worden met een hele hoge luchtvochtigheid opnieuw. Dus ga er maar vanuit dat die nog wel wordt verlengd. Tot en met zaterdagavond en misschien zelfs tot zondagmiddag. KNMI gaat morgenochtend overleggen en komt dan met een mogelijke verlenging. Maar die gaat dan zeer waarschijnlijk wel komen.
8: Rijkswaterstaat roept op niet de weg op te gaan als dat niet hoeft. Moet je toch de weg op, dan een oproep van de ANWB. Neem alleen contact op als er echt iets aan de hand is. Door de hitte en code rood kan je morgen niet je auto laten keuren. Alle keuringsstations van de RDW blijven dicht. Er moet snel een verbod komen op zware luchtbuksen. Het kabinet wil daar vaart achter zetten, meldt RTL Nieuws. Sommige luchtdrukwapens kunnen tegenwoordig gevaarlijker zijn dan vuurwapens, maar die vallen nu niet onder de wapenwet. Een nieuwe wapenwet komt eraan, maar dat duurt nog even, en daarom wil het kabinet nu al de zware buksen verbieden. Dan naar Frankrijk, want ook daar is het nog steeds enorm heet. In Parijs geldt vanaf morgenmiddag een verbod op het drinken van alcohol in het openbaar. Vanaf 's avonds mag het ook niet meer verkocht worden. De maatregel duurt in ieder geval tot zaterdagochtend. Volgens de politie is de situatie daar zorgelijk. Door de hitte zijn ziekenhuizen in Parijs en omgeving zo goed als vol. En de wedstrijd tussen Nederland en Tunesië is om 1 uur vannacht. En dan zullen ook veel jonge kinderen voor de tv zitten en meekijken. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. 18% van de ouders van 7 tot 12 jaar laat hun kind kijken. Maar niet iedereen heeft dat geluk, hoort de NOS.
10: Ja, denk het wel.
11: Ik niet, ik mag niet. 1 uur 's nachts, echt te laat voor mij.
12: Heb je het al gevraagd?
11: Nee.
8: Bij 13 tot 16 jaar mag zelfs ruim de helft het Nederlands elftal zien. En dan nog het weer van Weerplaza. Het blijft vanavond nog lang warm en vannacht ook. Bijna overal is het vannacht boven de 20 graden. En morgen dus code rood met 34 tot lokaal 40 graden.
7: Dit is de avond van Joe.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Maak je huis schoon en fris met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dat is die ontvetter, spray plus navul, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Pak je tuin aan deze zomer met NBI. Want al 80 jaar zorgt NBI voor meer kleur en sfeer met de allermooiste sierbestrating. Kijk op nbi.nl voor een dealer bij jou in de buurt. NBI. De Steenmeesters.
5: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik.
5: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Deze zomer weer die ladder op. Schilderen, zweten.
9: Of gewoon klaar zijn in één keer. Kies het Benitech kozijnplan, inclusief montage.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Benitech kozijnplan. Nu gratis upgrade naar triple glas.
11: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
12: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak, ook 2 plus 3 gratis. En alle AH barbecue worsten, nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
16: Word wakker aan het water. Kom tot rust in de natuur. Of voel de zee aan je voeten. Beleef vakantie zoals vakantie bedoeld is. Boek nu met korting tijdens de grote vakantiedeals op europarks.nl.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
20: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
21: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
23: Oranje fans opgelet, KPN.

0: de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we
0: vieren. Aldi, profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen, live your dreams.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink, per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
3: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenore vloeibaar wasmiddel. Pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand. En op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Schat, je hoeft niet te huilen.
6: Hè? Mijn stem? Wat is dit nou? Even googelen. Poliep? Stembanden voor altijd beschadigd? Nee toch? Moet ik onder het mes?
7: Zoek jezelf niet zieker. Check eerst thuisarts. Betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte.
6: Ah, dat lucht op.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
12: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
11: Kom maar verder.
12: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
11: Hij is weer klaar.
12: QuickFit en weer verder.
13: Varen met je bootje, lekker de barbecue aan... en met de tafelsausen van Remia is het nog nooit zo lekker geweest. Vrienden, zon en goed eten. Remia, lekkerder wordt het niet.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
16: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
17: Dit is
18: het nu.nl nieuws van 11 uur.
19: Goedenavond. Over een uur geldt in 8 provincies code rood. Alleen in het noorden en Zeeland niet. Het is voor het eerst dat dit weeralarm wordt afgegeven. Het wordt ook heel pittig met lokaal 40 graden, zegt RTL-weerman Jordi Huurne.
20: Morgen is de luchtvochtigheid heel hoog, net als vandaag. Alleen het wordt nog een stuk heter. En daarom voelt de hitte echt ondraaglijk aan. En kunnen echt heel veel mensen daar last van krijgen. Zelfs gezonde mensen. Het is echt een hele onaangename, benauwde hitte morgen. Ik denk het ergste wat we ooit hebben gehad in Nederland.
19: Er zijn allerlei maatregelen genomen in ons land. Rechtszaken in provincies met code rood gaan niet.

0: Bij Nijmegen kwam een jongen om die van een brug sprong. En in Middelaar, in Limburg, is een zwemmer overvaren door een boot en overleden. Dan nieuws uit het Midden-Oosten. Een paar Nederlandse schepen zijn veilig door de straat van Hormuz gevaren. De belangrijke oliestraat bij Iran. Het is voor het eerst sinds het voorlopige vredesakkoord tussen de VS en Iran. De club van Nederlandse rederijen is opgelucht. Wel vinden ze belangrijk dat het daar ook rustig blijft. En dan het WK voetbal. Het Nederlands elftal speelt om 1 uur vannacht de laatste groepswedstrijd. Die is tegen Tunesië. En aan die wedstrijd zit een speciaal tintje voor onze bondscoach. Sportverslaggever Riepke Bakker.
1: Tunesië-Nederland is een bijzonder affiche voor de familie Koeman. In 1994 was het namelijk ook Tunesië-Nederland. En dat is de laatste interland waarin Ronald en Erwin Koeman samen in het veld stonden. Ja, vannacht zijn de broers weer samen. Maar dan als bondscoach en assistent bondscoach van Oranje.
0: Nou, het is nog wel de vraag of de wedstrijd van Oranje echt om 1 uur vannacht begint. Er zijn namelijk flinke onweersbuien onderweg. En dan nog het weer van Weerplaza. Het blijft warm. En vannacht ook. Bijna overal is het vannacht boven de 20 graden. Vanaf vannacht dus code rood. Morgen 34 tot lokaal 40 graden.
2: Dit is de avond van Joe.

0: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
1: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of vijf of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil. Met de museumkaart.
0: Altijd playtime. Shop de beste deals. Easy Toys.

0: telefoons van Silentia en iMotion. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
9: 1 jongen, 2 eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
10: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg er een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
12: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
13: 1 ijskoffie voor mevrouw.
12: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
14: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
16: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
18: Dit is Joe.

0: sterks voor papa en mij.
1: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
2: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
1: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
3: Fans van Zonnig Zomervoordeel, opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
4: Dat gaan we vieren.
3: Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenor vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand en op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
15: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers... die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.

0: terug in de tijd zou mogen. Kleine Freek, je hebt echt geen flauw idee wat je allemaal te wachten staat.
1: Door ons werk en door Seth lukt het ons om gewoon te leven en niet stil te gaan staan.
0: Het geeft zo'n leuke afleiding aan iets wat een tijdje gewoon niet zo leuk was.
2: Stream de docu Suzanne en Freek, we vieren het leven. Nu bij Videoland.
3: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.

0: juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hittekorting bij Leen Bakker. Hoe hoger de temperatuur, hoe hoger de korting. Minimaal 30% op een artikel naar keuze in de winkel en op leenbakker.nl. Voorwaarden van toepassing.
3: Dit is het nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren met 2-0 van Ivoorkust en zijn laatste in de pool geworden. Bondscoach Dick Advocaat zei eerder al ongelooflijk trots te zijn dat hij met zijn ploeg het WK heeft gehaald. Het was waarschijnlijk zijn laatste wedstrijd als bondscoach. Rond deze tijd geldt in een groot deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het KNMI waarschuwt dat de hitte de maatschappij kan ontwrichten. Ze adviseren verkoeling te zoeken, geen zwaar fysiek werk of sport te doen en genoeg water te drinken. Het is voor het eerst dat er voor hitte code rood wordt afgegeven. Bij de meeste ziekenhuizen gaan geplande afspraken morgen gewoon door, ondanks code rood. Wel roepen ze patiënten op om rustig aan te doen. Hardstyle Festival DEFCON 1, wat morgen zou beginnen, wordt helemaal afgelast. Daarvoor waren 70.000 kaartjes per dag verkocht. Sommige mensen zaten al op de camping. En het zou zomaar kunnen dat Canada volgend jaar mee gaat doen aan het Eurovisie Songfestival. De Canadese publieke omroep is vandaag lid geworden van de EBU, de overkoepelende Europese omroeporganisatie die onder meer het Songfestival organiseert. De Canadezen doen zelf nog erg vaag over eventuele deelname. En dan nu het weer van Weer Online. Het is dus code rood en het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goeiedag. Het WK-sprookje van Curaçao is voorbij. Ze verloren hun laatste wedstrijd van Ivoorkus met 2-0 en zijn daarmee definitief uitgeschakeld. Duitsland verloor met 2-1 van Ecuador, maar is wel groepswinnaar. Als Ecuador had verloren of gelijk gespeeld, was Nederland nu al zeker van de volgende ronde. Oranje begint nu aan hun wedstrijd tegen Tunesië. Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast door de hitte. Er werden 70.000 mensen per dag verwacht en sommige mensen zaten al op de camping. En PostNL bezorgt geen post in provincies waar code rood is afgegeven. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd, net als rouwpost en medische post. Als de stikstofaanpak van een bepaalde provincie goed werkt, kan die provincie sneller van het stikstofslot af. Dat meldt RTL Nieuws op basis van uitgelekte plannen van het kabinet. De stikstofplannen worden komende middag officieel gepresenteerd, maar achter de schermen wordt nog druk onderhandeld. En acteur Milan van Waardenburg is tijdens een voorstelling in Maastricht in elkaar gezakt, meldt L1. Hij speelde in een openluchttheater in de musical Bokkenrijders. De show is meteen stilgelegd. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat en of het door de hitte komt. Door het weer was de voorstelling al een half uur later begonnen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In een groot deel van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goedenacht, dit is Joe.

0: nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag. PostNL bezorgt vandaag geen brieven in provincies waar code rood is afgegeven voor de hitte. Pakketjes worden wel gewoon bezorgd. In Biddinghuizen gaat het megafestival DEFCON 1 niet door. Sommige mensen zaten al op de camping. En supermarkten Picnic en Albert Heijn houden 's middags hun bezorgers binnen. Er varen even geen schepen meer door de straat van Hormuz. Het was juist net weer op gang gekomen, maar gisteren werd een schip in een ander deel van de zee, bij Oman, aangevallen. De internationale scheepvaartorganisatie wil eerst uitzoeken wat daar is gebeurd. Een paar Nederlandse schepen zijn wel veilig doorgevaren. Koning Charles is niet van plan om op Buckingham Palace te gaan wonen na de renovatie van het paleis. Daarmee komt na bijna 200 jaar een einde aan Buckingham Palace als woonpaleis. Het paleis wordt nog wel gebruikt voor officiële zaken. Charles maakte ook zijn belastingaangifte openbaar. Hij heeft vorig jaar 15 miljoen euro aan de fiscus betaald. En Dick Advocaat is trots op zijn Curaçaose ploeg, ondanks dat ze met 2-0 zijn uitgeschakeld door Ivoorkust. Ze mogen trots zijn op zichzelf, ze hebben laten zien wat ze kunnen, zei hij. Het was waarschijnlijk de laatste wedstrijd als bondscoach voor Advocaat. Hij is 78 en heeft al een paar keer zijn pensioen aangekondigd. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog lang warm vannacht. De minima liggen tussen de 15 en lokaal 25 graden. Overdag is het zonnig en erg heet met temperaturen van 34 tot 39, misschien wel 40 graden. In de grootte van het land geldt code rood vanwege de hitte. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.